0: Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
1: Oh boy.

0: ik ben Frank van der Klucht.
1: Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Igor van den Burg, voorzitter van de Nader Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. Land van Kuik ontvangt volgend jaar de landelijke opening van De Week van Ons Eten. Deze week, die in 2027 plaatsvindt, richt zich op voedsel, landbouw en de betrokkenen. Wethouder Mark Jansen van Gaal benadrukt de kans om de regionale activiteiten te tonen. Dit jaar zijn er al evenementen van 3 tot 10 oktober. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

Een heerlijke, meeslepende en warme track van radio- en muziekicoon Edwin Evers. In zijn single Vaste Grond bezingt hij het verlangen naar rust, balans en die ene vertrouwde plek of persoon die je weer stevig met beide benen op de grond zet. Met zijn herkenbare muzikale vakmanschap en fijne organische sound luistert dit nummer heerlijk weg. Onbekend.

0: Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Dit is het nieuws. Goedemorgen. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos. Er zijn amper douches,

0: Gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Mm-hmm.

Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Op de Lavendel in Kuik vond zaterdagavond een aanrijding plaats tussen een fatbike en een auto. Niemand raakte gewond, maar de auto liep aanzienlijke schade op, vooral aan de voorruit. De Lavendel werd tijdelijk afgesloten voor verkeer, terwijl een bergingsbedrijf de auto weghaalde. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Igor van den Burg, voorzitter van de Nadig Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. Ze hebben schriftelijke vragen ingediend aan het college over leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen voor meer levendigheid. De partijen willen snel antwoorden, binnen 30 dagen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt.

0: van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit.
7: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking.
6: En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork in Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis.
7: Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
9: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Een heerlijke, energieke poptrack van de Britse zangeres Ellie Goulding. In haar track For Your Entertainment draait het om spanning, overgave en het compleet betoveren van je publiek op de dansvloer.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten.
1: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf

0: tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
2: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
3: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: Vragen aan carnaval voor dit jaar 1969. Wim Kersten en de Viltjes bij ons staat op de keukendeur. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. 1 uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kijk. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 en informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. Terug in de prehistorie, 1953, Bonnie Lou, 7 Lonely Days.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroep Land van Kijk.

1953, Bonnie Lou, Seven Lonely Days. Het nieuwe coalitieakkoord bevat een verschuiving van de AOW-leeftijd. Nieuwe regels rond samenwonen en belastingveranderingen die ook AOW'ers kunnen raken. We zetten in dit uur de belangrijkste punten op een rij. We gaan verder met Peter Kraus, Mickey Mine. Together, samen in 1958, Ich möchte mit dir träumen.

0: billetjes.
1: 1959, Johnny Hoes, de 14 billetjes en daarvoor Peter Krause en Mickey Mine. 1958, het komt uit de film Teenager Melody. Ik möcht met je träumen. De meest concrete maatregel voor AOW'ers gaat over de AOW-leeftijd op langere termijn. Het kabinet wil de huidige systematiek aanpassen. In het D66, VVD en CDA-akkoord aan de slag staat: we koppelen de AOW-leeftijd per 1 januari 2033 direct aan het stijgen van de levensverwachting. Dat betekent dat de AOW-leeftijd vanaf dat moment automatisch meebeweegt met de gemiddelde levensverwachting. Als Nederlanders gemiddeld ouder worden, stijgt ook de AOW-leeftijd. 1961, voor jou het Kingston Trio. This land is your land.

ja, tranen in den ogen. Bobby Solo, 1965. En het Kingston Trio zong in 1961. This land is your land. Voor mensen die binnenkort enkele jaren met pensioen gaan, verandert er niets. Maar voor jongere werknemers en mensen die nu nog ver van hun AOW zitten, kan dit betekenen dat ze langer moeten doorwerken dan nu voorzien. Volgens de huidige verwachtingen zou de AOW-leeftijd dan in 2060 naar 70 jaar en 6 maanden stijgen. En daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om eerder te stoppen als er sprake is van zwaar werk. Hoe dat er precies uit gaat zien, staat niet in een akkoord. En dat blijft voorlopig bij een intentie. Dus als je binnenkort met het pensioen gaat, verandert er inderdaad niets. Belangrijk om dat te weten. 1964, Willy Alberti en Johnny Jordaan aan de voet van die oude Western.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan?

Bill Ramsey, het jaar 1965, Wabash Cannonball en Willy Alberti en Johnny Jordaan zongen in 1964 het liedje van Max Stack aan de voet van de oude Wester. In de aanloop naar de verkiezingen was er al een debat over de ingewikkelde AOW-regels voor samenwonen, mantelzorg en gedeelde woonvormen. Wie samenwoont krijgt meestal een lagere AOW-uitkering dan iemand die alleen woont. Dat leidt in de praktijk vaak tot onzekerheid. Het kabinet wil hier iets aan doen en schrijft: we onderzoeken hoe de complexiteit van 21 samenlevingsvormen in de AOW is op te lossen. Dus daar wordt nog aan gewerkt. Het jaar 1959. We gaan luisteren naar Gus Bakko's Ab und Zu.

1956, Rijk de Gooier, Als ik bovenop de dom kom. En daarvoor Goes Pakkoes, 1959, Op een Soe. Nog even de belangrijkste punten op een rij. De AOW blijft bestaan zoals nu, met koppeling aan het minimumloon. De AOW-leeftijd gaat naar 2033 automatisch meebewegen met de levensverwachting. Regels rond samenwonen in de AOW worden mogelijk eenvoudiger. Fiscale veranderingen kunnen invloed hebben op het netto-inkomen van de AOW'ers. En fiscalisering van de AOW wordt in het akkoord nog niet aangekondigd. Cliff Richard, 1963. Lucky Lips.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Revoluties. Het eerste glossieblad dat ik ooit heb gezien was Der Spiegel met Soraya op de voorpagina. Soraya was de tweede vrouw van de Sjah van Perzië. In 1951, 18 jaar oud, trouwt ze met hem en haar trouwjurk, door Dior ontworpen, was bekleed met 20 kilo parels en diamanten. Het sprookjeshuwelijk echter zou niet lang duren, want na 7 jaar wordt het huwelijk ontbonden omdat ze de Sjah geen troonopvolger kon schenken. De Sjah is later getrouwd met Farah Diba en de zoon uit dit huwelijk, Reza Pahlavi, wordt door de aanhangers gezien als de opvolger van de Ayatollah Khamenei. De Sjah was westers georiënteerd en wilde van het feodale Iran een modern land maken. Stemrecht voor vrouwen, hervormingen van het arbeidsrecht en van het onderwijs. Hij investeerde miljarden in de infrastructuur en de zware industrie. Dat werd gefinancierd door hoge belastingen te heffen voor ondernemers, onder wie landbouwers en middenstanders. Hij zat stevig in het zadel, maar onderhuids broeide de onvrede, want het platteland leefde in grote armoede. De Sjah liep te ver voor de muziek uit, want men had geen behoefte aan vierbaanswegen en vliegvelden als daar geen gebruikers voor zijn. Een fout die de Sjah ook kan worden aangerekend is dat hij het duurste feest ooit organiseerde ter gelegenheid van de 2500ste verjaardag van de Iraanse monarchie. In Persepolis in de woestijn werden 25.000 flessen Chateaux uit Frankrijk ingevlogen. En in de keuken bereidden Franse koks 18 ton aan delicatessen. De kosten werden geschat op $650 miljoen. De onvrede was niet meer te stuiten. En een alliantie van liberale, linkse en religieuze groeperingen zorgde ervoor dat de Sjah in 1978 het land ontvluchtte en de Ayatollah Khamenei aan de macht kwam. Duizenden mensen zijn toen vermoord. En nu zijn er opstanden om de Ayatollah Khamenei af te zetten. En ook hierbij zijn weer tienduizenden mensen vermoord. Zou het dan werkelijk zo zijn dat revoluties niet alleen in Iran ontstaan door onvrede in het volk, dat niet kiest voor een democratisch systeem, maar voor een sterke man, een wolf in schaapskleren, oftewel een dictator? Was getekend Baris.

Dan loop ik achter alles aan. Dat is de dag der revolutie. Dat is de dag van brandend bloed. Dat is de grote revolutie. Want wie

0: Wat een lekker stukje Dixieland, gebracht door O1607. Het jaar 1979, het leven is goed in het Brabantse land. En daarvoor hoorde je het van Heino uit 1973, de Sneeuwwalser. Terug naar 1963, Roy Orbison in Dreams.
1: Clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night.

1963, Roy Orbison in Dreams. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroepland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond. En Omroepland van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt nog wat muziek klaar. Het eerste plaatje is van Angèle Durand uit 1958, Melody d'Amour. En daarna de Sunstreams uit 1979, Aan de grens van de Duitse heuvelen. Hier is Angèle Durand.

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroep LVC.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
5: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18.

0: al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Hey, hey, hey.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Bedankt, Jo. Het was weer gezellig. Op deze mooie ochtend begin oktober, 4 oktober wel, en ook bekend als Werelddierendag, zingt Michael Morgan Beautiful Sunday.

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Helaas, voor veel mensen, bittere realiteit. Zimmer 4, Mila 2000.
2: Er vloor ik nach Seife und nach Einsamkeit. Ik vraag mich, wo sie blieb, meine ganze Zeit.

Nu volgt op Omroep Land van Kuik een overzicht van evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 4 oktober. Kuik Kinderboekenfestival. Spot aan. Improvisatietheater van 12 tot 5 uur. Schouwburg Kuik, Grote Staat 62. Ook is er een herfstwandeling door Rotary Kuik van 1 tot 5 uur. Deken van de Akkerhof 14. Er is live muziek bij Vive aan het water. Vibus komt langs voor een heerlijke middag. Vol live muziek van 2 tot 5 uur. Lange Linde 35A. Wanrooi, de 50ste bos- en peelwandeling. Het is al vanaf 8 tot 5 uur. Inschrijven en startpunt in Eetcafé van Aventurenpark De Bergen. Zoetendaal 10. Er is 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. Overloon. Anarupa Mantra. Dat is een concert van 1:30 tot 1:30. Ontmoetingscentrum Het Helder. Helderseweg 31. Tickets à €20,80. Vianen. Uit op zondag. Met orkest Ficinia. Van 2:30 tot 4:30. Het Akkertje. Akkerweg 1. Toegang gratis. Heien. Podium Huis. Berkenstraat 11. Van 2:30 tot 5 uur. Op de Binnenplaats. Door Marieke van Ruitenbeek met gitarist Dirk Wim in het Hof. Velp, muziekcafé, Les Coupins, Franse chansons van 3 tot 5 uur. De zaal open om 2:30, Maximiliaan de Marsstraat 2. Gratis entree. Nu volgt er een kort gedichtje over muziek. Muziek brengt mensen samen. Muziek geeft mensen hoop. Muziek bevrijdt de tranen. Muziek laat verdriet de vrije loop. Muziek helpt mensen rouwen. Muziek kan bruggen bouwen. Zij uit als woordenvalen haar gevoel in alle talen. U luistert naar verder van Ricky King. En daarna Wolfgang Petri met Do Meet Mia. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

es brennt lichterloh. Ein Bruch, ein Wolkenbruch.

0: Je hoort hem al aan de overkant. De oude muzikant, Ben Kramer.
1: De straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Ouder dan de stad Parijs.
0: Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Maak er een mooie zondag van en blijf gezond. Graag tot de volgende week. John en Martin, succes straks. En uiteraard ook Herman vanmiddag. Na dit nummer van Ben Kramer komt er nog een klein stukje ZZ en Maskers. Ik heb genoeg van jou.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
5: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
7: Ja, het is vandaag 4 oktober. 4 oktober van het jaar 2026. Over enkele minuten gaan wij beginnen met Perron 4. En waar wij weer van alles voor klaar bestaan. Maar eerst tijd voor de commercials.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl. Ook

0: Bedrijfskusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een hele goede morgen, welkom. Ja,
1: we zijn er weer. Het is weer zondagmorgen.
0: Ja, zondagmorgen 4 oktober, Werelddierendag.
1: Werelddierendag.
0: Dus, ja.
1: Goed toch, John. En ik heb vanmorgen nog een mug doodgeslagen. Had eigenlijk niet gemogen op deze dag eigenlijk, is wel.
0: Ja, nou leef je in zonde. Nou ga je naar de hel, hoor. Werelddierendag. Ik heb van mijn kinderen al een banaan gekregen. Nee, Werelddierendag vandaag. En niet te vertellen. Het is ook Wereldwandeldag. Dus we gaan er met z'n allen doodle-yo, zing zijn lied, trek erop uit.
1: Ja.
0: En het is wat dat betreft...

0: Mooi weer vandaag. Ja, het is de laatste tijd ook heel erg mooi weer. Dus wat dat betreft hebben we niet te klagen.
1: Het is, ja, maar 's morgens is het dan een beetje fris.
0: Dus 's morgens is het een beetje fris. Maar ja,
1: maar dan komt het allemaal weer goed vandaag.
0: Wat wil je van de tijd van
1: de zon? De zon is al hoog aan nemen.
0: We gaan het er in de tweede uur natuurlijk over hebben. Rond de klok van 11:45 in het wekelijks weerbericht.
1: Ja, en we hebben ons aller Kees weer.
0: Kees hebben we. Ja. Ik heb een hit in origineel, een hele leuke. Ik moet hem wel nog even wat eventjes een beetje bijschroeven.
1: Oppoetsen,
0: bijschroeven.
1: Verder hebben we mooie muziek en wat berichten en van alles.
0: Ja, wat u van ons gewend bent natuurlijk.
1: Ja. En misschien nog wel flauwekul, ik weet niet, dus ik heb er wat...
0: Flauwekul? Nee, dat doen we niet aan.
1: Oh nee. Dus... Of moet ik het dan meteen vertellen?
0: Nou, vertel, wat wil je vertellen?
1: Nou, mijn buurman was met zijn dochter de auto aan het wassen.
0: Ja.
1: En ik liep naar buiten en ik zeg, dan kun je toch ook met een spons?
0: Ja. Ja. Ik had hem nog niet eens meteen door. Het kwartje ging meteen.
1: Je moet even binnenkomen. Ja. Op de zondagmorgen.
0: Maar fijn, wij gaan nu eens wel... Wij gaan nu eens wel perron 4 doen. En muziek waar we mee begonnen was Harpo, Movistar. En ik dacht, deze weer eens te draaien, is Lang Geleden van Billy Joel.

0: dat wil ook niet zomaar, hè? For the Longest Time, ja, een a cappella nummer, zo kan je dat wel vertellen. Ja,
1: ja, zo heet dat.
0: Zo heet dat, en dat hebben wel eens meer artiesten gedaan. Only You van de Flying Pickets, wat origineel een heel synthesizer nummer was.
1: Ja, konden ze geen orkest vinden en dan doen ze het zo, hè.
0: Ja, die waren te duur. Ja, waren inderdaad te duur.
1: Kostenbesparend.
0: En wat had je nog? Oh, Joe Jackson, die heeft ook Is He Really Going Out meteen ook een a cappella vorm gedaan. Ja, je hoort het meer en het is, als je het goed doet, heel erg leuk.
1: Ja, en ze hebben er ook nog zonder zanger toen. Dat is wel net andersom. Hè. Hebben ze in de orkest en is er geen zanger bij.
0: Mm-mm.
1: Instrumentaal heette dan.
0: Oh! Is dat instrumentaal? Oké, nee, nou ben ik weer helemaal... Al die jaren heb ik altijd mijn eigen afstand te vragen. Wat is instrumentaal? Maar nou weet ik het van jou, Martina.
1: Ja,
0: bedankt.
1: Daar zijn we helemaal mee.
0: Nou, even, wat ik eventjes wilde vertellen natuurlijk is... het is niet voor niks Wereldwandeldag. Want ook in deze gemeente wordt daar aandacht aan besteed. Want het is het 50 jaar jubileum van bos- en peelwandeling. En dat vindt vandaag plaats. Ja, de 15, 20 en 25 en 30 kilometer. En ja, dat is inschrijven vanaf het startpunt Avonturenpark te Bergen Wangrooi. Mooi dat iedereen meedoet. Jong en oud, levengenieters, sportliefhebbers, natuurmensen en rustzoekers. Dus dat kan. Het is al begonnen, maar je kunt je er gewoon nog inschrijven. Je kunt er gewoon naartoe gaan in de Bergen Wangrooi. En een lekker stukje gaan wandelen. En kies de kilometers die je zelf wil hebben. Ja, de Bergen in Wangrooi, waar is het? Op de Zoetendaal 10 in Wangrooi. Dus als je nog even wilt wandelen, trek je schoenen aan, ga erop uit, doe je Rozingslied.
1: Het weer is prima, dus daar kan het niet aan liggen.
0: Nee,
1: gaan we naar Dolly Parton.
0: Oh ja.
1: On the Wings of een witte duif.
0: Ja, kan ik, ja.
2: On the

0: De vleugels van een duif.
1: Ja. En een witte, ja.
0: En dan weet het nog wel.
1: Ja, witte duif.
0: Ja, weet het nog wel.
1: Ja.
0: Ja, trouwens, als je nog, als je denkt, nou, ik heb niks met die bergen, dan kun je ook nog een kuik gaan wandelen op de Rotary. De deken van Akenhof, daar is vanmiddag ook een, kunt u wandelen van 1 tot 5. En ja, natuurlijk dat prachtige Rotary. Gebied natuurlijk, waar de ja, normale bloemetjes in bloei staan, maar dat zal nou toch wel een stuk minder zijn.
1: Ja, we zijn uitgebloeid.
0: Ja, we zijn uitgebloeid. We zijn allemaal eruit gebloeid.
1: Ja.
0: Dus daar kunt u ook nog naartoe. Ja, nog genoeg informatie natuurlijk, wat er allemaal te doen is in onze geliefde.
1: En je kunt altijd de radio nog aanzetten.
0: Wat kunnen?
1: De radio.
0: Ja, dat gaan we dan maar doen, hè. Daar zijn wij dan op. Of je moet naar een ander station luisteren natuurlijk.
1: Nee, niet doen.
0: Luister naar ons.

0: De dametjes Dolle Jots en Radio, dat is waar u naar luistert vandaag bij Perron 4 hier bij Omroep Land van Kuik.
1: Oh, ja.
0: Zo is dat toch?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, we zijn toch bezig met de Werelddierendag.
1: Ja, dat klopt.
0: En Frank Verharen, die heeft een hondje.
1: Had een hondje.
0: Had een hondje.
1: Ja, want ik denk dat Monza al lang gehemeld is.
0: Frank leeft nog, maar het hondje is dood.
1: Ik denk dat Monza al lang gehemeld is.
0: En die heet Monza.
1: Ja.

0: Geen je mandje.
1: Nou, ik... Ik vind het toch wel knap dat je vier minuten lang over je hond kunt zingen.
0: Nou. Ja, dat klopt, hè. Ja.
1: 4 minuten lang over je hond kunt zingen. Nou ja, goed, maar dat was Frank Ferrari. Was het,
0: en die blaft dan nog aan de voorkant.
1: Was dat Frank Ferrari solo of zo?
0: Ja. Okay. Ja, nee, maar die heeft ook Ferrari, de band heet ook zo dus.
1: Ja, dat klopt. Maar hij is daarna solo doorgegaan als Frank Ferrari. Ja. Hij heette eigenlijk Frank, want hij leeft ook niet meer onder ons volgens mij. Maar even zijn naam krijgen.
0: Ik heb geen idee.
1: Ja, heb ik wel geweten. Maar maakt er niet uit. Wat ik nog eventjes wil vertellen. Op deze geweldige... want het is dierendag, maar het is ook wandeldag. Er is ook weer vandaag een rondleiding rond kasteel Aldendriel. Er zijn er al verschillende reeks geweest van dit jaar, maar ook vandaag 4 oktober om 2:30 tot 2:30 kunt u nog eventjes informatie krijgen. Kom genieten van alle rust en geschiedenis en ontdek het groen op een bijzondere plek. Kasteel Aldendriel is gebouwd rond omstreeks 1400. Daarna was ik nog net even niet geboren.
0: Ja, ik heb nog geüperd, geloof ik.
1: Oh, je hebt nog geüperd. Ja, dan waren jij goed bezig. Ja, maar er zijn van allerlei mogelijkheden. Er is een mogelijkheid tot kinderen, buggy, alles, rolstoel en zo. En dan krijg je gewoon een geweldige rondleiding. Het verhaal van natuurlijk.
0: Ja, de hele geschiedenis krijg je dan.
1: Ja, het kan ook nog op woensdag 14 oktober, woensdag 11 november, woensdag 9 december. En dat is zover ik zie voor het laatst.
0: Ja, dus je krijgt nog volop de kans om een keer het kasteel van binnen te zien.
1: Ja.
0: Thijs van Leer, die heeft er ook nog gewoond, hè?
1: Ja.
0: Van Focus en Introspection.
1: Maar die zag de fluit er niet meer in. Ik denk niet meer. Nou, die was er. Oh, ja.
0: Is prima. Muziek van Chaka Khan. I'm Every Woman.

0: Chaka Khan met lekker swingende muziek uit de jaren 80. Toch, hier bij Omroep Land van Kuik in het programma Perron 4.
1: Ja.
0: Daar is waar u naar luistert.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Nee, dan is het goed.
0: En wij zorgen dat er iedereen luistert, hè?
1: Ja. Toch?
0: Zo maken we iedere zondag een mooi en gezellig programma. En we gaan weer over naar Limburgse muziek. En wat in Limburg altijd hoog de prioriteit heeft, is de Krummelvlaai.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja. Limburg die staat bekend om de vlaai.
1: Ik kon niet.
0: En deze keer een krummelvlaai. En de Sintaler die hebben er een liedje over gemaakt. Krummelvlaai.

0: De 90er jaren. Met Black Box en Strike It Up. Ik denk, ja, we moeten toch een beetje variatie brengen in ons programma. En ik denk, deze kan er mooi tussenuit. Het stond ook gewoon in de... In onze Aaron
1: database.
0: Database, juist. Ja,
1: zo heet dat.
0: Volgens mij ben ik echt een beetje aan het... Maar goed.
1: Je zegt het zelf.
0: Dus. Ik zeg het zelf. Ja, nee, dat is goed.
1: We gaan over naar Nederlandse muziek van Agda en de Munnik.
0: En dan hebben we
1: Die hebben een mooi liedje, zeggen ze.
0: Oh.
1: En dat is dan toevallig ook nog net de titel. Mooi liedje van Agda en de Munnik.

0: prachtige muziek van Agda en de Munnik. En een mooi liedje.
1: En dat brengt ons bij...
0: Ja, dat brengt ons bij het volgende. Ik zou zeggen... start hem op, maar...
1: Maar hij wil niks, dus...
0: Nou, dan gaan we naar het hit en origineel. Ja. Waarom wil die jingle het nou niet doen?
1: Geen enkel idee.
0: Ja, we gaan naar het hit en origineel en we gaan gewoon naar de plaat.

Ik moet wel zeggen, het klinkt wel lekker, hoor. Ja. Ja, moeten we eventjes gewoon naar de titel. Want dan begint hij al meteen mee. Naar het refrein. Maar hij heeft een heel lang intro. Hij heeft een verdomd lang intro. We gaan, ik moet eventjes zeggen, in 1984 kwam deze plaat al uit. En dat is op 8 april 1984 kwam deze plaat uit. En dat was van de artiest Thomas Dolby. En die heette eigenlijk Thomas Morgan Robinson. Ja, hij leeft nog steeds hoor. Hij maakte een beetje synthesizer pop. En die wave muziek, maar dat was toen in Engeland ontzettend populair. En Dolby was eigenlijk zijn bijnaam, want dat betekende ruisonderdrukkende producten. En dat, hij was toen die tijd nogal veel met cassettebandjes bezig. Daarom werd hij Thomas Dolby genoemd. En die heeft hij ook als artiestennaam aangehouden. En in 1984 stond hij eigenlijk op de 24e plaats, was zijn hoogste notering. En dan liefst 9 weken erin. Maar toch was het niet origineel van hem. Natuurlijk niet, want anders zat hij niet in het hit en origineel. Het is origineel geschreven van een Amerikaanse zanger. En kwam uit Little Rock, Arkansas. Hij werd al geboren op 9 december 1941, maar hij is helaas niet meer onder ons. Hij stierf in Mill Valley in 6 februari 2016. Was een Amerikaanse singer-songwriter en hij heette Dan Hicks. En ja, hij heeft meerdere nummers geschreven, maar dit was het originele wat hij schreef, I Scare Myself, wat Thomas Dolby natuurlijk gebruikte voor zijn hitje. En dan gaan we naar luisteren, het originele van Dan Hicks, I Scare Myself.

0: Cat Stevens en
1: Morning has broken.
0: Ja, en we hadden het even over een goede morgen. Het is nog steeds morgen.
1: Een beetje dus mistig was het ook wel, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, een klein beetje.
0: Heb ik dan weer gemist. Heb ik weer gemist, die mist. In het kader van Vaderdag. Oh god. In het kader van Vaderdag. In het kader van Dierendag. De monkeys hier.
1: Daydream believer.
0: Ja?
2: 7A.
3: What number is this, Chip?
2: 7A.
3: Okay, not me. Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, The Monkees and Daydream Believer.
1: Ja, en natuurlijk in het kader van dat het vandaag Dierendag is en Wereldwandeldag. Dus laten we dat dan niet vergeten. Maar we gaan ons opmaken voor het laatste plaatje, want het is tijd om af te sluiten. En het volgende uur dan zijn we weer terug bij u met het tweede uur van Perron 4, waar wij nog het een en ander voor u hebben. Onder andere Kees, die vertelt, en als het goed is hij er. En verder, u hoort het nog wel allemaal. Ik zou zeggen, de laatste plaat is eigenlijk een vergeten hitje. Is Rainbow Since You've Been Gone.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond aan confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 16:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 17:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
3: Ja, we zijn nog eventjes bezig met de koffie en de koeken. Maar over enkele minuten dan gaan we weer beginnen met Perron 4. En dan zijn we er weer helemaal klaar voor. Maar tot die tijd nog eventjes de reclameboodschappen. En ja, we beginnen met muziek van Julien Clerc.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Heerlijk wakker worden.
6: Hier bij Perron 4.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom bij het tweede uur van Perron 4 hier op deze zondag 4 oktober, het jaar van het jaar 2026.
1: Ja, zover zijn we alweer, hè?
0: Ja.
1: Het gaat weer heel snel.
0: Ja, inderdaad.
1: En we zijn weer ingestapt op Perron 4.
0: Ja, het is...
1: Maar de trein was een beetje laat deze keer. Maar ja, de conducteur zei van, ja, dan hebben we die wachtruimte niet voor niks gebouwd.
0: Ja, even terug in de geschiedenis vandaag op 4 oktober. In 1669, en dat is nogal een tijdje geleden. Maar ja, het was...
1: Voor de middag.
0: Voor de middag is Rembrandt van Rijn overleden. In 1957 was op deze dag de lancering van de Sputnik. En op 1986 de openingen van de Deltawerker door onze koningin Beatrix. Nou... het is ook de geboortedag van Jenny Arian. Dus misschien dat we daar iets moois mee kunnen doen. Van de week was het ook Frans Halsema in het bericht. Dus ik denk dat we die plaat van hun samen straks eens ook eens even mooi draaien. Het is ook de geboortedag van Rob Fruithof. En de geboortedag van Julien Claire. Dus die hebben we net even
1: gehad. Ja, dat gehad.
0: Ja.
1: Dat hebben we gevierd.
0: Ja, ik dacht, ik wilde met een Franse plaat beginnen. Maar toen zag ik dat deze man jarig was. En ik denk, nou, dan beginnen we met hem. En dan gooien we er nog gewoon een Franse plaat achteraan. Wat ik nog even wil vertellen, in dit uur hebben we natuurlijk ook nog Kees. We hebben natuurlijk helemaal niet kunnen vertellen over Plein 33. En ja, we hebben nog van alles. Dus luisteren! En we gaan naar de volgende Franse plaat. MUZIEK

0: Hey, Jérôme. Hey, Jérômeke. Jérômeke van Suske en Wiske.
1: Ik denk het dat hij het is. Dat kan niet missen.
0: Nee, dat is Jérômeke toch. Ik heb even niks. Heb jij even iets?
1: Ja, ik heb de Boomtown Rats.
0: Oh, je hebt de Boomtown Rats?
1: Ja, I Don't Like Mondays.
0: Ja, maar dat is morgen pas, hè?
1: Dat is morgen pas, ja. Okay. Nou, dan zijn we vast een dag voor.
0: Oké, okay, dan gaan we
1: dan weten we alvast wat morgen te wachten staat.
0: Nou, doen we dat.

0: I don't like Mondays. Ik sluit me erbij aan, maar ik ga geen pistool kopen. Dus dat doen we dan maar niet. Dat is al genoeg ellende in de wereld, toch?
1: Ja, zeker. En dat brengt ons op het volgende.
2: Het laatste nieuws van de Maasdriehoek.
0: Ja, want hij is weer paraat. En als het goed is,
1: aan de andere kant van de lijn.
0: Aan de lijn, ja. Hebben.
1: Goedemorgen, Kees.
3: Goedemorgen, John. Goedemorgen, Martin. Dit was wel echt de mooiste overgang ooit. Oh. Er is al genoeg ellende op de wereld. Wat ons brengt.
0: Ja, eigenlijk is het ook zo, toch?
3: Ja, wel, nee.
0: Nee?
3: Nee, joh, wel.
0: Oké. Okay. Nee, nou ja, goed.
3: Ik wil Martin nog even bedanken voor zijn tip, trouwens. Want ik wilde vanmiddag met de kinderen de auto wassen, maar...
0: Je wilde vanmiddag met de kinderen de auto wassen?
3: Ja, maar Martin had vanochtend een goede tip erover. Een betere respons gaan pakken. Dus.
1: Ja, is toch zo.
0: Ja, ik was hem alweer even helemaal vergeten. Ja, ik denk, Kees, waar gaan we naartoe, man?
3: Ja, nee. Ik hou al van dat droge gedoe. Hè.
0: Hoe is het met Kees verder?
3: Prima, met jullie ook, hoop ik.
0: Ja.
1: Fris en fruitig.
3: Goed zo.
0: Ja, fris en fruitig. Ja, ook dat. Ja, een beetje in de melige bui, maar verder wel gehad.
3: Nou ja, dat is alleen maar mooi, dan mag ook met dit weer.
1: Ja, natuurlijk. De Maasdriehoek, Kees, wat kunnen we allemaal verwachten komende dinsdag?
3: Nou, onder andere, want we hebben best wel veel erin staan. Ja. Van zondag 11 tot en met woensdag 14 oktober. 14 oktober is de dag waarop Overloon in 1944 werd bevrijd. Staan er weer fotobordjes bij de graven van de... op de Britse erebegraafplaats in Overloon.
0: Fotobordjes?
3: Ja, dus bij de graven staat dan een foto van de soldaat die daar helaas gesneuveld is.
0: Oh, knap dat ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen.
3: Nog. Nou, dat is inderdaad, want dat is best wel een verhaal. Er zijn ze 6 jaar geleden is daar een werkgroep mee begonnen. Met die zoektocht naar de foto's en de verhalen en zo van die mensen. En van de 281 mannen die daar begraven liggen, hebben ze er nu al 228 gevonden.
0: Zo, dat is knap.
1: Ja, dat is knap.
3: En dat doen ze echt met oproepen in lokale Britse kranten. Zeg maar de Maasdriehoek, maar dan ergens in Engeland.
0: De Maasdrie.
3: Ja, precies.
0: De Maasdrie Triangle.
3: En dat is toch altijd wel indrukwekkend. En dat is natuurlijk, iedereen mag daar gewoon naartoe. Op de site van Overloon Chronicles, als mensen informatie zouden hebben, dan kan je dat daar zeker melden. Er staan ook 250 biografieën van de mannen op. En ieder jaar komen er dan toch ook wel...
0: Ik vind dat wel echt een geweldig initiatief. Sorry dat ik je onderbreek, maar...
3: Nou, ik ook. Daarom begon ik er ook mee.
0: Ja.
3: En je ziet ook, ieder jaar komen er ook wel mensen uit Engeland over. Want het gaat nu ook andersom. Hè? Dus mensen die in Engeland, die zoeken iets over de familie op... en die komen dan in Overloon terecht en... vinden zo... dan komen ze zo ook weer aan een foto. Dus Maar ik vind 228 van de 281 vind ik al een hele prestatie. Zou het mooi zijn voor alles en iedereen als dat een keer echt helemaal vol komt te staan.
1: Helemaal.
0: Diepe respect.
3: Nou, precies.
0: Ja.
3: Iets minder respect vind ik. Voor een ander artikel. Want in de Kuikse wijken, Heeswijkse kamp en de Valuwe hebben de afgelopen weken echt... die hebben echt de kampen gehad met brandstichtingen, vandalisme en zo.
0: Ja.
3: En de politie heeft laten weten dat inmiddels er is een dadergroep in beeld. Er is nog niemand aangehouden of verbaliseerd of zo. Maar die wordt in verband gebracht met al 20 branden. Ja, want sinds 1 april zijn er al 22 incidenten geweest, heeft de gemeente aan ons gemeld.
1: Oei.
3: Dus er wordt extra gesurveilleerd en noem maar op. Maar het is allemaal een beetje van dat zinloos.
0: Nou, ze zouden iedere cent wat ze kapot gemaakt hebben zelf op moeten hoesten.
3: Nou, dat vind ik dus ook. Of zelf herstellen of zo. Of zoiets. Ik denk dat dat ook wel helpt. We zitten nou toch in Kuik. De bouw van de omstreden Romeinse tempel, kan ik wel zeggen. Die is uitgesteld tot na de orde in verband met faillissement van het bouwbedrijf dat zou gaan doen.
0: Oh!
3: En wethouder Solis laat weten dat de gemeente die had nog geen contract getekend met het bouwbedrijf. Dus wat dat betreft is er niet zo heel veel aan de hand. Maar het heeft... geen gevolgen, zeg maar.
0: Maar men moet gewoon een ander bouwbedrijf gaan zoeken.
3: Ja, vooralsnog is het uitstel en geen afstel. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen erg op tegen.
0: Ja.
3: Dan hebben we een artikel over een, ja, zullen we zeggen, een ingrijpende wissel. Die heeft plaatsgevonden bij Jongerencentrum De Wissel in Meel.
1: Ja.
3: Die hadden vrijdag. Dat betekent dat er volgende week is er een grote jubileumviering.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk gelukkig geen eindfeest geworden, zullen we maar zeggen. We hebben een interview met Martin Heijs. En die vertelt ook, die heeft de laatste tijd met één iemand anders nog het hele bestuur gevormd. Maar gelukkig is daar een heel nieuw bestuur en kan dat gewoon allemaal door.
0: Ja.
3: Op sport hebben we een interview met Michiel Jans en Rob van der Ven. Het nieuwe trainersduo van Olympia 18. Die moeten Wil Beijer gaan opvolgen.
0: Oké.
3: Qua punten nog niet de beste start, maar hebben er alle vertrouwen in.
0: Ja.
3: We hebben nog iets over de begroting van de gemeente. Ja, dat en nog veel meer dinsdag.
0: Dinsdag in de krant. Bij de meeste dinsdag op de mat. Sommige dorpen kan het iets later zijn.
3: Ja.
0: Dat is helaas niet anders.
3: Nee.
0: Maar het laatste nieuws...
3: Kunnen bezorgen.
0: Ja, ik snap het. Het is tegenwoordig... Overal is het moeilijk om mensen aan te komen.
3: Ja,
0: en het gaat echt niet alleen maar op vrijwillige basis. Het gaat ook om betaalde krachten.
3: Nee, om je een voorbeeld te... misschien een beetje persoonlijk. Maar mijn vader moest een case manager hebben. Omdat, beginnende dementie. En dat heeft echt... daar zei ik ook. Ik heb thuis ook een case manager. Dat is mijn vrouw. Even kijken, november, december, januari, februari, maart, april, mei. Het heeft 9 maanden geduurd voordat ik er een had. Dus,
0: zo.
3: Ja, en ook puur door personeel, niet door onwil of bureaucratie of zo, maar gewoon, de mensen zijn er niet. Nee, dus in alle lagen is het momenteel dramatisch.
1: Ja, dat klopt.
0: Even op natuurlijk over jouw case manager terug te komen.
3: Ja.
0: Die komt niet uit Brabant, of wel?
3: Nee.
0: Nee. Nou ja, goed. Ik zal dan eventjes snel vertellen. Ik zal snel proberen te zijn. Ik heb een Limburgse collega en die komt uit Grashoek. Grashoek, zeggen ze dan. Wij zaten te kijken over zijn vrouw. Dat hij dan misschien waarschijnlijk niks thuis heeft te vertellen. Dan zegt hij van, ik heb geen Brabantse vrouw. Hoezo, een Brabantse vrouw, ja. In het dorp bij mij wonen ook een paar die hebben een Brabantse vrouw. En die hebben thuis niks te vertellen. Als je een Brabantse vrouw hebt, heb je thuis niks te vertellen.
3: Ja, dat klopt.
0: Dus die zijn erger als Limburgse. Zeggen ze. Maar ik heb ook maar voor horen zeggen voordat ik dadelijk buiten kom en gelinst word.
3: Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag en ik wil al jaren terug, maar ik durf gewoon niet.
0: Maar je durft gewoon niet. Nee, waarom? Vertel.
3: Ja, dat mag niet van mijn vrouw.
0: Okay.
1: Zo blijft het altijd wat. Hè?
0: Ja, daarom.
3: Ik ben thuis nog, dus ik moet nu op gaan halen.
0: we sluiten het gewoon af, Kees. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt weer. En,
3: jullie ook. Fijne uitzending.
1: Ja, tot volgende week.
3: Wandelen. En in het bos kevers knuffelen of
0: niet. Ja, zo daarom. Dat komt helemaal goed.
3: Hey. Oké.
0: Okay. Joe, hoi hoi.
3: Hoi
0: hoi. Ja, Kees natuurlijk van de Nije Krant. En dan gaan we naar Lion.
1: Van de Maasdriehoek.
0: Van de Maasdriehoek. I am a man.

0: Lion in the Morning Sun. A Lion in the Morning Sun.
1: Ja.
0: Ja, zo werd het eigenlijk vertaald.
1: Ja, lekker plaatjes op de zondagmorgen, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb er daar ook nog een paar klaarstaan eigenlijk. En eigenlijk ook nog een Nederlands product, wat eigenlijk ook zo'n vergeten hit is.
1: Ja,
0: ja, ik bombardeer hem gewoon tot vergeten hit.
1: Oh, dat is prima.
0: Ja.
1: Maar we gaan eerst even naar Limburg, John.
0: Ja, we gaan naar Limburg naar... ik hoop dat ik het goed zeg. Er staat Roger, maar ik denk... Of Roger.
1: Roger.
0: Ja, laten we zeggen Roger Villevoye. En het zal natuurlijk niet zijn eigen naam zijn, maar het is een entertainer, zanger en van alles uit Limburg natuurlijk. En die heeft ook een plaat gemaakt destijds en dat is Zing Met Mich en dat ga ik gewoon eventjes draaien.

zing met mich een lied. Een melodie, kom zing met mich een lied. Vol harmonie, ja, zing met mich

0: Ja, dat klonk mooi, hè?
1: Roger Villevoye.
0: En zing met mij.
1: Uit Limburg. Ja. Het werd even.
0: Eén liedje zat even
1: de cd-speler stopzetten. Ja, soms halen we dingen van de cd-speler. Even nog even vertellen, dus ook vandaag, 4 oktober, extra gezelligheid bij Eviv, Vinyl Vibes. Komen daar bij Eviv aan het water. Ja, dat is live muziek, gewoon gezellig. Van muziek van The Eagles, Queen, Bluff, Snow Patrol, ABBA, kijk maar allemaal. Ja, als je dan een stuk gewandeld hebt en je gaat langs Lange Linden en Kuik, dan kun je daar nog altijd even aansluiten voor een lekker drankje. En luisteren van live muziek in ieder geval. Zodanig, dan, hij zit er al bijna klaar voor. Hij is van alle kabeltjes en stekkertjes en ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar laat hem maar even heen prutsen.
0: Een heel breiwerk.
1: Komt het wel weer allemaal goed. Dan gaan wij ondertussen even muziek draaien van de Bellamy Brothers.

0: Het is oorspronkelijk country muziek. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Maar ja, het is ook in de jaren 70, 80 was het ook een hele populaire dansplaat. En dan niet zo'n dansplaat voor in de disco, maar meer voor de foxtrot.
1: Ja, ja, en de lijndansers ook wel, hè?
0: De lijndansers hebben er ook wel iets mee gedaan. Ja, maar ja, die doen met van alles iets. Dus dat maakt ook helemaal niks uit.
1: Heeft niks met mijn country te maken, denk ik.
0: Sommige platen eet niet. Maar ja, goed.
1: De meeste tegenwoordig. Dus.
0: Discussie gaan wij dan maar niet aan. Want als ik binnen heel die country lijn, dan zal een hele discussie. En dan gaan wij ons niet meer bezighouden. Maar nee, we hebben het volgende.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
0: Ja, en die is ondertussen aangesloten.
3: Aangesloten op de stroomvoorziening van Middelzweert.
0: Hij heeft zich helemaal ingeplucht. Ik denk persoonlijk ook nog wel helemaal.
1: Ja, goedemorgen Herman.
3: Goedemorgen.
1: Je hebt het programma, je hebt al een stapel papier voor je liggen. Dus er gaat weer van alles gebeuren in plein 33 na de klok van 12 uur.
3: Ja, we hebben het is de eerste zondag van de maand. Het is Dierendag, maar daar hebben jullie het al uitgebreid over gehad. Ja. En vandaag komt dan Mondo Lokaal, een van de aangesloten goede doelen die we het Land van Kuik hebben. En dit keer is Igor van den Burg te gast van de stichting NADIG. En die is vooral bezig met de Charity Foundation in Ghana. Elke maand komt hier wel iemand met Afrikaanse bindingen, met goede doelen. Het is ongelooflijk. Er komt ook geen eind aan.
1: Mm-hmm. Nee.
3: We hebben de pater hier met de missie, hoort jullie ook weer pater Emil. Jawel, jullie weten toch nog wel welke pater.
0: Konings.
3: Pater Konings, die hebben we een keer geïnterviewd. En toen zei hij, ze deed dan al 25 jaar voor de missie vrienden deze lopen, geloof ik, of fietsen, weet ik.
1: Ja, lopen en kleding.
3: Van alles.
1: En kledingactie.
3: Ik zei, maar pater, is het niet een keer genoeg? Nooit.
0: Nee, dat moet je niet zeggen tegen die mensen.
3: Het is echt nooit genoeg, want het blijft een probleem.
0: Nee.
3: En een probleem in Afrika is bij een hoop landen ook wel de verdeling van de centjes. Maar ja, dat is in Nederland ook een probleem.
1: Ja.
3: Dat er heel rijken zijn en heel armen.
1: Ja, en er wordt steeds meer.
3: En dat wordt, nou moet ik zeggen dat nou we een minderheidskabinet hebben, dat ik het idee heb dat er wel even pas op de plaats genomen wordt dankzij PRO.
1: Nou ja.
3: Dat die even zorgen.
1: Dan laten we hopen.
3: Dat ze eventjes bij zijn. Ik hoor nou, en dat wist ik niet. Iedereen betaalt een premie voor de werkloosheid en een premie voor de WIA in het loon. De werkgever betaalt er ook nog een deel bovenop. Dat komt in een pot. Zouden denken. En uit die pot worden de uitkeringen betaald. En als die pot vol is, overvol is, dan kun je er geld uithalen. Dan zeg je van, maar dan kun je ook de premie verlagen. Nou, dat gebeurt niet.
0: Nee, maar dat kunnen we volgen.
3: Maar het geld uit de pot halen, dat weten de kabinetten achtereenvolgens heel goed te doen. Voor allerhande dingen wordt het gebruikt, maar niet voor de WIA en niet voor de WW. En dan denk ik, waarom wist ik dat niet? Dan kun je toch in één klap zeggen, maar jongens, als jullie geld vragen aan de werknemers voor de werkloosheidspremie en de arbeidsongeschiktheidspremie, dan moet het niet meer vragen dan nodig is.
0: Nee, maar dat is ook gewoon een schande. Dat wil toch zeggen dat het gewoon een stel ordinaire dieven zijn.
3: Maar het is dus altijd zo geweest. Of we nou links, of paars, of rood, of wit.
1: Of het wel is voor hun een spaarpot.
3: Voor hun is het een. En zo hebben de gemeente Land van Kuik, die komt straks ook 9 miljoen tekort. Uiteindelijk krijgt het dan maar één post die echt verhoogd moet worden, waar ze nog zicht op hebben, dat is de OZB.
1: Ja.
3: Dus daar kunnen we nou wel de klomp aanvoelen. Ze gaan bezuinigen. Maar ja, wat is bezuinigen? Op dit moment hebben ze heel veel voorzieningen opgetuigd. Waaronder andere Louis, het kunstencentrum. Hè, met het een beetje stokpaardje van een van de wethouders. En dan denk ik, hoeveel geld gaat er naartoe?
1: Ja, en hoeveel geld is er toen de tijd naartoe gegaan om het, de muziekschool onklaar te maken? Hè?
3: Ze waren er, de docenten waren er niet allemaal even blij mee, want ze moesten nou aansluiten bij dit. En dan hadden binnen de gemeente had ook nog de WMO. En dan zijn ze natuurlijk ook volop mee bezig. Omdat ook mensen die ruim voldoende geld hebben,
1: toch gebruik maken.
3: Wat wettelijk, maar er toch gebruik van maken. En als ik 6 ton op mijn rekening heb, dan mag ik toch gebruik maken van de WMO om iemand in te huren die schoon kan maken. Ik bedoel maar iets, want ik kan dat zelf niet meer.
1: Nee, dat is helemaal verkeerd.
3: En dan denk ik, gebruik nou uw verstand, als je zoveel geld hebt, ga dat dan niet ook nog eens met de hand omhoog bij de gemeente staan een WMO te vangen. Ja, doe dat nou niet.
1: Ja.
3: Maar ze doen het wel.
1: En dat is misschien bij de voedselbank en zo ook. Ja, iets minder, want daar is toch wel behoorlijke controle op, heb ik begrepen.
3: Nou, de voedselbank, daar moet er naartoe. Als daar Jan met zijn dikke Mercedes naartoe gaat en zijn strak pak,
1: ja,
3: dan zeg je, ja, maar Jan met de dikke Mercedes en strak, wat doet die hier?
1: Nee, maar de voedselbank houdt er zelf ook controle op hoe dat de stand van zaken is bij de deelnemers van de voedselbank.
3: Ja, maar goed, dan zijn ze weer afhankelijk van de gemeente Land van Kuik. Die moeten weer zeggen hoe het is. Ze hebben ook bij de energievoorziening, omdat de energiekosten zo hoog gaan, zegt de gemeente, nou, een paar jaar terug was dat, nou, dan betalen wij aan een aantal mensen een bepaald bedrag ter compensatie. Maar ook de mensen met 6 ton... op de rekening werd alleen maar gekeken naar inkomen.
1: Ja.
3: En niet naar vermogen. Dan denk ik, ja, maar dat zijn toch twee dingen die moeten niet los van elkaar zien. Want iemand met 5 ton op de rekening en geen inkomen, die krijgt dan kosten om de energie te betalen. Oh, we zijn verkeerd bezig, hè?
1: Ja.
3: Ik zit helemaal op mijn stokpaardje weer.
0: Ja, maar precies, want laten we het niet te ver afdwalen. We hebben natuurlijk ook over Plein 33 en wat er allemaal is.
3: En Huub Tonen komt natuurlijk met het voetbal. Frank Peters, die komt sinds vorige week elke week even vertellen over het nieuws wat hem na aan het hart gaat.
0: Komt hij live of telefoon?
3: Hij komt aan de telefoon.
0: Hij komt aan de telefoon?
3: Aan de telefoon. We hebben een gast vandaag en dan zegt Frank, nou is geen gast, hè, dan hoef ik niet ook nog eens, want ja, dan heb je al een gast.
1: Nou, als het telefonisch kan het ook, hè?
3: Ja, ik ben er erg blij mee, want ik mis hem gewoon een beetje. Hè.
1: Ja, hij
0: past. Ja,
1: hij past wel in jouw programma.
3: Ja.
1: Zeer zeker.
3: Ja.
1: Dus het programma zit weer helemaal vol, Herman.
3: Ja, en vooral oude muziek. Gouwe, ouwe.
1: Hoe moet dan denken in de jaren 60?
3: Yep. En ook wel van de jaren 70. Maar de nadruk ligt dit keer op de... En dat komt eigenlijk... Ik kon niet in de computer. Niet goed. Kon geen geluid horen. Dus de nieuwe nummers die in de playlist stonden, kon ik niet horen. En toen heb ik maar gedacht, nou, doe ik aan de nummers die ik erg mooi vind. En dat waren die nummers uit de jaren 60.
1: Nou,
3: en toen kreeg ik een appje, zet dan het luidsprekertje even aan, dan kun je luisteren. Ja. Hoe simpel kan dat zijn, hè?
1: Ja.
0: Goed, nou, we zijn heel erg benieuwd.
1: Ja, veel succes.
3: Dank je.
1: We horen wel.
0: Ja, dan ga ik eventjes naar het volgende toe. Moet ik even kijken dat ik op het goede knopje druk. Ben ik technisch?
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Nou, de vergeten hit, want het is inderdaad wel een hit geweest. Hij kwam binnen op december 1983. Heeft de derde plaats gehaald, 8 weken ingestaan. We hebben het over een Nederlandse band en die heette What Fun. Kwam uit Haarlem. Ze hebben eerst van in 1981 tot 1989 bestaan. Maar ze zijn daarna opnieuw heropgericht. En volgens mij spelen ze nog steeds. What Fun. En in die tijd hadden ze The Right Side Run.

0: Ik moet altijd bij dit nummer aan mijn moeder denken.
1: In hoeverre?
0: Nou, die had daar een mama appelsap op. Weet je nog wat mama appelsap is?
1: Nee.
0: Nou, dat is een programma bij Radio 3. Destijds bij Radio 3. Tegenwoordig zit Timo per ergens anders. Die maakte van liedjes waar mensen iets anders hoorden of zo.
1: Oh ja.
0: Ja, nou. Mijn mama appelsap bij dit nummer is dat mijn moeder zei... Wat is dit voor een plaat? Ze zingen telkens Pier in de Wei. Pier in de Wei. Ja, dat is ook een pier in de wei. Maar dat was geen pier. We're in the right, zingen ze. Maar ja, goed.
1: Ja, het is mensen maar net, het is maar net wat je verstaat.
0: Het is maar net wat je verstaat. En zo heb je mama appelsap in diverse dingen.
1: Ja, dat komt er overal tegen.
0: Moet ik eventjes zeggen. We gaan een plaat draaien voor de vrouw in kwestie. Jenny Arian is vandaag jarig. Gefeliciteerd, Jenny Arian. Kan ik even kijken... Jenny Arian, geboren in Lisse, 1942. Dan moeten we 42 met 126 dan... We komen er nog op terug. Maar
1: ze wat is niet wel oud.
0: Wou ik ook eventjes vertellen wat natuurlijk zo is. Binnenkort, ze zijn eigenlijk al gestart... er ook een musical komt van Frans Halsma. En daarom, ja, om deze combi te trekken... kan we gewoon deze plaat draaien. Want voor haar, zo heet de musical van Frans Halsma... die treedt, komt zelfs al 8 oktober in Theater Purmerend. 9 oktober in IJsselstein. Het is een theater wat helemaal land doortrekt. Zelfs hier in Helmond, in het theater Het Speelhuis... zit ze op 15 oktober. De musical Frans Halsma. En dit met Jerry Anian, die vandaag jarig is. Vluchten kan niet meer.

0: Frans Halsema en Jenny Arjen. En vluchten kan niet meer.
1: Geweldig nummer, hè?
0: Ja, zeker. En, maar ik moet even zeggen, vluchten kan nog steeds niet. Waar moet je heen vluchten? Dan bel je even het goede doel, zong er al ooit over. Dus,
1: ja, ik weet niet of je er naartoe denkt.
0: Oh, sorry, ik was even iets te snel.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Nee.
1: Start hem maar weer op.
2: Perron 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Ja, aankomende week. We zijn wel een beetje verwend geweest, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar vandaag, het wordt iets minder met de temperatuur in ieder geval. Vandaag hebben we wel heel mooi weer, zo'n 21 graden. En het wordt, ik denk zelfs wel later hier in Brabant op de... Rond een uur of drie op de warmste. Ik denk dat we dan toch wel zo'n 23 graden aan tikken. Dus het kan hier en daar benauwd zijn. De luchtvochtigheid is ook heel hoog, 78%. Dus dan is het ook gewoon een beetje benauwderig. Maar mooi weer verder vandaag. Echt mooi weer om te gaan wandelen. Dus wat dat betreft komt dat wel helemaal goed. En alle activiteiten die wij straks al opgenoemd hebben. Er zijn er nog veel meer in het land van Kuik, maar dat komt wel goed. Morgen is er dan wel iets meer bewolking. En wordt het wel eens 21 graden. En zakt de luchtvochtigheid een beetje. Maar is het een beetje druileriger. Maar ja, kan hier en daar een buitje vallen. Maar de kans is heel erg klein. Met zo'n 21 graden. En dinsdag is het dan precies hetzelfde weer. We kunnen hetzelfde verwachten. Maar woensdag, dan hebben we toch weer iets meer kans op regen. En wordt het ongeveer zo'n 20 graden. Maar donderdag zakt de temperatuur, als we dat moeten geloven, naar 13 graden overdag. Dus dan gaan we eigenlijk zo'n 7 tot 8 graden in temperatuur de dag erop in zakken. En dat is dan ongeveer dat het ook dan gaat regenen. De vrijdag is dan ook een dag wat heel veel, waar in ieder geval wat veel meer regen kan vallen. Vrijdag wordt eigenlijk de natste dag, als we dat moeten geloven, met een temperatuur van ongeveer zo'n 13 graden overdag. Nou, de zaterdag belooft dan toch wel iets meer opklaringen te worden. Iets beter te worden met af en toe de zon er doorheen. En ook zo'n 15 graden stijgt de temperatuur zo ongeveer. Wat dan ook blijkt te zijn op de zondag. Alleen, ja, dat wordt dan weer een iets triestere dag waar iets minder de zon doorkomt. Ja, we gaan toch een beetje naar het herfstweer. Maar ja, dat mag ook wel eigenlijk onderhand. Want ja, we zitten eigenlijk midden in de herfst. Nou, midden. We zitten net in de herfst. Laat ik het zo zeggen. Dus dat. Hey, jij had een plaat van Marco klaarstaan?
1: Ja, Marco Schuitenmaker.
0: Oké, gaan we die draaien?

0: ja, we moeten Marco even afbreken.
1: Ja.
0: Want ja, het zit erop voor ons, hè?
1: Ja, het ging weer heel snel.
0: Ja. Dus ja, dit was van vandaag 4 oktober, Dierendag en Wereldwandeldag. Loop er anders lekker uit, maar neem je oortjes wel mee, want dan kunt u luisteren naar Plein 33.
1: En wij zijn er weer volgende week, tussen 10 en 12.
0: Ja, met een gast zelfs.
1: Met een gast.
0: Ja,
1: maar dan zal er Theo Jozemanders, die is dan onze studiogast. En is een geboren muzikant uit Langeboom. In de country. En hij doet een eenmansorkest. Hij doet eigenlijk alles wat maar met muziek te maken heeft. En dat is onze gast volgende week.
0: Ja, ik zou zeggen tot volgende week. Ja. En veel luisterplezier.
1: Bedankt voor het luisteren en veel plezier met Herman.
0: En nou, we gaan eruit met Mental is Anything. Live it up.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist.

0: beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
1: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik met Herman van Gaal.
1: Hele goedemiddag bij Plein 33. En hartelijk dank aan onze medewerkers van Perron 4. En natuurlijk ook van elke zondag, elke dag denk ik, aan zondag, aan Tijdloos. Mooie uitzendingen op de zondag bij Omroep Land van Kuik. En na deze uitzending hebben we natuurlijk ook weer sport. Wat hebben we vandaag in Plein 33? We hebben een gast en daar zijn we altijd blij mee. En die gast die komt weer van de stichting Mondo Lokaal. En Mondo Lokaal is een stichting, een verzameling van goede doelen die in één stichting regelmatig bij elkaar komen om met elkaar te sparren hoe ze het beste datgene wat ze willen bereiken met het ontwikkelingswerk, hoe ze dat aan kunnen pakken. En dit keer is het Igor van den Burg van de Nadiek Charity Foundation. Hij is vrij nieuw bij Mondo Lokaal, dus hij is ook vrij nieuw hier bij ons in de uitzending. En we heten hem van harte welkom straks na de klok van 1. En mocht Igor luisteren, de deur bij Middenspit is vandaag geopend, dus er hoeft niet aangebeld te worden, want de bel doet het niet. Wat hebben we nog meer? We hebben Huub Tonen. Huub Tonen die gaat weer terugblikken op een wedstrijd van gisteren. En dat was de wedstrijd van VV Kuik. En die moest tegen de koploper. Het gaat niet goed met VV Kuik. Wat hebben ze gisteren gemaakt? Ik ben erg benieuwd. En naar welke wedstrijd gaat Huub vandaag? Rond 1:15 bellen we met Frank Peters. En Frank die snuffelt weer in het nieuws van Omroep Land van Kuik en van het Land van Kuik. Breed. En vaak komen we dan toch wel op de politiek uit. Maar ik ben benieuwd wat Frank vandaag tegen de klok van 12:45 met ons zal bespreken. Verder hebben we wat muziek betreft, heb ik een keer een greep gedaan in de gouden oude doos. Dat betekent dat we nummers draaien uit 65, maar ook uit 78. Want tegenwoordig is de jaren 80 alweer oude lullen muziek. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Tijd gaat vooruit en de muziek die van mijn tijd was, de jaren 60. Dat is nu wat voor mij de jaren 50 was. De ver van mijn bed show. Dus het is goed dat we er af en toe ook nog eens nummers van laten horen. Collega Marijn Driessen, die is hartstikke fan van Earth and Fire. En Earth and Fire, die was met name begin jaren 70 heel populair in Nederland. En daar gaan we nu naar luisteren. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Aan de telefoon uit Boksmeer hebben we een rechtstreeks verbinding met Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, eensgelijks Herman. Hele goedemiddag op deze zonnige dag en op Werelddierendag.
0: Werelddierendag, ja. Mijn zoon is vandaag jarig.
1: Ah, dat is een mooie dag om jarig te zijn.
0: Ja, ja, nou ja. Op zich is het wel mooi, maar daar kunt er ook wel mee geplaagd worden, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar ja, wij zijn toch allen dieren? Toch? We zijn zeker. Allemaal toch een zoogdier?
1: Zeker.
0: Precies.
1: Nog iets daar wil ik eens aandacht vragen voor een heel bijzonder artikel, een heel bijzondere man in Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Die is op 24 augustus is die overleden. En die heeft 12 jaar heeft die man tussen de wolven geleefd.
0: Oké.
1: Okay. En er staat een foto van hem in de krant. Dat hij gewoon die wolf vastpakt. En dat die wolf hem als een hond in zijn gezicht likt. Dat is ongekend. Dat is een schitterend stuk. En er is ook een documentaire over. Die zouden mensen eigenlijk eens moeten gaan kijken.
0: Ja, maar ik wil geen wolf in Nederland hebben.
1: Nee, maar goed, dat is toch een heel apart verhaal.
0: Ja, ik snap het, maar ik zeg de discussie over de wolf, het is weer zwart-wit altijd, die discussie.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik heb een dierenarts ooit eens gesproken en die zei van, ja, de wolf, zei die hoort thuis daar waar die thuis hoort. En dat is in Polen, in de oerbossen.
1: Ja, maar daar ben ik het ook helemaal mee eens.
0: En nou was er ook weer in het nieuws dat er ook weer kinderen aangevallen waren of dreigden aangevallen te worden in de achtertuin, ergens in de Veluwe, denk ik. En dan denk ik, nou jongens, hoe ver moeten jullie het laten komen?
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, laten we naar het wat vrolijkere leven gaan, naar het voetballen. Nederland zelf dan hebben we gezien. Nou, ik heb een heel eind gemist, moet ik zeggen. De laatste wedstrijd tegen Griekenland en de eerste helft heb ik niks gemist.
1: Nee, dat klopt. Het was dramatisch.
0: Hoe kan het toch, hè?
1: Ja, het is ongelooflijk. Het is te hopen dat het vanavond in Eindhoven beter gaat. Maar goed, dat moeten we nog zien.
0: Dat is precies wat gezegd. Af en toe, waar heb ik het gelezen? Oh, bij Langs de Lijn zei een van de medewerkers, zit Koeman nog op de bank? Dat er nog zo heen en weer getikt werd. Maar goed, Xavi probeert het wel en uiteindelijk lukt het hem ook, hè? Om de 2-2... te krijgen. Amateurvoetbal, gisteren VVV Kuik, een paar keer flinke jas gehad.
1: Ja, nou, VVV Kuik had gisteren de eerste punten gehad van de competitie.
0: Oh, tegen mooi.
1: Tegen in de koploper Fiat uit Didam. Een 1-1 gelijkspel. Echt een leuke, aantrekkelijke wedstrijd. En Kuik had een spitsenprobleem. De Jordi van der Laan is dan vertrokken en de andere spits die ze hebben, Vink, die is geblesseerd. En dat werd gisteren toch wel pijnlijk duidelijk waar het probleem eigenlijk bij Kuik zit.
0: Ze hadden dus gewoon moeten winnen.
1: Ze hadden kunnen winnen, ja. Ze kregen twee dotter van kansen. En het is een 1-1 is een terechte uitslag.
0: Nou, dat is in ieder geval mooi dat VV Kuik, ik zei weer bijna JVC, dat VV Kuik in ieder geval weer een puntje kan toevoegen aan het totaal van nul. Want
1: ja,
0: dat
1: zijn ze van
0: de
1: nul af, hè, want dat is eigenlijk maar hatelijk als je alsmaar op die nul blijft staan.
0: Ja.
1: Maar gisteren hebben ze het punt echt verdiend en jongens hebben er ook hard met z'n allen gewerkt.
0: Dat is dan weer ook weer de verdienste van de trainer natuurlijk.
1: Dat denk ik ook, zeker.
0: Vandaag hebben we weer heel wat wedstrijden op het programma staan. En welke heeft jouw voorkeur gekregen?
1: Nou, vandaag zijn er eigenlijk 3 wedstrijden. Ik kan uiteraard maar in de wedstrijd tegelijk. Gemert-Liss is de topper in de derde divisie. En dan hebben we nog Volharding Avanti. Avanti is dan er nieuw bijgekomen in de tweede klas. En die hebben wat oud-profs. Maar goed, er is ook nog een andere derby, Olympia DSV. En die is 9 of 10 jaar geleden voor het laatst gespeeld. En mijn voorkeur gaat uit om toch naar Olympia DSV te gaan.
0: Ja, want DSV is toch een beetje, dat moet de verrassing worden van het seizoen, hè?
1: Ja, die hebben nou zeker. Die hebben al 2 wedstrijden 6 punten. En Olympia heeft 2 wedstrijden 0 punten. Dus ja, er staat toch wel het een en ander op het spel vandaag voor beide teams.
0: Ja, voorafgaande aan de competitie zou je denken dat het andersom gebeurt.
1: Ja, zeker.
0: Dat Boksmeer met 6 punten begint en DSV met 0. Maar dat is niet
1: zeker.
0: Zo. Dus ze hebben een paar hele goede jongens ertussen zitten.
1: Dus ja, dat is, ja zeker. Dat is die zijn heel verrassend begonnen, vind ik. Als je dus nieuwkomer bent en je pakt meteen 6 punten, dan doet iets goed.
0: Ja. Hoe laat begint de wedstrijd?
1: Om 2:00.
0: Nou, dan is het voor jou wel mooi. Dan kunnen op het eind weer de uitslagen via de Sport Live meekrijgen.
1: Ja, en dan had ik eigenlijk ook nog voor vanavond Nederland-Servië op de rol staan in Eindhoven.
0: Oh ja, dat is normaal ook de bezoeken voor jou, hè?
1: Ja, maar dan moet ik dus vanwege fysieke ongemakken van mijzelf, dan moet ik helaas voorbij laten gaan, want dat gaat nog niet.
0: Sterkte daarmee.
1: Ja, dat komt goed, Herman.
0: En wij gaan naar de volgende plaat. En er is er eentje die heb jij uitgezocht, Huub. En dat is Love is in the Air van John Paul Young. Heel mooie. Daar komt-ie. Tot volgende week.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, hado.
1: Hoi.

Manfred Mann met Davies on the Road Again uit 1978. We hebben hier een nieuwtje wat er vandaag op mijn telefoon te zien is. Dat er een mogelijk biologisch verband ontdekt is tussen Ozempic en haaruitval bij mannen. Gebruikers van populaire afvalmedicijnen zoals Ozempic en Wegovy klagen al langer over dunner wordend haar. Een fenomeen dat inmiddels bekend staat als Ozempic haar. Een nieuwe Amerikaanse studie biedt voor het eerst aanwijzingen voor een direct verband tussen de GLP-1-medicijnen en mannelijke kaalheid. Toch benadrukken experts dat snel gewichtsverlies en voedingstekorten nog altijd de voornaamste boosdoeners blijven.

De formatie Zen uit de jaren 60. En dit was hun enige grote hit, Her. En daarmee kwamen ze dan ook wel meteen op nummer 1. We hebben nog een bericht van onze website. Op de Lavendel in Kuik zijn gisteravond een fatbike en een auto met elkaar in botsing gekomen. Er raakte niemand gewond. De hulpdiensten kregen rond 8 uur 's avonds melding van het ongeval. De auto is door de klap flink beschadigd geraakt, met name aan de voorruit. En bij de plaats van het ongeluk waren meerdere jongeren aanwezig die op enige afstand toekeken. Ik weet niet wat dat ermee te maken heeft, maar het staat er. Vanwege het ongeval werd de Lavendel tijdelijk afgesloten voor het verkeer en een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, maar het kan zijn bij de Lavendel, als je bij de Jumbo bent, er is een klein stukje van de weg en dat is versmalt. En dan moet je van twee kanten uit afwachten wie aan wie voorrang geeft. Dus als daar twee op elkaar knotsen, hebben ze allebei geen schuld of wel schuld. Kortom, een best moeilijke situatie. Ook bericht van de Lavendel dat er de bezorgdiensten nog wel eens ooit op het gas gaan rijden om wat dichter bij de brievenbus te komen. En dat is in de Lavendel in Kuik. En de gemeente is intussen op de hoogte gesteld en die zei, maak er wat foto's van met een nummerbord erop en dan kunnen we actie ondernemen. En ben benieuwd of daar inderdaad ook actie ondernomen wordt. Ik zie binnen de app wel het een en ander binnenkomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de bezorgers op het gazon van de mensen gaan rijden. Dat kan niet. Wij gaan verder met de Buffoons met Goodbye My Love, gevolgd door het Streeknieuws.

0: reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Commissaris van de Koningin, Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst, tot Voorst, deed tussen 1897 en 1922 verschillende observaties tijdens zijn bezoeken aan Boksmeer. Hij merkte op dat de sigarenindustrie in verval was. De possessies economisch minder voordelig werden door de opkomst van de fiets. En dat de gemeentesecretaris problemen had met alcohol. Op de Lavendel in Kuik vond zaterdagavond een aanrijding plaats tussen een fatbike en een auto. Niemand raakte gewond, maar de auto liep aanzienlijke schade op, vooral aan de voorruit. De Lavendel werd tijdelijk afgesloten voor verkeer, terwijl een bergingsbedrijf de auto weghaalde. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Igor van den Burg, voorzitter van de Nadig Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
3: Kuik. Autorijden saai. Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

De Cats met Magical Mystery Morning. En daar begonnen ze in de jaren 70 mee te openen, de Cats. En ook daar alweer een grote hit mee. We horen ze gewoon te weinig op de radio bij Omroep Land van Kuik. Maar misschien komt er ooit nog eens verandering in. Je weet het maar nooit. We gaan het hebben over het laatste nieuws. En dat gaat over vapes. Vapes en navullingen worden vanaf 1 januari 2029 aanzienlijk duurder door een extra belasting van de overheid. En ik maar denken dat er al lang belasting over betaald werd. Maar dat blijkt alleen maar BTW te zijn. En ze hebben zorgen om de jeugd, want ondanks eerdere smaakjes verboden blijft het vapen onder de jongeren hoog en nemen de zorgen toe, zo blijkt rondom de start van Stoptober. Uit laboratoriumonderzoek van Avans Hogeschool naar in beslag genomen vapes blijkt dat deze een giftige cocktail van chemische stoffen bevatten, waaronder zware metalen en bestrijdingsmiddelen. En artsen en meldpunten zien dit jaar een stijging in het aantal meldingen van ernstige gezondheidsklachten door vapen bij jonge gebruikers, variërend van longproblemen tot hartkloppingen.

0: Goedemorgen, goedemiddag Frank.
1: Goedemiddag Herman, hoe is je?
0: Ik heb niet te klagen.
1: Mooi.
0: Het is mooi weer, het is dierendag, mijn zoon is vandaag jarig. Hij viert het niet, dus ik hoef ook niet naar een verjaardagsfeest. Anders had ik Frank Boeien wel moeten draaien.
1: Helemaal goed. Nee, nou, ik was toevallig van de week in een winkel bij met een winkelier. Dan zei ik tegen de winkelier, zei ik, hoe is het met jou? Ja, zit hij. Ik ben tevreden. Nou, dat klonk ook mooi, hè?
0: Dat vind ik een mooie uit. Ja, dat had ik ook moeten zeggen.
1: Ik ben een tevreden mens, zei hij. Dus dan denk ik van ja, weet je, dan is het ook mooi als je daar als zelfstandige nog ook kunt zeggen in deze tijd. Ik ben tevreden.
0: Ja, nou, mooi. Moet ik zeggen dat het Middelste Centrum ook helemaal niet onaardig is.
1: Nee, nou, weet je, wij hebben altijd even contact van waar gaan we het over hebben. Jij hebt mij miljoenen tekort. Ik heb toevallig van de week hebben wij Politieke Landse Kuik opgenomen met David Soles.
0: Ja.
1: Dus met de wethouder van Economische Zaken. En we hebben het ook inderdaad gehad en over het miljoenentekort. Nou, daar blijkt dit jaar wordt er 8 miljoen uit de algemene reserve bijgezet. Zodat het sluitend is, hè, dit jaar.
0: Dit jaar geen zorgen?
1: Nee, dit jaar geen zorgen, maar als je goed beluistert, dan de zorgen komen wel voor de komende jaren. De 2027, daar zit al wel goed, maar dan 2028, 2029, ja, dan moeten er toch echt wel beslissingen genomen worden die ons allemaal treffen. Dan ben ik benieuwd hoe dapper de partijen zijn om ook door de zure appel heen te bijten.
0: Ja.
1: En of dat ze het dan nog allemaal met elkaar eens zijn.
0: Ja, hoe zou Maarten Jullissen zich nou voelen? Want die zei van nee, er is geen ravijn meer, het is goed.
1: Nee, maar het ravijnjaar schuift iedere keer op, omdat er altijd weer wat bijgepast wordt en bijgedaan wordt. Maar voor dit jaar ook, ik zou dus algemeen reserve 8 miljoen eruit gehaald. Hij zegt, ja, ik zeg nou, dan doe je dat volgend jaar weer. Maar dat schijnt dus niet te mogen.
0: Oh.
1: Dat mag je incidenteel doen om een begroting besluitend te maken.
0: Maar niet eigenlijk...
1: mag je niet ieder jaar doen. Ik zeg, maar waarvoor heb je dan die 60 miljoen op je bankrekening staan als je ze niet mag gebruiken? Ja, zegt hij, dat is de administratie van de gemeente is nou eenmaal iets anders dan een huishoudboek. Ik zeg, ja, nee, dat snap ik wel.
0: Ik heb ooit de gemeentesecretaris van Willem in uitzending gehad. Hij is intussen helaas niet meer onder ons. Maar die zei, ik heb destijds geijverd dat er potjes gemaakt worden. Dus dan werden reserves niet als reserve genoemd, maar er werd bijvoorbeeld reservering. En dan kwam er iets te staan waar het, en dan mag het wel.
1: Ja, nou, wat nu de tendens is, wat ik hoor, we hebben pas ook een andere politicus, ik heb zijn naam kwijt, ik kom er zo op. Die zegt op een gegeven moment, maar wij moeten misschien ook gewoon realistisch gaan budgetteren. Wij moeten geen plannen aankondigen als we toch weten dat ze niet uitgevoerd kunnen worden. Dus je kunt zeggen van, ik ga 60 huizen bouwen weer rijker worden, ik noem maar iets.
0: Ja.
1: En terwijl je al weet van, ja, de geld is er wel, maar die huizen worden niet gebouwd, want we hebben er gewoon geen tijd voor en geen mensen voor. Dus dan, hij zei, we moeten realistischer gaan budgetteren.
0: Ik heb een mooie maatregel die in één keer een mooie bezuiniging oplevert, dat is de tempel, want nou is de bouwer failliet.
1: En dan zou ik
0: zeggen, ja, zet het maar in de ijskast en kom er over 10 jaar nog maar een keer op terug.
1: Ja, ik denk dat je nou echt vloekt in de kerk, man.
0: Ja, voor de helft, hè?
1: Ja, ik denk dat de voor- en tegenstanders, die zijn daar, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Ik denk dat de tegenstanders van die tempel nou heel blij zijn dat het niet doorgaat en misschien toch wel de kansen zijn dat ze een keer zeggen van, nou, laat het slopen maar niet doen. Maar de voorstanders die zullen natuurlijk zeggen van ja goed, we zoeken een andere aannemer en we gaan gewoon daardoor waar we gebleven zijn.
0: Ja, misschien dat de gemeente Land van Kuik een beetje te overpositief begonnen is in de eerste 4 jaar.
1: Nou ja, ik denk ook. Ik ben benieuwd wanneer dat de eerste haarscheurtjes zich zo in de gemeenteraad ook aan gaan kondigen.
0: Nou ja, de eerste is al Liberaal Land van Kuik. Hè? Dat is al een haarscheur die vanuit het college kwam.
1: Ja, maar goed, maar weet je, ze zijn het in een hele hoop zaken nog altijd eensgezind. Maar ook daar beginnen wel, zie ik toch wat dingen zo al gebeuren. Denk van nou, dan komt straks toch gewoon wat. Ja, dan komt straks wordt het toch gewoon echt politiek.
0: Ja, gaat het in het voorgesprek nog over de centra van de grote plaatsen?
1: Ja, daar hadden wij het met David Soles hebben het er ook over gehad. En die zegt van ja, kijk, er zijn er 4. Dat is Meelgraven, Kuik, Boksmeer. Daar worden de 4 winkelcentra waar dat de aandacht naar uitgaat. Hij zegt, als moet je maar eens luisteren. Hij zegt echt van ja, daar gaat de concentratie naartoe. Maar daar zijn we nu aan het kijken wie daar, wat de gemeente, die zit daar dadelijk in. Maar het is vooral bij de ondernemers. En bij die toch zelf aan moeten gaan geven van hoe moet zo'n winkelcentrum er nou uit komen zien? Hè? En wat wil je?
0: Ja, niet te veel leegstand graag, hè?
1: Nou ja, en hij zegt ook, zit hij, koop lokaal. Hij zegt, ik denk dat daar begint. Hij zegt, als iedereen roept van, ik wil een leuk winkelcentrum in Kuik, dat is prima. Maar ik zie nog steeds heel veel busjes door de straten rijden die via internet alles afleveren.
0: Ja.
1: Hij zegt, en op het moment dat je dat gewoon niet doet en gewoon koopt bij de winkelier die je winkel heeft in het centrum. Ja, dat scheelt al. Dat scheelt gewoon al een hele hoop.
0: Ja, ik heb eigenlijk dus nog een opmerking. Als het hele land van Kuik 30 jaar geleden gewoon niet alleen maar buiten de dorpen gekocht had, dan had elk dorp nog een winkel.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Daar zullen we het toch mee afronden, Frank? Want de tijd zit er alweer op. Veel te kort.
1: Wij spreken elkaar volgende week weer.
0: Dat doen we. En,
1: ik wens jou een goede week.
0: En jij hebt een volgende plaat, hè?
1: Ja, Bieke, maar daar ben ik fan van. Op het moment dat ik ze de eerste keer hoor, die ga jij nu draaien.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Tot volgende week, Frank.
1: Tot volgende week.
0: Houdoe.
1: Hoi.
2: Deze artiest komt uit het land van Kuik.

0: op de hoogte gehouden worden? Luister dan elke zondagmiddag van 12 tot 2. Plein 33. Omroep Land van Kuik.
1: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen. Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
4: Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

better listen.

0: uur waarin we het interview hebben elke week. En dit keer is het zoals altijd op de eerste zondag van de maand is het een organisatie die aangesloten is bij Mondo Lokaal. Dit keer is het, moet ik heel even kijken, de Nadiek Charity Foundation. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Ja hoor,
0: is goed. Nou, even kijken. Ik hoor dat het goed is. U hoorde dat niet trouwens, maar dat kwam omdat de microfoon natuurlijk nog niet op stond. In ieder geval, Igor van den Burg is onze gast vandaag. En we gaan eerst luisteren naar de Four Tops. En dan gaan we naar Ghana.

0: Mondo Lokaal. Een stichting die zich inzet in het land van Kuik voor internationale samenwerking.
1: En de gast is Igor van den Burg uit Boksmeer. En hij heeft de stichting, en dan mag je het zelf zeggen, Igor, hoe heet hij?
2: Ja, de stichting Nadig Charity Foundation, voor kort Nadig.
1: Ja, en dan is de eerste vraag natuurlijk meteen, wat is Nadig en waar komt de naam vandaan?
2: Nadig, ja, dat is een stichting die wij 4 jaar geleden, ik en mijn vrouw, zijn gestart. Specifiek voor Ghana en dan in de omgeving waar zij vandaan komt. En de naam Nadig staat voor Nadia en Igor. Dus beide namen en dan bij elkaar, zo hebben we het Nadig genoemd.
1: Ja, jullie zijn in 2021 begonnen. Klopt. Wat was voor jou en Nadia het moment waarop je dacht van, nou, we willen meer doen dan alleen incidenteel helpen. We gaan er een stichting van maken. En wat voor hulp?
2: Ja, op een gegeven moment waren we op vakantie in Ghana. En toen zagen we er ook al omheen, zeg maar, zijn heel veel weeshuizen. En andere scholen in Ghana, heel veel kinderen. En mijn hart is met kinderen, hebben altijd wat begaan met kinderen, zeg maar. En we dachten van, goed, laten we er iets niet af en toe een keer een donatie doen. Maar laten we kijken of we dit kunnen professionaliseren. Een stichting eromheen bouwen. Weliswaar gebeurde dat rond coronatijdstip. Dus het was toen ook wel lastig om een stichting te kunnen starten. Vanwege allerlei perikelen met bank en om een rekening te krijgen. Ambistatus te krijgen. En dat heeft bijna wel 1,5 jaar geduurd voor we zover waren dat we...

0: echt alle papieren in orde hadden om goed die stichting te starten.
1: Dus de bureaucratie in Nederland die is nog steeds volop aanwezig?
0: Ja, dat werkte niet echt mee, zeg maar. Nee. Je moest eerst één hebben voordat je verder kon het andere. En ja, het langste duurde eigenlijk een bankrekening. Want dat lag toen in coronatijd, was het wel lastig om een bankrekening te krijgen voor een stichting.
1: Ja, want ik denk dat de ambi-status natuurlijk ook wel belangrijk is. En daar moet je ook nogal wat voor doen om die te krijgen.
0: Ja, uiteindelijk hebben we de ambi-status wel gekregen. Hè, door we ingeschreven staan bij via een notaris. Uiteindelijk hadden we de bankrekening, KVK-registratie. En uiteindelijk volgde ook de ambi-status.
1: Ja, en jullie hebben nu gekozen voor Ghana. Waarom is de keuze op Ghana gevallen?
0: Nou ja, omdat mijn vrouw natuurlijk uit Ghana komt. En we regelmatig op vakantie gaan naar Ghana. En daar ook mensen kennen in Ghana. Haar familie, leden en kennissen in Ghana aanwezig zijn. En hun ons kunnen ondersteunen met de stichting vanuit Ghana.
1: Dus jullie hebben in Ghana ook mensen die daadwerkelijk voor jullie stichting werken? Of is het voornamelijk vanuit Ghana?
0: Nou, het is voornamelijk vanuit, hier in Nederland, ik en mijn vrouw natuurlijk. En dan vanuit Ghana hebben we haar zus en een nicht, het is heel kleinschalig, die ons ondersteunen in Ghana. Hè, op het moment dat wij donaties opsturen, dan zorgen hun dat de goederen verkocht wordt. Hè, voor het weeshuis of voor de Twin City Special School.
1: Ja, dat weeshuis op zich, heel vaak heb je goede doelen die gaan beginnen met een weeshuis bouwen. Hmm. Maar bij jullie ligt dat anders?
0: Nee, het weeshuis bestaat al. Via kent zij de eigenaar of de eigenaar, degene die de weeshuis runt. En dat moet je je voorstellen als een weeshuis van 20, 30 kinderen die daar in het weeshuis zitten. En die weer proberen wij dan zo goed mogelijk te ondersteunen.
1: Ja, is dat weeshuis ook in de omgeving van waar je vrouw vandaan komt?
0: Ja, het is de omgeving waar mijn vrouw vandaan komt, dat heet Sekondi Takoradi. Dat is aan de westkant van Ghana. En het is niet alleen één weeshuis, je moet je voorstellen, dat in Ghana heb je heel veel weeshuizen. Je moet vergelijkbaar met in Nederland in de jaren 50 hadden we ook heel veel weeshuizen. En dat is nog steeds zo in Ghana. Dus we hebben daar heel veel weeshuizen, ook in die regio, waarbij wij deze weeshuizen gekozen hebben om daar te helpen.
1: Ja, de toegang tot die weeshuizen, want er komen ook veel kinderen elk jaar komen erbij. Waar moeten ze aan voldoen? Puur als wees? Of kijken jullie ook naar de omstandigheden privé?
0: Nou, wij zelf runnen het weeshuis niet. Wordt iemand anders gerund. Er zijn heel veel wezen in Ghana. Omdat het land kent nog steeds armoede. En je moet je voorstellen, de verhalen die ik heb gehoord... is dat gezinnen, als ze het niet aan kunnen financieel, dat dan de kinderen aan het lot overgelaten zijn. Of dat ze naar een weeshuis gebracht worden.
1: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we nu over naar muziek. We gaan heel ver terug in de tijd. We gaan naar de Supremes. In de tijd dat er ook hier heel veel weeshuizen waren. Dat hebben we zojuist alweer gehoord.

0: Stop in the Name of Love van de Supremes. De gast is Igor van den Burg van de stichting Nadig Charity Foundation. Igor, je bent in 2021 begonnen en eigenlijk vrij recent bij Monde Lokaal aangesloten.
1: Klopt.
0: Hoe ben je in contact gekomen met Monde Lokaal?
1: Monde Lokaal, ja. Ik liep toevallig. Dus ik liep in het Lilo in Boksmeer. En toen kwam ik een andere jonge dame tegen die ook van een stichting in Ghana had. En we raakten zo in gesprek. En zij komt ook uit Boksmeer. Ik ben even de naam van een stichting zelf kwijt. En zij vertelde dat zij ondersteund werd door Monde Lokaal. Dus toen ben ik gaan zoeken op het internet naar Monde Lokaal. Ik wist niet dat het bestond. En in contact geraakt met Monde Lokaal. En toen hebben ze een huisbezoek bij mij gebracht. En hebben we uitgelegd wat onze stichting deed, wat we betekenen. En vandaar nu ook die samenwerking.
0: En die samenwerking heb je bij alle goede doelen die we in het land verkijken hebben. Jullie komen één keer in het jaar bij elkaar, of misschien wel twee keer. Ik weet niet hoe vaak dat is. En daar heb je wat aan.
1: Daar heb je wat aan. Dan kun je dingen, informatie delen. Hoe pak je dingen aan? Waar loop je tegenaan? Ook op het juridisch vlak, op het financiële vlak. En daar, de Monde Lokaal zorgt voor die ondersteuning, zeg maar.
0: Nou, jullie hebben nu gekozen voor een weeshuis. Maar ik heb in het voorgesprek begrepen, jullie willen meer.
1: Ja,
0: je wilt niet alleen focussen op één doel. Maar je zegt van, na dit doel moeten we eigenlijk alweer iets anders hebben.
1: Nou, ons streven, waar we in het begin begonnen, is eigenlijk dat wij elk jaar een ander doel willen kiezen. Dat we in die regio heb je ook niet alleen weeshuizen. Je hebt ook scholen. Dan met ons project van de laptops, waar we het zo dadelijk over gaan hebben. Maar ook een van de dingen die we ons achterhoofd hebben is bijvoorbeeld het ondersteunen van weduwen of alleenstaande moeders. Waarbij de man overleden is en hun toch in financiële nood zit en proberen rond te komen. En zodanig dat we elk jaar in de regio secondi-takkeradi kijken, hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om mensen te helpen.
0: In die regio?
1: In die regio voornamelijk, ja.
0: Maar het is op dit moment nog niet zo dat je meer doelen hebt. Want dat Mercy Home, dat is nou op dit moment dat opvanghuis, is het enige doel. Hè? Maar jullie komen zo meteen, maar daar komen we straks op. Daar zei je al, hè, die laptop. Wat troffen jullie aan toen jullie daar kwamen bij dat weeshuis? Want jullie zijn er al naartoe geweest.
1: We zijn er al een paar keer, heen geweest. Ja. Mijn vrouw is er al meerdere keren heen geweest. En ik ga niet elk jaar mee naar Ghana. Maar als we daarheen, het is... Ze doen hun best, laat het zo zeggen. Het is een oud gebouw, het is een beetje opgekalefaterd om de kinderen een goede plek te geven. Je moet je voorstellen, ze hebben daar, het is allemaal tweedehandse spulletjes, oude bedden, oude meubels. En ze spelen het gewoon het beste aan te maken. En dat gaat ook prima. Het enige waar ze echt de ondersteuning nodig hebben is in levensmiddelen. Eten, drinken, kleding. Niet zozeer, ze hebben natuurlijk wel kleding, maar voornamelijk het onderhoud, zeg maar.
0: Ja, het is niet zo dat jullie vanuit Nederland dat eten gaan brengen, denk ik.
1: Nee.
0: Dat jullie zorgen dat er financiële middelen zijn.
1: Inderdaad.
0: Zodat
1: inderdaad.
0: Zij lokaal kunnen kopen.
1: Dat ze lokaal kunnen kopen, ja. Dat is het eigenlijke doel. Dus het eigenlijke doel is het geld, zeg maar, dat we lokaal daar kunnen ondersteunen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, meisjes die al wat ouder worden en die hebben dan, hoe noemen we dat? Maatverband nodig bijvoorbeeld. Dat is heel duur. Ja, maar ze hebben het wel nodig.
0: Ja.
1: Dus dat soort zaken proberen wij dan financieel te ondersteunen, zodat ze dat aan kunnen schaffen.
0: Ja. Hoe vaak ben je intussen geweest op die school? Op het opvanghuis moet ik zeggen.
1: Op het opvanghuis ben ik zelf twee keer geweest al. En mijn vrouw is er al 4-5 keer geweest in de tussentijd.
0: Als je de eerste keer van het bezoek van jou of je vrouw vergelijkt met de vierde keer, is er daadwerkelijk al wat veranderd?
1: In de gebouw zelf niet. Maar je ziet wel dat ze dus de kinderen wel wat. Ja, hoe zeg je? Ze kennen nu ook ons ook. En je ziet wel dat ze zijn wel blijer. Ze hebben natuurlijk wat meer vrij. Ze hebben meer eten. Ze hebben meer spulletjes. Dat soort zaken, ja.
0: Zijn er wachtlijsten voor het weeshuis?
1: Er zijn wel wachtlijsten voor het weeshuis. Het is een klein weeshuis, waar ik zeg, er zijn heel veel wezen in Ghana. Degene die het runt, doet het ook op vrijwillige basis. En kan gemiddeld tussen de 20 en 30 kinderen happen. Terwijl er genoeg kinderen zijn die nog op straat leven.
0: Ja, die graag ook naar dat huis zouden gaan.
1: Die graag ook naar zo'n
0: weeshuis. Jullie stichting is relatief jong, hè?
1: Ja.
0: Wanneer hebben jullie voor jezelf het gevoel, dit helpt echt, hier maken we verschil?
1: Ja, is lastig te zeggen. Ik denk dat alle kleine beetjes helpen.
0: Dat is mooi gezegd, ja. Want we zijn nou weer toe aan de muziek. Zometeen gaan wij het project noemen waar we eigenlijk voor hier zitten. Het laptopproject en de toekomst. En de wijze waarop mensen eventueel kunnen doneren aan jullie stichting. En wij gaan luisteren naar Simon & Garfunkel met My Little Town. MUZIEK

0: Simon & Garfunkel, My Little Town. En in het land van Kuik hebben we 33 dorpen en we hebben één stad. En eigenlijk is elk dorp is ook wel een klein dorp. En al die kleine dorpen vormen samen Land van Kuik. En u luistert naar Omroep Land van Kuik. En wij proberen in al die 33 dorpen iets te bieden. Vandaag hebben wij als gast Igor van den Burg van de stichting De Nadig Charity Foundation. Igor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over het project van het goede doel van jullie. En dat is het laptopproject in de toekomst. In Secondi Takoradi. Waarom zijn laptops daar op dit moment zo belangrijk?
1: Laptops zijn zo belangrijk. Nou, het is vanuit onze stichting. We hebben, het komen regelmatig in Ghana. Vakantie ook, familiebezoek. Mijn vrouw is Ghanese. En liep ik daar een schooltje binnen. Een lagere school. En zag ik naar een leermiddelen, wat ze gebruiken om lesmateriaal. En vroeg aan
0: de directrice,
1: ja, zo dat moet ik zeggen. Van, hebben jullie überhaupt laptops? Gebruiken jullie dat? Nou, zij had dan wel een laptop die ze gebruikte, maar de leerlingen zelf helemaal niet. En nou, daar schrok ik eigenlijk wel van, want hier op school. Ja, leerlingen gewoon opgroeien met dat digitale materiaal.
0: Ja, ze hebben allemaal een smartphone,
1: ja.
0: Om maar iets te noemen.
1: Maar die hebben ze natuurlijk wel, maar de kinderen niet. Dus van daaruit die gedachte hebben gekeken van... Oké, kunnen we niet iets doen met laptops voor die scholen? Om die eventueel te verzamelen en te doneren aan de scholen.
0: Ze moeten wel ergens aan voldoen, denk ik, die laptops.
1: Ja, het moet redelijk ja, niet nieuwe, maar moet niet 10 jaar oud zijn.
0: Windows 10, Windows 11?
1: Nou, wat ik wil gaan doen is, ik zit zelf in de IT. En ik weet hoe lastig het is om laptops up-to-date te houden. En er is ook Linux, voor de kenners onderhand, Linux besturingssystemen, speciaal voor scholen gemaakt. En ook speciaal in landen zoals Afrika, Zuid-Amerika.
0: En veiliger.
1: Azië, die veilig zijn, die niet regelmatig geüpdate hoeven te worden. Een kleinere besturingssysteem die wat verouderde laptops prima kunnen draaien.
0: Hoeveel hebben jullie er intussen al binnen? Want je hebt dan het actie nog maar net aan de gang.
1: Actie is maar net aan de gang. Ik moet eerlijk zeggen, een stuk of 4, 5 heb ik op de kop kunnen tikken van mensen. Dus ja, we zijn nog echt wel op zoek naar bedrijven, misschien scholen in de regio die van hun laptops af willen. En ja, die daar een donatie willen doen. En het is puur het laptop. Ik zelf kan ze dan refurbissen. De Linux besturingssysteem erop. En wij zorgen ook dat ze in Ghana terechtkomen.
0: Hoe kunnen mensen contact bij jullie krijgen?
1: Het handigste is via de website. www.nadig.nl. En daar staan alle gegevens op. De telefoonnummers, de e-mailadressen. Dat is het handigste, denk ik.
0: Hoeveel laptops zouden jullie nodig hebben om echt een verschil te maken? Je hebt er al 4, 5.
1: Ja, 25, 50, zoveel mogelijk. Het gaat niet alleen om één school. Op het moment dat we meerdere laptops hebben, kunnen we daar meerdere scholen mee bedienen in de regio. En wat ik zeg, qua vervoer, er gaan regelmatig containers naar Ghana toe.
0: Vooral met kleding, denk ik?
1: Met kleding, met meubels, waarbij die mensen kennen wij. Daar kunnen wij gewoon een aantal dozen met laptops meesturen, gratis en voor niks. Dus dat, hoe meer, hoe beter. En hoe meer we daar kunnen ondersteunen.
0: Kan ik me voorstellen. Ik zit nog, als we een paar jaar vooruit kijken. Jij zei, we hebben nu één doel. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb je er al 2. Hè? Je hebt dat weeshuis en je hebt de laptops voor de scholen. En dan kijk je niet naar één school. Wel in eerste instantie, maar op het moment dat die voldaan is, dan gaat de volgende.
1: Nou, in principe is het zo dat wij ons doel is om ook meerdere doelen in die omgeving te hebben. Zeg een zestal verschillende doelen. En dan ga je iteraties hebben. Dus dan na die zes doelen, dan ga je weer terug naar je eerste doel. En dan ga je zo. Want je moet niet te veel hebben, dan heb ik het overzicht kwijt. Maar in ieder geval 5, 6 doelen waar we elke keer weer op terugkomen.
0: Ja, dus een Mercy Home, het opvanghuis, dat blijft ook dat over blijft, 10 ja. jaar voor jullie nog een doel.
1: Zeker, absoluut.
0: Hebben we nog iets niet benoemd wat je zegt van de wil ik nog even kwijt?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat we alles de revue is gepasseerd. En dank voor de uitnodiging, Herman.
0: Graag gedaan. Ik heb nog maar 1 vraag. Daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Maar daar ben ik niet mee begonnen. Jullie website is Engelstalig.
1: Klopt. Dat klopt. Ik moet nog een Nederlandse versie maken. Het verhaal hebben we net toegelegd. Vorig jaar had ik een Nederlandse/Engelse versie. Alleen, ik heb die website opnieuw opgebouwd en ben begonnen in het Engels. En er moet nog een Nederlandse voor komen.
0: Ja, maar goed. Iedereen met een smartphone of met een laptop, die kan de tekst selecteren en die kan Google laten vertalen.
1: Ja, zeker.
0: Igor, hartstikke bedankt. En misschien tot volgend jaar. En dan horen we wat het opgebracht heeft.
1: Jazeker, ik hou hem van aanbevolen.
0: Prima, we gaan naar Queen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich gezamenlijk zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. In schriftelijke vragen aan het college vragen ze onder meer om duidelijkheid over de leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen die meer levendigheid naar het centrum kunnen brengen. Dat de partijen gezamenlijk schriftelijke vragen indienen is uitzonderlijk. Op de Lavendel in Kuik vond zaterdagavond een aanrijding plaats tussen een fatbike en een auto. Niemand raakte gewond, maar de auto liep aanzienlijke schade op, vooral aan de voorruit. De Lavendel werd tijdelijk afgesloten voor verkeer, terwijl een bergingsbedrijf de auto weghaalde. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Igor van den Burg, voorzitter van de Nadig Charity Foundation, is zondag te gast in het lunchprogramma Plein 33. Hij vertelt over de stichting die zich inzet voor kinderen en onderwijs in Ghana en bespreekt onder andere het laptopproject voor basisscholen. Luister zondag 4 oktober van 12 tot 2. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
0: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jail, hard rock, with me, hard rock. Everybody, hard rock. En ook deze.

0: van Kuik. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt. Dichterbij dan je denkt.
1: Welkom bij Omroep Land van Kuik. Geniet van deze gouden ouwe.

0: Een vergeten pareltje van Joe Cocker, N'oubliez jamais. We gaan terug 60 jaar geleden. Toen was er op 8 oktober 1966 een historische machtswisseling in de top 40. Want maar liefst 6 weken stonden de Beatles op nummer 1... met hun legendarische dubbel A-kant Yellow Submarine en Eleanor Rigby. En de nieuwe nummer 1 op een verschrikkelijke manier sloeg je toe van nummer 17 in één keer naar nummer 1, Sonny and Cher. We hebben hem vorige week laten horen hier in plein 33. En de top 40 laat precies zien hoe de popmuziek in een razend tempo volwassen aan het worden was. De Britse invasie die viert hoogtuig. De Kings die scoren met Dandy. De Small Faces staan hoog in de lijst met All or Nothing. En dan hoor je ook nog de Trucks, With a Girl Like You. En wat denk je van Lady Jane van David Garrick? De opkomst van de Mod en de Carnaby Street. Dandy past perfect in de tijdgeest waar popmuziek niet meer alleen boy meets girl ging, maar ook spiegel werd voor de maatschappij. En Ray Davies heeft dat nummer geschreven en ik vond het wel geinig om een versie te zien die ook in die top 40 genoemd werd, want dat deden ze vroeger. Als er 3 versies waren, kwamen ze gewoon alle 3 in de top 40 terecht. Wij luisteren zo meteen naar de versie van Clinton Ford, maar het nummer blijft geschreven natuurlijk door Ray Davies.
1: Switch on.
2: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

je op de hoogte gehouden worden met de sport uit de regio? Luister dan elke zondagmiddag naar Zondagmiddag Live. Peter van den Oever, Daan Janssens. Van welke sport je ook houdt, wij houden je op de hoogte van alle sport in de regio.

klein slippertje op het einde van deze versie van Hold On van Dave D. En wij gaan het programma langzaamaan afsluiten. We gaan afsluiten met Kris Kristofferson en Rita Coolidge. Ze hebben elkaar ontmoet in het begin van de jaren 70 op een vlucht naar Memphis. Ze trouwden op 19 augustus 1973 en vormden een bekend koppel in de muziekwereld. En ze wonnen samen 2 Grammy Awards. Ze brachten bekende albums uit als Full Moon in 73, Breakaway in 74 en The Natural Act in 78. Door een druk tourneeleven, alcohol, natuurlijk, en persoonlijke spanningen liep natuurlijk tussen de twee stuk. En in december 1979 werd de echtscheiding uitgesproken. En Rain, het gaat over het verdriet, de pijn en de tranen die blijven komen. En dat wordt dan vergeleken met de regen. En hij staat ook in de Land van Kuik top 100. Wat mij betreft tot volgende week. Dan ben ik er weer. Veel plezier bij de Sport Live uitzending.

kleine hufters. Er zijn klootzakken en slijmjurken. Er zijn kroeks en bandieten. En drammers te veel. Natuurlijk, er zijn lafaards. Er zijn schoften en schurken.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
1: Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: allemaal.
1: Het programma met sport, nieuws en actualiteit uit deze regio. Omroep Venraai, Maasland Radio en Omroep Land van Kuik.
0: De verkeerde
1: zondagmiddag live. Peter van den Oever.
0: Inderdaad, Peter van den Oever tot 5 uur hier op Omroep Land van Kuik. We begonnen met een plaat. Ja, Herman zei van ik heb nog een leuke plaat klaarstaan voor je na 2 uur. Ja, goed, niet helemaal mijn muziek, maar goed. Je hoorde de Flower Pot Man met A Walk in the Sky. Wat gaan we komende uren doen? We hebben veel voetbal vandaag. We hebben Venraai tegen de Baronie. Daarbij is Karel de Bruin aanwezig. Olympia 18 speelt tegen DSV. Een mooie derby. Marius Verkuijlen neemt daar de honneurs waar. Verder hebben we ook nog om 2:30 de wedstrijden. Volharding tegen Avanti.

Verder hebben we de andere sporten. In dit uur hebben we basketbal. We gaan Reggie Haafkes bellen over Akros tegen de Deurne Pioneers. Ook hebben we de Peelkorf in de korfbal topklasse. Zij speelden vandaag thuis tegen SVO. Lieke van Bussel, die voelen we daarvoor aan de tand. In de andere uur hebben we ook nog het terugblik op het handbal. We hebben de tafeltennis. En ja, dat was het zo'n beetje. En veel voetbal dus. Gaan we zo dadelijk het eerste rondje van de velden, of langs de velden gaan we maken. Naar de plaat van Cool and the Gang.

0: Wil je op de hoogte gehouden worden met de sport uit de regio? Luister dan elke zondagmiddag naar Zondagmiddag Live. Peter van den Oever.
1: We gaan naar Vendraai, want daar zit Karel de Bruin te kijken naar de wedstrijd Vendraai tegen Baronie. Karel.
2: Ja, dat klopt, ja. En het zonovergoten stadion van SV Vendraai, de sportpark De Wien. Ik hoor me twee keer, maar ik ga gewoon doorpraten. Vendraai speelt dus tegen Baronie. Vendraai staat op 14e plaats met 3 punten. En Baronie staat op de 7e plaats, 8 punten, 5 wedstrijden. Volgt nog Baronie iets beter van het spel. 2 corners gezien. Vendraai speelt met de volgende jongens. Sjorswet, Arno Peters. Jarno, sorry. Stijn Brinkman, Bram Kersten, Jelt Verheid, Stan Kersten, Roel Cornelissen, Luc Veenman, Aaron Fransen, Tom van Dijk mag beginnen in de basis. En ook Sven Lentzen. Dus ben benieuwd wat het podcast.

0: horen van haar heeft wel duidelijke punten nodig. En ook richting publiek nog wel iets goed te maken, denk ik, ten opzichte van 2 weken terug.
1: Oké, okay. Want ja, met qua punten gaat het nog niet zo best, hè, met Van Rijn?
0: Nee. Dat is 2 weken terug stonden ze goed, 2-0. En toch verliezen ze met 3-1 tegen Meers. Terwijl, ja, als ze daar 3-4-0 hadden gewonnen, was er niks aan de hand geweest. Maar ja, het gaat er om de doelpunt en de punten naar het laatste fluitsignaal. Dus nu ook... Van Rijn heeft het wat lastiger, maar hopelijk kunnen ze het op een goede manier omdraaien en zorgen dat de 3 punten in Van Rijn blijven.
1: We gaan het meemaken vandaag. Dankjewel, Carol. Gaan we naar een andere club die ook nog niet zo heel veel punten heeft en vandaag een echte derby heeft. En het is Olympia 18 tegen DSV, Marius Verkuijlen.
2: Ja, vandaag spelen we tegen de snelvoeters en dan weet je het wel, hè?
1: Ja, inderdaad.
2: Die hebben 9 keer gescoord en slechts 1 doelpunt tegen. We zijn dus nu in de 13e minuut. Het is een aftastend begin met voornamelijk DSV onder de bal onder controle en combinerend. Maar nu 1-2 minuten geleden hebben we toch een paar kansjes gezien voor Olympia. En dan gaat Michail Radijevic. En via de keeper gaat de bal tot corner. Dus dat was... toch bijna de 1 tegen 0, maar dat wordt blijkbaar gevlacht. Dan was het dan toch niet doorgegaan. Ja, dat is de 13 minuten waar we dus nu in zitten. De 11e plaats is op dit moment, zoals het precies wordt uitgerekend, voor Olympia met 0 punten en 3 goals voor en 5 tegen. En Sint-Tunis heeft uit 2 wedstrijden 9 keer gescoord en slechts 1 tegen. Dus de resultaten van de G-teams. Die hebben de 1 was gisteren vrij en de tweede was speelde thuis tegen BVV 27 uit Blitterswijk. Verloren met 4 tegen 8. Het onder 23 dat speelde thuis tegen Woezik. Hadden allebei eenzelfde stand op de ranglijst. En Olympia won met 2 tegen 1. En Olympia 19 tegen VWC. Dat is de fusieclub van Beers en Vianen. En dat werd een uitslag van 8 tegen 5. Ja, dit is de eerste wedstrijd weer sinds 2017 hebben we voor het laatst gespeeld tegen Stunners in het voorjaar. En thuis wonnen we met 3 tegen 1. En in het najaar van 16 won Stunners thuis met 1-0. Dat was toen nog met keeper Bono Barthe in de goal. Dus zolang is dat geleden. IJsselstein werd in dat jaar kampioen. En Olympia werd tweede en DSV werd derde.
1: Oké. Okay.
2: Dus ik kan nog even de opstelling van Olympia. En natuurlijk Nick van Dijk. Dan verder de veldspelers Pablo Tsaros, Tomek Smits, Joy Yildering, Murray Plug, Oki van Dalen, Michailo Radijevic, Il Schoutbergen, Kanela Akar, Safa Efsis, Manu Fase en... Dat was het dan. De reservespelers, Sim Kusters, Jesse Wolf, Alwil Adam, Marijn Plug, Van Meijers, Chesney Wang en de reservekeeper is Joost Lochtes.
1: Okay.
2: Tot zover. We krijgen nu een vrije trap op zo'n meter of, een meter of 20 van het doel. Recht voor het doel van Olympia. We zitten nu in de 16e minuut. Olympia bouwt een muur. Keeper Nick van Dijk geeft de aanwijzingen voor de muur. Daar komt hij. Wordt onderbroken door Michail Radijevic. En wordt een overtreding gemaakt op Joy Yildering. En wordt het een vrije trap voor Olympia. Goed, weinig kansen. En op dit moment redelijk evenwicht.
1: Oké. Nou, dankjewel. Ja. Maar eens voor zover gaan we naar een andere wedstrijd nog. Ook een soort derby. Piet Jeuken staat bij DEV Arsen tegen SSS 18. Piet.
3: Ja, dat klopt. En wij kijken hier naar een spannend begin van de wedstrijd. Want het was 2 minuten oud. En het was 1-1. Door een doelpunt in de eerste minuut. Door Golvens van SSS 18. En vervolgens was het in de ongeveer dezelfde minuut dat Arsen DEV ook een doelpunt scoorde. En nu, na 15 minuten, is de stand 1-1.
1: Heb je de opstelling, Piet?
3: Ik heb geen opstelling.
1: Oké.
3: Dat is... Normaal zou ik dat doen, maar
1: geen probleem.
3: Hier hebben ze geen papieren waar je kunt zien wie er op welke plek voetbalt.
1: Geen probleem. Hoe is het verder? Gaat het een beetje gelijk op?
3: Het gaat eigenlijk best redelijk gelijk op. En het is hier mooi liggend. En... Oké, Arsen speelt op balbezit, maar dan wordt hij toch weer onderbroken. En zie je dat er eigenlijk toch ook weer wat anders in het spel is.
1: Oké, maar dan...
3: Hier wordt, even kijken, de keeper van Arsen, die brengt de bal in het spel en... Dat betekent dus ook dat als ze weer probeert om tot aanvallen te komen. Nou, we zien het wel.
1: Ja, dankjewel Piet. Voor zover 1-1 dus tussen DEV Arsen en SSS 18.

0: We gaan de plaat even terugdraaien, want we hebben al een doelpunt te melden in Boxmeer. Marius Verkuijden.
1: Ja. Tegen eigenlijk alle verwachtingen en de eerste, de beste goede kans voor Olympia wordt meteen een doelpunt. Dus ik ben weggegaan met een vrije trap van Olympia. En die werd bekwaam verdedigd door de muur. En op die uitbraak in feite komt er een vrije trap voor Olympia. En die vrije trap leidde tot het doelpunt. Michail Radievic geeft hem niet een goede kans, dan gaat het fout voor de tegenpartij. En dat was dus nu dus ook zo. En een kopbal leidde dan tot, een mooie kopbal, tot 1-0.
0: Kijk.
1: Nu is er weer een blessure voor Michailov en volgens er weer een vrije trap. Op een meter 20 van het doel van DSV wil ik nog even meenemen. Kijken wat dat uit gaat halen. Nou, wie staat er klaar voor? Okie van Dalen. Michail Radievic. Dus wie gaat trappen? Nou. Michailo. In de muur. En de verre uitbraak van zijn tennis, maar die bal wordt makkelijk onderschept door de verdediging van Olympia. Dus tot zover. We zitten nu inmiddels in de 21e minuut. Met een doelpunt in de 18e minuut, 1-0 voorsprong tegen DSV.
0: Dankjewel, Marius. Kom we straks weer bij je terug.
1: Joe.

0: milieuhoorde je. We gaan naar korfbal, want eerder deze dag speelde de Peelkorf tegen SVO in de hoofdklasse van het dameskorfbal. En ja, als ik zo even naar de uitslag kijk, dan zitten jullie denk ik lekker op het terras een drankje te doen. Of niet, Lieke?
1: Op basis van de uitslag inderdaad wel, ja.
0: Ja, vertel.
1: Ja, ik denk de uitslag niet per se een vertekend beeld. Maar het was uiteindelijk wel een spannende pot. De eerste helft was moeizaam. En we stonden op een 5-5 ruststand. Dus voor de tegenstander, die hadden er wel nog veel vertrouwen in. Alleen de tweede helft, ja, toen kwamen wij eroverheen. En voor hun was er geen kans meer.
0: Nee.
1: En uiteindelijk een mooie uitslag.
0: Ja, mooie uitslag. 16-8 zie ik dan. Een beetje ook weer een aparte competitie. Het schuift allemaal een beetje in elkaar.
1: Ja, het is allemaal. De uitslagen zijn denk ik een beetje verwarrend. Het is de ene keer win je heel dik en de andere keer is het heel spannend of zijn er weinig doelpunten. Dus er is vaak op voorhand weinig over te zeggen.
0: Ja. En volgende week spelen jullie de laatste buitencompetitiewedstrijd, hè? Zondag 11 oktober tegen de Bladella. En dan,
1: ja.
0: En dan de zaal in. Maar trouwens donderdag ook nog een wedstrijd tegen voor de beker, of niet?
1: Ja, klopt. Afgelopen donderdag zijn wij begonnen met de bekerwedstrijden. En de eerste wedstrijd hebben we ook gewonnen. Dus aanstaande donderdag is alweer de tweede.
0: En dan gaat dat ook na de winterstop, zeg maar, door, die beker?
1: Ja, dit is dan weer de laatste. En dan straks na de zaalcompetitie beginnen we weer.
0: Juist, juist. Dus nog één keer, één week naar buiten en dan wordt het fris en dan snel naar binnen.
1: Ja, nog een paar belangrijke wedstrijden buiten en dan lekker naar binnen.
0: Oké, helemaal goed. Spreek je al volgende week weer voor die wedstrijden die deze komende week op het programma staan?
1: Helemaal goed.
0: Oké, fijne zondag. We hoorden Lieke van Bussel van de Peelkorf. Winst dus met 16-8. Wonnen ze vandaag tegen de club SVO. En ze staan nu op de vijfde plek. Met 4 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. We gaan naar Kim Wilds.

0: Kim Wilde hoorde je met Four Letter Worlds. We gaan naar basketbal, want gisteren werd gespeeld thuis in Boxmeer de wedstrijd tussen Akros en de BC Pioneers. Het tweede team. En we hebben aan telefoon Reggie Haafkes. Reggie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het gegaan gisteren?
1: Ja, op zich wel goed. We hebben, vanaf het begin af aan kwamen we voor te staan. En we hebben eigenlijk die voorsprong eigenlijk nooit afgegeven. Maar het was geen spannende wedstrijd, zal ik maar zeggen.
0: Nee, want?
1: Deurne, het tweede team, is een beetje wat ouder team. Wel goede spelers en zo. Maar ze vertragen de boel heel erg. Wij willen natuurlijk heel graag snel spelen. En dus moet je zelf de wedstrijd vormgeven, want de tegenstander probeert het te vertragen. En daar hadden wij een beetje moeite mee, want je dut een beetje in.
0: Oké.
1: En mijn jongens, dat zijn jammer jonge jongens, die willen rennen, die willen springen. En het was op zich een prima wedstrijd. De jongens hebben hard gewerkt. Uiteindelijk hebben ze heel erg best gedaan om er wat meer energie in te brengen zelf. En dat is gelukt. Maar we kwamen niet echt ver weg van dit team. Er zitten een paar ervaren spelers in natuurlijk. Die weten wel hoe ze met van die jonge honden om moeten gaan. Maar het was gewoon een prima pot. En verdiende winst van onze kant. We waren duidelijk sterker en beter. Maar ik als coach had gehoopt iets dikker te winnen. Maar iedereen heeft speeltijd gehad en dat is ook fijn. En iedereen heeft gescoord in het team. En dan zie je ook dat het hele team deelneemt aan de wedstrijd. En dat is ook heel fijn en heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Jullie winnen dus met 67-53. In de stand vierde plek nu. Hè? 3 wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen, 1 verloren. Nipt verloren. Dus ja, je mag toch wel tevreden zijn, denk ik, hè, over die eerste wedstrijden.
1: Ja, dit is uitstekend. Kijk, wij zijn echt met een competitie lager gaan spelen, omdat dit team nog echt in opbouw is. We moeten veel leren. Ze zijn jong. En wat je dus nou krijgt, is dat wij... Ik denk wel dat we bovenin mee zullen draaien. We zullen niet eerste worden, we zullen niet tweede worden. Maar je merkt gewoon dat je tegen heel ervaren teams te spelen komt. En wat ik heel knap vind aan het team, is dat ze... Dat ik in het begin van het seizoen nieuwe dingen heb opgezet. En dat pikken ze heel goed op. Wow. En hoe dat jongens in hun jeugdigheid en enthousiasme blijven spelen, zonder dat ze daar negatieve draai aan geven. Want je kunt natuurlijk ook op een gegeven moment heel kwaad worden. Of de emotie in het basketbal ligt vaak heel hoog. En dat houden ze heel netjes op een hoog level, maar op een level waarop ze het kunnen behappen, waardoor ze niet eroverheen gaan. En dat is voor een jong team heel goed, heel knap.
0: Ja, nou netjes.
1: Ik ben eigenlijk heel trots hoe ze zich ontwikkelen en hoe dat ze zich individueel ook ontwikkelen. En dat voor de eerste 3 wedstrijden, nou meer hoop ik niet. Dit is prima, dit is goed.
0: Volgende week kun je er een goed vervolg aan geven. Hè? 10 oktober de wedstrijd tegen BC Lieshout.
1: Ja, BC Lieshout. En dat moet ook een leuke pot worden. Als het goed is, moeten we die eigenlijk ook kunnen winnen. Maar ja, je weet het maar nooit wat je tegenkrijgt. Dus we kijken elke wedstrijd wel hoe het komt. En we gaan een lekkere wedstrijd tegemoet. We gaan gewoon lekker spelen en lekker plezier maken en leren. En dat is het belangrijkste dit jaar.
0: Inderdaad. Wens ik jou volgende week heel veel succes, Reggie. Dankjewel voor zover. Nog een fijne zondag. Van het Boxmeerse basketbal naar het Boxmeerse voetbal. Want er is gescoord bij Olympia 18.
2: Hallo.
0: Ja, Marius, zeg maar.
2: Ja, Peter. Het is ongelooflijke dingen gebeuren hier af en toe in Boxmeer. Hè.
0: Ja, inderdaad.
2: Soms zomaar in een keer met 2-0 voor tegen DSV. En ik heb even niet meegekregen wat er gebeurd is. Wat is er gebeurd in de 16?
3: Ja,
2: we waren allemaal druk in gesprekken.
0: En Padoes valt het doelpunt.
2: Ja, ik schrok al een beetje dat de scheidsrechter misschien een strafschop zou geven, maar daar is verder niks aan de hand. We zitten in de 37e minuut en het was een mooie voorzet van volgens mij van Menno Fase op
3: Jules Schelberg.
2: Oh, de voorzet van Jules Schelberg, ja. Herstellen we meteen. Jules Schau. Ja, die gaf een mooie voor, precies op maat op Mikhailo Radievich. En dat betekende eigenlijk heel simpel de 2 tegen 0. Ja, kijk. En daar sta je dan. Zo hebben ze er 2 om de oren in een halve wedstrijd. En zo krijgen ze maar 1 goal tegen 2 wedstrijden. Dus dat is heel mooi.
0: Ja.
2: Dus 37 minuut.
0: 2-0.
2: Ja, DSV 2-0.
0: Netjes. Nou, Maaiers, spreken we later weer.
2: Ja, prima, Peter.
0: Dan gaan we zo dadelijk naar de wedstrijden van 2:30. Eerst nog naar een plaatje van Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: We gaan hem even afkappen hoor. Teddy Swims hoor je met Mr. Know It All. En we gaan naar Martin achter, want hij is voor één keer toch nog weer even terug op de radio. Martin, bij volharding staat hij natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk bij volharding. Daar, inderdaad, ja. Vandaag een topper in die tweede klasse H. Qua verliespunten. Avanti heeft geen verliespunten. Dus 2-6 punten uit 2 wedstrijden. En volharding staat op 4 punten met 2 wedstrijden. Dus de nummer 1 tegen de nummer 4. Vandaag op Sportpark Schoetendaal. En de zon schijnt hier overgoten. Dus qua het weer zit het goed voor de rood-witte. En ja, het is toch de eerste 5-6 minuten. Is dat Avanti toch iets meer balbezit heeft als volharding. En dat resteerde in de schot langs het doel van Bonenbarte. Maar een minuutje daarna had Teuvenberg het eerste balletje dat voorlangs ging van de doelman van de Avanti. En dat doet trainer Anthony Leurling eigenlijk met de volgende elf. Eigenlijk weinig wijzigingen. Alleen Nino Jansen die is op de bank verbeld met een lichte blessure. Dat is Bonenbarte in de goal. Achterin Bram Jacobs. Rens Peters, Jens Bierstekers en Steven Wassenaar. Aan het middenveld zullen Jordi Thijssen, Luc Vervliet en Vincent Buijsen. En voorin zullen Teuvenberg en Tim Martens de doeltjes moeten maken voor verlading. En aan het middenveld hebben we nog Tristan van Daal erbij. Dus hier een Avanti wat hoogdruk zet. En dat probeert toch zo snel mogelijk het doelpuntje te maken. En Volharding toch met middenveld wat moeite heeft. Maar goed, we zijn hier net een minuut of 8 bezig. Dus we eens kijken wat het op het eind van de middag gaat worden. Dus, maar goed, het, wat betreft hier een topper. En qua voetbal kun je ik ook wel zien.
0: Ja, inderdaad. En mooi weer natuurlijk ook, hè? Denk ik.
1: Sorry?
0: Mooi weer ook nog bij jou. Dus dat is lekker om te kijken.
1: Het is hier op 4 oktober. Het is hier fantastisch. Het zal overal wel zo zijn. Dus laten we dat maar genieten. En laten we hopen dat de wedstrijd dat ook heeft.
0: Oké, dankjewel Martin. Voor zover gaan we naar de andere wedstrijd die om 2:30 is begonnen. En dat is Juliana Mil tegen de Hapse Boys. We hebben Jan van der Wiel langs de kant staan. Jan.
2: Ja, dus allemaal ik ook geniet van het zonnetje. Dus het is een prachtige temperatuur hier. Mooi veld. Daar bekeert allemaal niks aan. Alleen dus op dit moment is er toch een blessurebehandeling. Dus, en naar het schijnt toch een redelijk ernstige blessure. Dus voor een Julianenspeler in de 16. En er zijn ook de verzorger van Haps is daarbij komen opdagen. Dus de spelers van Haps en Boys zitten er ook op de knieën rondom heen. Dus waarschijnlijk een blessure opgelopen. Dus niet met opzet, maar gewoon wat verkeerd uitvalt. Want ik zie hier langs de lijn bij Juliana dus een vervanger voor. Maar ik kan van afstand niet zien dus wie daar geblesseerd op de grond ligt. Maar dat die vervangen kan worden, dus dat is denk ik een ding dus wat duidelijk is. Maar de wedstrijd was 3-4 minuten aan de gang. En aan beide kanten, Hapse Boys kreeg een kleine kans. Juliana kreeg een wat grotere kans. Maar de stand is hier nog steeds dus 0-0. En dan neem ik even de opstelling voor u mee. Dat is in het doel Sam Verhoeven. Achter Rens van der Hoven, Gijs Stonen, Stan Peters. Op het middenveld dus Farouk, Gijs Weideven, Kasbrine en de voorhoede dus Wes Verweijen en die veld Bas Kremers en Nout Jansen. Ik denk dat de scheidsrechter een vrije trap. Ik weet het niet. De jongens van Juliana staan bij elkaar. De blessurebehandeling is nog steeds doende. Dus die, ik denk dus dat het verstandig is dat we even naar de andere velden gaan.
0: Ja, dankjewel Jan. 0-0 dus met een grote blessure aan Juliana zijde. Wie het is, dat horen we later bij het tweede verslag van Jan. Hebben we dan even de standen tot nu toe. Dat is eigenlijk is alleen gescoord bij Olympia 18 DSV. Daar is het 2-0. En natuurlijk ook gescoord bij DEV Arsen tegen SSS 18. Daar is het 1-1. 0-0 nog bij Venray tegen Baronie. En ook ook bij Volharding tegen Avanti. 31 is het 0-0. Zodra gaan we ook naar het hockey. Zit Oederode tegen de Venray. Dames 1, Gerjan van Alst. Hoor zo.

0: Het is rust bij Olympia 18 tegen DSV 2 tegen 0. En de wedstrijd in Vendrij loopt ook een beetje richting het einde van de eerste helft. Karel de Bruin, nog steeds 0-0.
1: Ja, nog steeds 0-0. Dat klopt, ja. Ja, nou is het einde. Het is rust 0-0. In het begin was het toch wel dat Barini wat sterker was en leek. Maar na de helft van... Denk ik van de eerste helft was het toch dat Van Rijn wat meer initiatief maar dan nog weinig kansen echt had, zeg maar. Eén keer Jalt Verheid en net ook nog op het einde van de eerste helft was het ook nog een beetje een scrimmage dat Van Rijn vooruit kwam, maar niet toen ik de bal tegen bij de keeper kon. En Jalt Verheid wel, maar die was iets te slap. Maar ja, ziet ik van Van Rijn wel wat meer laat zien in het laatste stuk. Dus ja, dat geeft de burger moed, denk ik zo. Ik denk dat als ze dit een beetje doorzetten, dat ze het dat Baronie dat naar achter zetten. Maar dan is het wel natuurlijk noodzaak om die goal te maken.
0: Ja, het zit erin?
1: Ja, het zit erin. En we hebben nog Kassenaren nog. Hè? Dus misschien dat die nog dadelijk wel erin komt. En dan weer voor een 1-0 of in ieder geval ja, iets van... drie punten kan bezorgen. Dus ja, het zit er wat in. Wat ik nu laatste stuk heb, ben ik best wel hoopvol.
0: Oké, nou, spreken we straks weer, Carl.
1: Koppie,
0: oké, 0-0 dus bij Vendrij tegen Baronie.

0: We gaan naar Gerjan van Alst, want die was vandaag bij Sint Oederode. Dames 1 tegen Venray, dames 1 bij het hockey. Ja, hoe is het gegaan, Gerjan?
1: De gifbeker moet helemaal leeg, zoals
0: we net zeiden.
1: Ja, inderdaad, ja. Nee, we begonnen goed. We hadden helaas maar 2 wissels op de bank. En bij hockey is dat wel heel weinig. Want je wil eigenlijk gewoon 5 wissels hebben. Ze continu kunnen doorwisselen dat iedereen fit kan blijven. Zeker met warme weer. Dus warm met weinig. We begonnen goed. 1-0 kwamen we voor. Op een gegeven moment werd er een doelpunt voor ons, vonden wij, onterecht afgekeurd. Na appel van de tegenstanders. Tegenstanders kregen die hadden toch wel gefloten dat ze heel veel voordeel kregen. Maar op een gegeven moment kwamen ze op 1-1 gelijk. Helemaal op het eind, vierde kwart, hebben we toch nog vol aangevallen. En hadden een paar hele goede kansen. Weer een doelpunt die afgekeurd werd. Wat minimale straf kon er voor ons moeten zijn. Maar op een fabelachtige manier telde die toch niet. Ik kreeg ook geen strafcorner mee. Mochten tegenstanders doorgaan. En op het laatst, echt in de laatste seconde, kregen zij een strafcorner, wat wij echt niet snappen. Ook de coach van scheidsrechter snapt niet wat er gebeurde, waarom de strafcorner kregen. Ja, en dan zul je dus zien, die gaat er dus altijd in. Dus in de laatste seconde met 2-1 verloren. En dat is een erg frustrerende wedstrijd vandaag.
0: Ja, zuur, want nu sta je echt de laatste.
1: Ja, nu staan we inderdaad echt laatste.
0: Ja. Kan niet mooier maken dan dit, Gerjan.
1: Onze meiden hebben in ieder geval hard gevochten. We zijn trots wat ze hier hebben laten zien met heel weinig wissels. De meiden hebben het goed gedaan. En we gaan gewoon door op deze weg en de puntjes gaan komen.
0: Oké, dankjewel. Toch een fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Voor jou, Gerjan. En je hoort dus Gerjan van Alst. 2-1 verlies voor de dames hockeysters uit Venray. Gaan we snel naar Volharding. Daar is gescoord. We hebben Martin Achter aan de telefoon. Martin.
2: Ja, zo hadden Volharding op een 1-0 voorsprong gekomen hier tegen Avanti. Jordi Thijs, ik kan zijn eerste doelpunt. De scheidsrechter weet helemaal, maar het geeft een strafstop voor Volharding. Een overtreding op Tristan van Daal wordt resoluut naar de stip gewezen door scheidsrechter. Ik zal eens even kijken wie we deze week hebben gekregen. Jano Hartstig uit Baarlo en hij wees resoluut naar de stip. Maar goed, even nog die 1-0 afmaken. Jordi Thijs heeft het eerste doelpunt voor Volharding in competitieverband heeft kunnen aantekenen. Tim Martens die op rechts, waar nog wel veel ruimte ligt bij de defensie van Avanti. Frutselde de bal af bij de back en kon zo de 16 meter in. Waar iedereen dacht dat hij hem eigenlijk af zou geven, ging hij nog wat door. En Pardoes belandt die bal voor Jordi Thijs in zijn voeten. En die schiet hem droog rechts in het hoekje. En dat was de eerste. En nu legt Vincent Buijs de bal op de stip. Even kijken waar onze doelman. Onze doelman van Avanti heeft nog wat dorst. Dus waar Volharding misschien nog wel op 2-0 kan komen. En ik moet eerlijk zeggen, Avanti heeft toch wel iets beter van het spel. Er staan wat oudgedienden in het elftal. Die toch wel bepalen wat er gebeurt. Bijvoorbeeld een aanvoerder die nu ook nog steeds laten praten. De bal wordt nog niet vrijgegeven door de. Ja, de bal wordt vrijgegeven door de scheidsrechter. Vincent Buijsje achter de bal. En de 2-0. Ja, Vincent Buijsje. Droog bolletje in de rechterhoek. Het deuntje gaat weer klinken hier. En Volharding lijkt comfortabel met 2-0 tegen Avanti uit Schijndel.
0: Dankjewel, Martin. Jorden Martin achter 2-0, dus voorsprong voor Volharding. En het deuntje is eigenlijk Scooter, hè, met Maria I Like It Loud. We gaan die ook eens even in de computer zetten, zodat we wat vaak wat deuntje kunnen laten horen als er een doelpunt is gemaakt. We gaan naar het einde van dit uur. Doen we met Tina Turner. En althans, dat zou de bedoeling zijn. Even kijken, want we hebben de muziek die stopt er even mee, zie ik. Het systeem wil even niet aan de slag. Kijk.
3: Dichterbij dan je denkt.
0: Toch wel. Krijgt iets anders. Sean Mendes tot het nieuws van 3 uur.

0: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
1: Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de Straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijdse akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortanès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken er minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt 1 gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
4: Van welke sport je ook houdt. Wij houden je op de hoogte van alle sport in de regio. Elke zondagmiddag. Zondagmiddag live.

0: programma met sport, nieuws en actualiteiten uit deze regio. Omroep Venray en Omroep Land van Kuik presenteren Zondagmiddag Live. Peter van den Oever.
1: Tweede uur zondagmiddag live gaan we naar Juliana Mil, want Jan van der Wiel staat er langs de kant. We zijn toch even benieuwd, wie is er van het veld afgegaan bij die zware blessure?
2: Nou, uiteindelijk na een toch 10 minuten durende blessurebehandeling zijn de Juliana-speler opgelapt. Dus die is van de buitenkant af niet gehavend, om het maar eens een beetje plastisch uit te drukken. Dus Job van der Straat van Hapse Boys, die het duel dus aanging met de Juliana-speler, die heeft de beroemde of bekende tulband om zijn hoofd. Maar dus alles

0: Net zat er de keeper met de vingers aan en die kon hem nog verwerken tot corner. Ja, om te zeggen dus van Juliane is de bovenliggende ploeg, dat kan ik niet zeggen, maar evenmin dus van Hapse Boys. Eerste kwartier dus drong Hapse Boys heel erg aan, maar dat ebde dus weg. En nou is Juliane eigenlijk weer in de overhand, maar tot grote kansen zijn beide teams dus niet gekomen. Dus het veld gebeurt voornamelijk dus op het middenveld. En ja, dus de scheidsrechter heeft het allemaal goed in de hand. Dus het is een mooie sportieve wedstrijd en ook leuk om naar te kijken.
1: Nou,
0: maar het stand nog steeds 0-0.
1: Oké, dankjewel Jan. Gaan we naar die andere wedstrijd om 2:30 begonnen. En daar, ja, die eerste helft is goed verlopen voor Volharding, hè?
2: Ja, inderdaad. Nog steeds hier een comfortabele voorsprong van 2 doelpuntjes voor de Roodwitten. Maar ik moet zeggen, Avant die blijft toch een gevaarlijke ploeg. Af en toe spluipt er toch wel wat irritatie in bij de blauwhanden. En ja, goed, de scheidsrechter heeft eigenlijk zijn handen vol. De verschillende gele kaarten uitgedeeld aan de spelers van Avant die door het praten. Dus Avanti krijgt hier nu een corner. De eerste corner is nou net voor achtervloten door de scheidsrechter. Die overigens goed leidt hoor. Hij laat zich niet gek maken door de man uitschijnen. We zullen even deze mening in de corner van Saint, van Avanti. En ik had bij de eerste paal waar Vincent Buisje de bal eigenlijk een beetje verlengd was. Steven Wassenaar kan hem uit de 16 meter werken. En bij Tim Martens, Tim is toch wel een klaargeest voor de verdediging van Avanti. En dan krijgt hier een cynisch applausje van de speler van Avanti. En weer een gele kaart voor de speler van Avanti. Dus ik denk dat ze nu al op 3-4 zitten, als het niet 4-5 is. Dus het zal natuurlijk ook even wennen zijn voor de mannen uit Schijndel. Waar alles, hoe zal dat ging, 2 wedstrijden gewonnen. Maar nu in Volharding komt hij er echt kort op zit. Af en toe misschien toch wel te kort. Maar goed, wat ik zelf vind, mag dat gerust. Dus Volharding verkoopt hier de huid zeer duur. En dat levert een 2-0 voorsprong op. En met hier nog eens even kijken, een minuut of 7 op de klok. Ja, ik durf niet te zeggen of dit de ruststand is. Want zowel Avanti als Volharding zoeken toch wel de aanval op. En laten we hopen dat het zo blijft. En dan hopen op een zelf innoverende wedstrijd tweede helft als nu de eerste.
1: Kijk aan. Dankjewel, Martin. Gaan we naar Maaiers. Want die staat ook bij een 2-0 voorsprong te kijken. Maar dan is die al bij de tweede helft aanbeland.
3: Ja, Maaiers. Zeker.
1: Ja.
3: We zitten in de 55e minuut. En de stand is 2-0 nog steeds. Het is een tennis wat met meer balbezit heeft. Zonder echt gevaarlijk te worden of dreigend te worden. En het sukkelt zo eigenlijk op zijn dode gemakje voor. En nou is er weer een uitbraak van Olympia. Daar gaat Jules Schalberg. Ik ben benieuwd wat dat uithaalt. Jules? Ja, daar gaat hij. Ik ga straks de 16 meter binnen. Och!
4: Dat is
3: toch
4: een kutbal.
3: Oh! Heel vreselijk die woorden gebruikt. Heb je het gehoord?
1: Ik heb het goed gehoord. De luisteraars ook volgens mij. Maar goed.
3: Oh. Ja, zo vinden sommige mensen zich op. Hè.
1: Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, maar goed, het was een voorzet van Jules Schalbergen. En die had dan naar Michailo gemoeten. In de eerste helft was ze precies op maat. En was het een inlopertje voor Michailo. En nu was het een meter of 3 buiten bereik. En was de kans gekeken. Dus 2-0 nog steeds. Dus Peter, in de 56e minuut.
1: Dankjewel Maaiers. 2-0, mooie voorsprong voor Olympia 18. Gaan we naar Karel de Bruin, die zit bij Venray. Daar is nog steeds 0-0, denk ik.
5: Ja, we zitten in de derde minuut van de tweede helft. We zijn net begonnen en ik heb toch al de beste kans van Venray gezien. Met Jan Verheid die redelijk vrij voor de keeper kwam en net naast de schoot. Dus dat was toch wel een kans die Venray kreeg. Vooral de verdiensten van Venray. Volgens mij beginnen we weer een beetje hetzelfde. Venray zit er kort op normaal gesproken hier met de aanvoerder. Van Barony, die kan wel wat doen. Dat is JJ Marais Dress. Allemaal wat rare namen bij Barony uit Breda. Van Rij staat op zich gegroeid, maar...

0: Ja, je weet nooit hoe het gaat vallen, maar als Panerai zelf kans creëert en die afmaakt, dan, ja, wat ik al zei eerder, dan zie ik het wel positief tegenmoet. Dus ja, we zitten net begonnen, dus ja, wat daaruit gaat, weet ik niet. Panerai moet gewoon de goals gaan maken, hè. Dan kijken we hoe Barney daarop reageert.
1: Ja, inderdaad. 0-0 dus, Karel, voor zover. Wij komen straks weer bij je
0: Ja.
1: terug. Gaan wij even naar de standen hier en daar. Want die hebben we een beetje op een rijtje. De tweede klasse H. Ja, het is niet allemaal ruststanden. Het zijn eigenlijk meer tussenstanden. Omdat alle wedstrijden niet meer om 2:30 beginnen. Maar ook om 2:00. Dus je krijgt nu tussenstanden van de diverse wedstrijden. HVV Helmond tegen Gelderop 2-0. Volharding Avanti 2-0. Budel EFC 0-0. Oorschot tegen Hezen 2-0. RPC tegen Stiphout Vooruit 1-0. Reuzelsport tegen Averstein 1-1. En Rode tegen NWC. Daar is de tussenstand 0 tegen 0. Gaan we naar de derde klasse A. Festiland tegen WEC 1-1. Mariahout tegen Volkel 2-0. Schijnel-Venhorst 1-0. Nooit gedacht tegen EVVC 0-0. Prinses Irene tegen Sparta 25. Daar is het 0-0. En Ude tegen Velox 0-1. EGS speelt vandaag niet. Twee komen later in actie. En dat heeft allemaal te maken met een jubileum bij de tegenstander. En daardoor is de wedstrijd verplaatst. Derde klasse B. De klasse van Olympia 18. 2-0 is het voor Olympia 18 na 55 minuten spelen. Dan hebben we PEC 20 tegen Heijen. Daar is het ook 2-0. Dan Lierop ZSV 0-0. ASV 33 tegen Helden. Daar is het 1-0. Vici 0-4 tegen Bruheesen, 0 tegen 2. United tegen Venlo, 2-2. En Blerik tegen Mifano, 1-0. Dan gaan we naar de andere klassen. Voor zover daar ruststanden zijn, dat is de vierde klasse F. Daar kan ik je melden dat de ruststand bij DEV Arsen tegen SSS 4-2 is. En Sfok tegen Milhezen, 0 tegen 0. Dan hebben we de vierde klasse G. Daar zijn een paar ruststanden bekend. Forstenbosse Boys speelt vandaag uit tegen DWSA. Ruststand 1-1. Milsbeek tegen VBC 0 tegen 0. De Zwaluw tegen Agatus 0 tegen 3. En dat zijn even alle standen die ik je nu kan melden. Dan gaan we weer naar muziek. En dat doen we met Ilse de Lange.

0: Emotions hoor je met The Same Old Song. En daarvoor trouwens Ilse de Lange. Dat plaatje staat weer in de top 40. Ik hoorde het laatst op feestjes van die zo voorbij. Ik dacht van, maar blij dat ze weer in de top 40 te staan. Dus die kids kennen dat dan blijkbaar ook. We gaan naar gisteravond. Want toen speelde MHV in de Looierij. We gaan even naar een interview van gisteravond. Eredivisie handbal in de Looierij in Mil. De dames van MHV wisten te winnen van Westlandia. Na de wedstrijd bij de microfoon, coach Kevin van Erp. Kevin, gefeliciteerd. De eerste 3 punten zijn binnen. Tegen Westlandia winnen jullie met 27-25.
1: Ja, klopt inderdaad. Dankjewel. Wel heel blij mee. Ja. Het was een hele goede eerste helft. Uiteindelijk toch nog zwaar bevochten. Omdat we onszelf vergeten te belonen in de tweede helft. Maar heel lekker dat de eerste 3 punten binnen zijn. Ja. Dat harde werken ook wel beloond wordt. Ja.
0: De harde werken, je hebt een andere speelstijl. Hè? Dus iets meer vooruit verdedigen. Zie je dat in deze wedstrijd dan meer terug?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk met name de eerste helft dat we echt goed hun afstandsschoten eruit halen. Dat we ze continu op 9 meter opwachten. En je ziet daarin ook dat het makkelijker wordt om als geheel te verdedigen. Dat we wat meer tijd hebben om elkaar mee te helpen. Dus daarin zie ik dat echt wel terug. En ook de tweede helft, maar ja, omdat we dan best zoveel 2 minuutjes hebben, wordt dat wel lastiger. Maar ik denk uiteindelijk dat je inderdaad met 25 tegengoals in een wedstrijd, daar zijn we gewoon tevreden mee. Dus wel complimenten aan de dekking en de keepers erachter.
0: Ja, het werd nog wel spannend, hè? Eerst 7 doelpunten voor. Ik zei net tegen Bouwkje ook. Is dat dan nu, na een paar jaar, dat ze wat meer ervaring hebben om dat zo uit te spelen?
1: Ja, misschien wel inderdaad. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik zie als met name in die eindfase toch alweer die rust weten te pakken. Terwijl die fase daarvoor wel best slordig was. Maar dan zie je inderdaad op het einde dat ze toch wat langere aanvallen spelen. Het balverlies wordt weer wat minder. Ze gaan net heel harder werken in de dekking. Ja, ze weten gewoon net nog een extra batterij te vinden om wat meer te geven in die eindfase. Dus dat was wel heel mooi.
0: Wie pik jij er vandaag uit?
1: Zo, dat is een goede vraag. Ik vond die de verdedigend heel goed staan. Je ziet dat die tweede helft wel heel veel bracht. En ik denk aanvallend, vooral het samenspel met Evi op de cirkel, die een hele goede pot heeft gespeeld. Echt goed aan de afspraak gehouden heeft door veel te bewegen, veel weg te starten. En dat ook de kansen voor de rest heeft gecreëerd in de aanval. Omdat Evi gewoon op de cirkel heel goed stond.
0: Ook nog even naar speelster Boukje van Baal. Het werd op het einde van de wedstrijd toch nog spannend. Was dat wel nodig?
2: Nee, ik denk niet dat het nodig was. Ik denk wel dat we onszelf supergoed herpakken. Het volwassen uitspelen. We waren hun een paar keer te slim af. Ik denk dat het wel onnodig lastig maken door te graag willen, te snel die afronding zoeken. Ik denk dat we ook een paar keer onnodige 2 minuten krijgen en dan wordt het best lastig.
0: Ja. Want ja, begin van de tweede helft stonden jullie 19-12 voor. 7 doelpunten verschil. Comfortabele voorsprong?
2: Ja, zeker een comfortabele voorsprong. En je laat het terugkomen naar 2. Nou waren wij gelukkig een keer de grootste die het tactisch gezien ook goed vol konden houden. Ik denk dat we ook een beetje verzwakken in onze afspraken. Ik denk niet dat we ons eigen goed genoeg aan de afspraken hielden, laat ik zo zeggen. En dat deden we daarvoor wel.
0: Ja. Lieke wordt nou naar de kant gestuurd.
2: Ja, dat is wel zeker balen. Maar ik denk ook dat we dat op zich goed oppakken. Ik vond het geen derde 2 minuten. Goed, daar heb ik verder niks over te zeggen. En dan wordt hij zwaar bestraft, ook op het einde. En ik denk dat we daar op zich dus prima uitspelen. Ondanks dat we toch nog tegels krijgen.
0: Toch eindelijk die winst. Twee puntjes nu.
2: Ja.
0: Dat voelt toch lekker?
2: Dat voelt echt heel lekker. We hebben geen hele lekkere start gehad. We speelden wel prima, maar we belonen onszelf echt te weinig in de afronding. Kijk, dat je 33 tegels krijgt tegen Kwiek is echt prima. Maar 16 maken is echt veel te weinig. Vandaag belonen we onszelf opnieuw te weinig, denk ik. Maar staan we verdedigend gezien zo goed dat we het kunnen leiden. Dus ja.
0: In de stand staan jullie nu boven Amsterdam, zie ik.
2: Ja, ik weet niet wat ze hebben gemaakt, maar ik hoop dat ze opnieuw hebben verloren. En we staan in ieder geval zeker boven Westlandia, maar boven Amsterdam staan ze wel heel lekker zijn.
0: Later op de avond ook winst voor Amsterdam. Dus staat MHV nu 13e met 2 punten uit 5 gespeelde wedstrijden.
3: Ja, dan gaan we zo dadelijk naar Karel de Bruin, want die hebben hangen. Daar is gescoord. Moet ik je nog even melden dat de wedstrijd tussen Constantia en SES, ja, het is gewoon heel druk, Herman. Dus 1-2 is het daar in het voordeel van SES. Dat moet ik even melden. Gaan we naar een doelpunt in Vendrij.
0: Dag Karel.
4: Dag Peter. Ja, we hebben doelpunt. Hopelijk bevrijdend doelpunt voor de wedstrijd, maar zeker voor Van Rij. Het was al dat is een mindere paas van Tom van Dijk achterin. Dus voorwaarts, iedereen moet er terug van Van Rij. Wat jammer, maar het was al eerder te zien, zeg maar, dat daarin was een mooie aanval van tevoren, een paar minuten van tevoren, met Aaron Fransen die de bal onderschept door naar Jelt. Jelt die een goede actie maakte en voorop stand kersen. Die schoot helaas over, maar een paar minuten later was het Sjors Wit die een lange bal speelde op Jelt, die veruit de snelste was en de keeper kansloos was. Dus, en dan ook nog de minuten na was het weer Van Rij die een goede kans kreeg. Dus Van Rij laat wel zien wat de bedoeling is. En ja, dus, net was Arend Fransen eruit. En dan wordt Timo van der Voort erin gezet. Toch een defensieve wissel, denk ik. Om toch wel wat van de baronie wat tegen te houden. Ja. En dan van daaruit de kansen via de counter eens kijken wat daarin in gebeurt. Hè, met Jelt Verheid die heel goed is daarin. En ook Stan Kersen. En ook misschien wel Sven Lentzen die dan ook zo'n box-on-box speler is. Die nou ook zijn kwaliteit kan zien. Maar hier een drie-dubbele wissel voor de Baronie. De Baronie gaat ook wisselen. Ik denk dat daar wat meer voorwaartsen erin komen. Dus ik ben benieuwd wat daar gebeurt. Maar vooralsnog mooi. 64 minuten. Dus nog een half uurtje te spelen. Van Rij 1-0 voor.
0: Netjes, gaan we snel een ander doelpunt. Bij Juliana Mil tegen Hapse Boys. Jan van der Wiel.
5: Ja, want daar heeft Hap, ik moet meteen alweer in verleden tijd spreken, want daar had Hapse Boys de 1-0 dus aangetekend. Het was toch slecht uitverdedigen van Juliana. Het was een razendsnelle aanval, daar was niks mis mee. Dus maar de verdediging van Juliana zag er niet goed uit. Maar vanaf Akit, dus in diezelfde minuut, was het weer Juliana die de stand gelijk trok met een prachtig doelpunt van Wesselwee. Ja, hij is watervlug. Het is niet de grootste van het veld, maar hij is er wel altijd als de kippen bij. En dit keer dus ook dus dat hij de 1-1 op het bord zette. Dus we spelen nog steeds blessuretijd. Dat kan dus nog wel een minuut of 4-5 duren, denk ik. Dus maar de stand is hier weer gelijk 1-1.
0: Kijk, dankjewel Jan van der Wiel. Dus meteen een gelijkmaker weer voor Juliana Mil. Zo dadelijk naar de andere wedstrijden. Eerst naar muziek.

0: Marius Verkuijlen is bij de wedstrijd tussen Olympia 18 en DSV. We hebben hem in de tweede helft al een keer gesproken, maar het blijft een beetje stil. Wordt niet meer gescoord daar, Boksmeer?
1: Dat gebeurt niet zoveel. Hè. Het is nog steeds 2-0. En we hebben net een corner gezien van Safa Axis. En nu is de bal voor het doel en de keeper van DSV plukt de bal hoog uit de lucht weg. En dat is dus Roel Sommers. We hebben in de 77e minuut een rode kaart gezien voor de nummer 8 van DSV. En dat is Lars Peters. Het was Michailo Radijevic die doorgebroken was. En hij werd met beide armen omarmd. En hij kon niet verder meer. Nou, het was een doorgebroken speler. De scheidsrechter was daar onverbiddelijk in en terecht.
0: Ja.
1: En dat was dus 10 man voor DSV vanaf de 57e minuut. En sindsdien is echt de aanvalskracht een heel eind verdwenen van DSV. En nu komen dus meer en meer de krampen. Maar goed dat we dus een paar wisselspelers hebben.
0: Ja, en als had jij nog in moeten vallen, Marius?
1: Ja, dat kan gemakkelijk, hè. Ik ben nog vrij jong.
0: Daarom.
1: Of Jan van Hout, die is nog jonger. Dus 10 jaar jonger dan ik.
0: Kijk.
1: Dus die is pas 73.
0: Oh.
1: Dus dat stelt helemaal niks voor.
0: Maar
1: wat zeg Jan? Met Verre. Je bent nog in Verre bekend.
0: Venray en Land van Kuik, hè, Maïs? Hé, maar 2-0 dus. En de wedstrijd kabbelt een beetje voort. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal.
1: Dat is het juiste woord.
0: Oké. Okay. Ja? Dankjewel.
1: In de
0: 80ste minuut. Dankjewel, Maïs. 2-0 dus voor Olympia 18. Rode kaart voor DSV. Gaan we naar Piet Jeuker, want die ziet toch een doelpuntrijke wedstrijd, of niet, Piet?
2: Ja, het is een behoorlijke doelpuntrijke wedstrijd. Want het is nu 4, even kijken,
0: 4-2 toch?
2: 4-2 is het, ja. En dat betekent dus dat er al 6 doelpunten gevallen zijn. 2 in de eerste minuut. Maar het was tot 2 keer toe dat SNS toch weer terugkwam. En de wedstrijd is nu meer toch in handen van SNS dan in DEV. Maar ja, de stand is zoals hij is. Nou is de keeper van Arsen die de bal in het spel brengt.
0: En is SSS aan het drukken om in ieder geval nog weer die aansluitingstreffer te maken?
2: Ja, dat zijn ze zeker aan het doen. En ze doen het ook helemaal niet eens zo slecht. Dat 1-1 gelijk stand, dat is dus nou 4-2 geworden ondertussen. En SSS heeft ze nog vlak na rust eigenlijk een schitterende situatie gehad.
0: Ja. Oké, maar hou het even hierbij, Piet. Dankjewel voor zover. 4-2 dus in het voordeel van DEV Arsen. Piet Jeuken hoorde je daar, die bij die wedstrijd is. Gaan we even naar tussenstanden en ruststanden. We noemen het maar even tussenstanden, omdat het is natuurlijk zo dat de clubs mogen kiezen of ze om 2:30 of 2:30 spelen. Dat was voorheen bijna alleen maar om 2:30. En dan kon je echt spreken over ruststanden. Dus we houden het even op tussenstanden in de tweede klasse. De tweede klasse H, de klasse van Volharding. Volharding heeft net afgetrapt voor de tweede helft. Dus we gaan zo dadelijk ook even naar Martin Achten. Volharding staat dus 2-0 voor. Dan HVV Helmond Gelderop 2-0. Pudel EFC 0-0. Oorschot tegen Hezen 2-0. RPC tegen Stiphout 2-0. Reuzelsport Averstein 3-1. En Rode NWC, daar is het nog steeds 0-0. Dan hebben we de derde klasse A. Daar hebben we Festilent tegen WEC 2-2. Mariahout Volkel 3-0. Schijndel Venhorst 1-0. Nooit gedacht EVVC, daar is het 0-0. Dan hebben we Prinses Irene Sparta 25-0-0. Ude tegen Velox Nuland, daar is het 0-1. Dan hebben we ook nog de derde klasse B, waarvan we weten dat Olympia 18 dus voorstaat met 2-0. Andere tussenstanden daar, PEC tegen Heijen 3-0, Lierop ZSV 1-0, ASV tegen Helden 1-0, Vici 0-4 tegen Bruheesen 0-2, United tegen Venlo 3-2 en Blerik tegen Mifano, daar is het 1-0. Kijken we naar de ruststanden in de vierde klasse, de vierde klasse F als eerste. Daar is het tussen IJsselstein en Hegelsom 1-1. Metrik Leunen 1-1. Kronenberg tegen Meldersloo 1-1. Excellent tegen Maasdijnen, ook daar is de ruststand 1-1. SVOC tegen Milhezen 0-0. En TEV tegen SSS 18, dan was het bij rust 4-2. Daar is het nu nog steeds 4-2. Dan heb ik ook de vierde klasse G bij de hand. Daar is het bij rust. Kan ik Herman toch rustig geruststellen. Daar is bij Constantia SES bij rust 1-1-2, sorry. Juliana Hapseboys, die wedstrijd heeft een tijdje stilgelegen. Bij rust staat het 1-1. De wedstrijd gaat pas kwart voor verder ongeveer. Fios tegen Vesta 1-0. De Zwaluw tegen Agathus 0-3. Milsbeek tegen VBC 0-0. En DWSA tegen Vorstenbosse Boys. Daar is de ruststand 1-1. Tot zover dus al die ruststanden. Zo dadelijk dus na volharding eerst een plaatje van Dolly Parton. MUZIEK

0: Dolly Parton hoor je met 9 to 5. We gaan naar Martin Achter. Die heeft ook zicht op die tweede helft bij volharding. Dat vandaag uitkomt tegen Avanti 31. 2-0 bij rust. Na de rust nog wat gebeurt, Martin?
1: Ja, we zullen hier in de vrije trap rond. Dus 18 meter voor Avanti. Die jongere Bartem, ik zat achter een redding over kan tikken tot corner. Ja, de wedstrijd die is flink heftig begonnen. Of heftig, ja. Avanti die is flink in de startblok gekomen. Daar is in de 48e minuut Bono Bart. Een katachtige redding. Een soort handbalkeeper redding. Waar hij nog steeds de nul hield voor verlading. En even daarna een bal op de paal van Avanti. En die daarna door Rens Peters tot corner weer verwerkt met zijn gezicht. Dus die was even groggy. Nee, Avanti die dringt flink aan. En ja, op dit moment is niet alleen Avanti, maar ook de scheidsrechter de gebeten hond. Op een gegeven moment, volgens de mensen, was de doorgebroken speler die wat Bram Jagers ondertussen voor geel voor heeft gekregen, voor rood, terwijl daar Tristan vandaan nog langs liep. Dus en even daarna stond de beste man in de 16 meter in de weg voor een doelpoging van Avanti. Dus op dit moment is het alles wat niet goed is op de komt op de konto van de scheidsrechter. Dus wat frustratie bij Schijndel, of bij Avanti. Schijndel mag je natuurlijk niet zeggen in verband met de club daar. Nee, we hebben wel gewisseld. De Tim Martens die hier aan de eerste helft aan de vleugels heel veel ruimte kreeg. Die heeft een nieuwe bewaking gekregen. En dat doet hij tot op heden. Doet hij dat goed. Dus Timmetje heeft eigenlijk nog geen kans gehad. Dus maar Verlading moet proberen om de eerste 10 minuten toch ongezonden door te krijgen. Want Avanti blijft gevaarlijk. En dat is niet alleen met goed voetbal, maar ook met harde werken. Maar toch hier met de 10 minuten in de tweede helft nog steeds een. We lopen hier even de. Ja, Bram Jouwens kan weer een blok zetten en weer een corner van Avanti. Maar goed, 10 minuten in de tweede helft. Hier nog steeds een 2-0 voorsprong voor. Voor Avanti. Maar goed, wat ik niet te hopen natuurlijk. Maar mochten ze de aansloes maken, dan kan het nog een gevaarlijk team worden. Verlading wordt echt wel teruggedrongen op de eigen helft. Hier niet Martens en Teuvenberg. Teuvenberg op snelheid rond de helft van de verdediger van Avanti is sneller als Teun. Dus nee, hier nog wel alle hens aan dek voor Verlading. Maar het staat hier nog steeds 2-0 voor de Rood-Witte.
0: Oké, dankjewel. Gaan we naar Karel de Bruin.
2: Ja, hier is het wel spannend. Hè? 1-0 voor Venray. Maar we kunnen er goed voor gaan zitten. Baronie heeft inmiddels 5 keer gewisseld. Ik denk van nog 2 wissels, verse wissels. Dus die zijn klaar met wisselen. Maar Venray heeft net ook Jesse Verhagen en Cas van Naren nog ingezet. Het gaat echt wel op en neer. Kijk, hier dat Van Rij de bal heeft met... die was iets te vroeg van Kersten. Met een paas was het Van Rij een goede uitbraak heeft. Volgens mij begint het ook wel de conditie begint te trekken. Hier, Cas van Naren, kan die de bal aan? Oh, er was buitenspel gegeven. Maar van tevoren was het ook al dat er op en neer ging dat de ingevallen nummer 18, ik heb even de naam niet, die kopte zijwaarts in. En daar had Sjors een goede redding en daarna ook nog een keer. Dus Sjors staat er zijn mannetje wel. En ja, en bij dingen, Van Rijk krijgt af en toe wel een balbezit en een kansje hebben ze wel gehad met een corner en... Als we het iets beter uitspelen. En jammer nog eens Jelf Verheid eruit. Maar hier komen twee verse wissels. Kijk, dit is Younes Bouri en Badr Bel Agha. Die van Venray erin kunnen. We zitten in de 83ste minuut. Venray staat goed de verdediging. Geval, proberen de zwarte. In geval de zwarte shirt bedoel ik. Buiten beeld, buiten strafschopgebied te houden. En dan kijken of wij dat die 3 punten mee kunnen nemen. Maar deze is een bal is een corner, dus de spanning zit er vol in. Dus Van Rij gaat nog 2 keer wisselen. Dus hopelijk dat daar wat verse krachten in komen. En de Baronie is natuurlijk vol aan het drukken. En hoop dat dan Van der Heijden ook nog een goede uitkomt. Dat het misschien nog wel een 2-0 wordt. Maar ja, Van der Heijden goed tegen. Dat is nu even belangrijk. Maar kijk, als we dit... Ja, hier zit George Witter goed bij. Ja, dus heel spannend. Het gaat nu vooral de Baronie in de strafschopgebied is. En maar ook weer goed verdedigd hier door Timon de Voort, die goed ingevallen is. Dus ja, het gebeurt nog van alles. We zitten in de 84e minuut. Nu de twee wissels vinden plaats. Ik ben even benieuwd wie eruit gaat. Dan gaat Tom van Dijk, die ook een goede wedstrijd heeft gespeeld. Die gaat er meer uit. Misschien wat dan Stan Kersten. Maar ja, Van Rij gaat er vol voor om die drie punten in geval van Rij te laten blijven.
0: Uiteraard. Maar het doelpunt van Jelt Verheid, dat is het enige doelpunt tot nu toe.
2: Ja, dat klopt.
0: Dankjewel. Gaan we snel door naar Marius Verkuijden, want die kijkt nog steeds naar die 2-0 voorsprong. Ja, en ook een beetje nog slotwedstrijd, hè?
3: Nou staat er 4-0.
0: 4-0, ai.
3: Yes,
0: kijk.
3: Ja, belief.
0: Nou, dan vertel hem maar.
3: In de 90e minuut een doelpunt van Mikhailo Radjevic. En in de 92e minuut van de jonge speler, 16 Wang. En eens even kijken. 2007, dus 19 jaar. Dat was, ja, dat was hartstikke mooi. Dat die jonge jongen die is 10 minuten voor tijd ingevallen. En die scoort dan eerst Mikhailo, die een assist geeft. En waaruit Mikhailo scoort, was een assist van 16 Wang. En 2 minuten later, in de 2 minuten in de blessuretijd, is het 16 Wang die zelf scoort. Ja, goed, dat is dan voor zijn jongens is dat een geweldige beloning. 4-0, wie had dat kunnen dromen?
0: 4-0 en de winst, de eerste punten voor Olympia 18 in de pocket.
3: Ja.
0: Kijk, dankjewel Maaijes.
3: Goed zo, Peter.
0: Dan gaan we door naar Jan van der Wiel. Die wedstrijd heeft in de eerste helft een tijdje stilgelegen. Ik denk dat jullie nu ongeveer de tweede helft zijn gestart.
4: Jazeker, dus de 47e minuut schrijven we. Van Juliane heeft zojuist dus middels een doelpunt van Gijs Weideven dus de wedstrijd naar zich toegetrokken. En ja, dus heeft Juliane dus op een 2-1 voorsprong gebracht. Wel zijn prachtige aanval. Ook moet ik zeggen dus dat Gijs hem ook heel bekwaam afronde. En ja, Juliane is toch goed uit de startblokken gekomen. Er zijn geen wissels. Ja, dat kan natuurlijk nog altijd. Want in de voorhoede, ja, dan blijft Luc van Tienen, dus die nog deels geblesseerd is. Dus die blijft eigenlijk toch in zo'n wedstrijd een onmisbare schakel. Ik weet niet, hij zit wel op de bank. Dus of de trainer hem... ja, ik denk dus dat de trainer het niet verstandig vindt. Dus dat hij in de wedstrijd nog gaat komen. Maar in ieder geval met een voorsprong voor Juliana is dat ook niet nodig. Dus we zullen het hier zien. Maar Juliana leidt hier dus met een 2-1 voorsprong door een doelpunt van Gijs Weideven.
0: Dankjewel Jan. 2-1 dus bij Juliana Mil tegen Hopse Boys. Volharding staat er vol met 2 tegen 0 tegen Avanti 31. Olympia 18, DSV, wedstrijd bijna afgelopen. En de winst gaat naar Olympia 18, want ze staan met 4-0 voor. En SV Vendraai tegen Baronie. Daar is het nog spannend. Gaan we zo daar nog even een keer naar schakelen, want daar is het 1-0 wedstrijd ook bijna afgelopen. Gaan we eerst naar muziek.

0: Slotfase SV Vendraai, Baroni 1-0 nog steeds, Karel de Bruin?
1: Ja, hij zet hem steeds op 1-0. Het gaat op en neer. Scheidsrechter heeft het lastig, zeg maar. Oh, dan krijgen we een gele kaart wegens commentaar van Baroni. Dus Roma moest eraan, dus die krijgt geel. Ja, dan gaat hij maar wat strooien met gele kaarten. Dat was hier ook aan de zijlijn nog wat te doen met de trainer of in ieder geval met de grensrechter. Want dit is in ieder geval de Younes Boeri ligt daar in een tik gekregen. Maar vrij trap of een ingooi weet ik even niet voor Van Rij. Dus Van Rij heeft bal bezit. We zitten in ieder geval al in de blessuretijd. Dus ben benieuwd Van Rij. Ja, in ieder geval in balbezit, dat is altijd gunstig natuurlijk. Dat is het beste aanvallen. In ieder geval beste verdediging bedoel ik. Gewoon zelf balbezit hebben. Dan kijken of je daar nog slim iets uit kan halen. Dat is ook weer een ingooi. Dus ja. Dus dit is voor Van Rij.
0: Kijk, er wordt iemand gewisseld, hoor ik, Karel.
1: Nee, dat is de man of the match.
0: Oh, de man of the match. Oké, sorry. Kom niet goed verstaan.
1: De scorende 1-0. Dus hopelijk de winnende 1-0 heeft gemaakt. Dus Jan de Bruin heeft dat net bekend gemaakt samen met Ron Klevers.
0: Kijk.
1: Dus Van Rij houdt gewoon onder druk op de helft van Baroni. Dus Baroni, we moeten weer terug met één gooi proberen naar voren te smokkelen. Van Rij zit er goed op. Met alle verdediging, zeg maar, wat ze kunnen doen. Heel Bram Kersten, die een goede wedstrijd heeft gespeeld. We zitten ook een paar minuten te spelen, dus houdt Van Rij nog vol om in ieder geval de 3 punten in Van Rij te laten houden. Ja, dat zou echt heel mooi zijn.
0: Mooie cliffhanger voor dadelijk na het nieuws, Karel. Dankjewel voor zover.
1: Ja.
0: Want het nieuws zit er aan te komen, nog een paar minuutjes. En dan, dan is het zover. En dan gaan we na het nieuws van 4 uur nog even door met waarschijnlijk een interview bij SV Vendraai. En we nemen het slot van die andere 2 wedstrijden mee. Dat is Volharding, wat vandaag speelt tegen Avanti 31. Daar is het 2-0. En Juliana Mil tegen Habsburgers 2-1. En dan kan ik je nog 1 ding melden. Dat is de wedstrijd Olympia 18 tegen DSV, die is afgelopen. Eindstand 4-0.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Saudi-Arabië, Rusland en vijf andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de tweede maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De drie slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja.
1: Derde uur van zondagmiddag live. We horen een tuintje. We horen een tuintje wat net ook op het sportpark in Vierlingsbeek is afgedraaid. Martin Achter hebben we aan telefoon. Weer een doelpunt.
2: Ja, inderdaad. Verhaling is uit een zware counter op een 3-0 voorsprong gekomen. Waar Verhaling toch wel de tweede helft wat onder druk stond. En men kan gerust Bonenbarten dadelijk na de wedstrijd een pulletje bier en drie broodjes frikken daar geven. Want in de fase die Verhaling, waar Verhaling hem nodig had, daar stond hij toch. Maar goed, Verhaling, wat ik zeg, uit de counter. Vincent Buisje kreeg de bal op de 16. En die gaf hem op Teuvenberg. En Teuvenberg met zijn snelheid liep de hele verdediging eruit. En schoot hem links vanaf de keeper droog in het zijnetje van het doel. Dus Verlading leidt hier comfortabel met een 3-0 voorsprong. En ik moet zeggen, ja goed, het voetbal heeft Avanti toch wel iets meer. Maar Verlading maakt deze keer wel de kans af. En ja goed, ik denk dat bij Avanti nu toch wel een heel eind de wil is om, om te winnen. Men gaat nu hier drie keer wisselen, waar Verlading ook al twee keer gewisseld heeft. Nu net is Luc van Vliet en Vincent Buisje naar de kant gegaan voor Rens van der Boogaard en Jesse de Haas. En daarvoor is, Jordi Thijssen eruit gegaan voor Rick Maassen. Dus, en Nielu Jansen ook nog in het veld gekomen. Dus de Verlading heeft nu, wat ze misschien andere jaren niet hadden, toch gewoon drie, vier mensen op de bank zitten die toch wel ook voor onrust kunnen zorgen in die verdediging van de tegenstander. Dus. En dat kun je wel zien. Het straalt weer wat uit op het sportpark. En men vecht voor elkaar dus. En er resteert hier nog een kleine, ja, met spuurtijd erbij, een kwartier. Een ruime 3-0 voorsprong voor de Rood-Witte.
1: Dankjewel Maarten. Komen we straks nog een keer terug bij jou. Gaan we naar Jan van der Wiel, want ook die wedstrijd is nog bezig. Alleen nog niet zo ver, Jan. Hoeveel minuten zijn er gespeeld?
3: Ja, we hebben nu 25 minuten gespeeld. Dus dat is nog, reken maar uit. Dus van,
1: 20 minuten?
3: Ja, dus van, en dan hebben we hier de blessure. En dan zijn er twee blessurebehandelingen dus geweest. Maar ja, iedereen juicht dus voor een paar minuten geleden dus bij Juliana. Dus van, maar de keeper van Hapsenboys weigerde de medewerking te geven dus aan het doel. En hij keerde die bal ontzettend goed. Maar in de rebound kwam hij toch nog voor de voeten van de Juliana-speler. Maar ook die wist hij dus te keren. En daarmee dus van in ieder geval Juliana dus van een 3-1 voorsprong af te houden. Maar goed, dus van zolang als je dus maar meer doelpunten gescoord dan als je tegenstander, dus dan brengt hij altijd 3 punten op. Maar zover zijn we er niet. Het is een levendige wedstrijd waarbij Juliana ook dus naastig op zoek is en ook vol overgave dus naar die 2-2 op zoek is. En het kwartje kan eigenlijk alle kanten opvallen en het is. Ja, dus hier ook Farouk, dus die bal gelukkig achter de...

0: Om hier wipt de keeper een bal. Oh, en hier wordt er wel bij Juliana nog van de doellijn afgehaald. Dus het. Het nauwde er even, dus om het maar eens te zeggen. Maar in ieder geval, Juliana, dus het onheil weten te keren. En voetbalt op dit moment met een voorsprong van 2-1.
1: Kijk, dankjewel Jan van der Wiel. Zo dadelijk gaan we naar Vendraai. Vendraai, de wedstrijd is afgelopen. 1-0 is het gebleven, kan ik je melden. Zo dadelijk kan ik nog heel even een slotconclusie met Karel de Bruin doornemen. En dit uur hebben we dan nog de wedstrijden volharding tegen Avanti, die nog een dikke 10 minuten duurt. En Juliana 0 tegen Hapse Boys. Die wedstrijd duurt toch een minuut of 20. Verder hebben we dit uur ook nog tafeltennis. Maar we hebben ook muziek.

0: Laten we heel even afkappen, want we gaan nog even terug naar SV Vendraai. Wat een belangrijke overwinning haalde vandaag. 1-0 werd het tegen Baronie. En als het goed is hebben we nu Karel de Bruin met iemand bij de microfoon. Karel.
1: Ja, spannend voor jou en de luisteraars in Land van Kuik. Hopelijk zijn er ook mensen die je meeluisteren. Toch van Vendraai uit. Nee, ik heb de man of the match en ook de beslissende doelpuntenmaker Jelf Rijt bij me. Hij zei net al van, dit was een vechtwedstrijd. Ik denk dat jullie wat minder begonnen, of Baronie begon goed. Jullie moesten eventjes een beetje kijken hoe en wat, hoe het stond. En daarna was het toch wel dat het beter ging in de eerste helft vooral.
2: Ja, het was even schakelen, kijken wat hun deden. Een beetje kalf de boom kijken, was ook afgesproken. Ik denk naarmate 15 minuten in de wedstrijd kwamen we zelf iets beter in. Creëerden we wat meer kansen. Iets rustiger aan de bal. En na rust hebben we eigenlijk een beetje ons huisje dichtgehouden. En uit de counter een doelpunt gemaakt. En daarna niet meer echt in een probleem geweest. Sjors heeft een paar ballen er goed uitgehouden. We hebben als team hartstikke goed verdedigd. En het zijn belangrijke 3 punten.
1: Ja, tweede helft begint weer een beetje hetzelfde. We zitten toch wel goed in de wedstrijd. Baronie met hun met hun spelers, met hun kwaliteit probeert natuurlijk ook. Sjors kwaliteit ook, die bal goed naar jou ziet. Maar ook voor jouw kwaliteit, dat je sneller bent als de tegenstander van eigen helft. En dan toch rustig blijven voor de keeper.
2: Ja, dat was een hele goede bal van Sjors. Daar lag ook wel alle ruimte. De hele wedstrijd al achter hun verdediging stonden heel hoog. En je hoeft maar één keer goed te vallen. En dan moet je hem afmaken. Ja, en dat is gelukkig gelukt.
1: Ja, want ook tevoren en daarna, volgens mij, de goal. Tevoren kreeg je al een kans en daarna kreeg je ook een kans. Dus ja, dan zie je wel dat jij daarin toch wel de kwaliteit hebt.
2: Ja, het is ook fijn dat er een keer ingaat. Tegen Meerstad natuurlijk. Tientallen kansen die we niet afmaakten. En nou hebben we dat minder nodig gehad. Maar hebben we wel 3 punten op zak.
1: Ja, plus de nul achterhouden. In de slotfase, binnen 5 minuten, kregen we er toch 3 tegen. En nu was het echt wat ik mooi vond. Dat er geknokt werd achterin. Ook Kassen en de invallers, zeg maar. Die hun energie gaven. Younes, Jesse. Dat is ook mooi dat je dan als team dat kunt bewerkstelligen. En die

0: 1-0 over de streep trekt.
1: Ja, dat is ook de kwaliteit van ons als team. Samen hard werken voor elkaar. En dat hebben we de afgelopen weken af en toe een beetje gelaten. Een beetje in de steek gelaten. En vandaag zag je dat als het ons lukt, dat we gewoon heel moeilijk te passeren zijn. En dat hebben we vandaag weer laten zien. En dat is het belangrijkste.
0: Ja, want ik zag Barony had 8 goals voor en 1 tegen. Dus die hebben er nog de tweede tegen en 3 punten minder. Dus, verder Peter, toch wel, dan als het een beetje goed kijkt, is het toch wel verdiend als er iemand moest winnen. Dan was Sanaai het wel, vond ik meer. Maar ja, er zal Barony wel de anders meningen over hebben. Maar dat maakt helemaal niet uit. Jelt heeft die winnende gescoord. Sanaai kan lekker een feestje bouwen en beetje iets meer naar boven kijken met 6 punten uit 6 wedstrijden.
1: Ja, gaan we zeker doen. Volgende week op naar Utrecht en dan gaan we daar wel kijken.
0: Ja, dat is goed. Peter, dat was het voor vandaag. Van Hij heeft lekker 3 punten in de pocket, dus dat is wat zeker is.
2: Dankjewel, Karel, voor jouw bijdrage vandaag. Gaan we zo dadelijk naar de wedstrijden toe. Volharding Avanti 3-0. Daar is het nu nog een minuut of 5 te spelen. En Juliana Mil, daar is het nog wel spannend. Want daar is het 2-1. Dus Juliana Mil tegen Hapse Boys. Maar eerst dus Coldplay.

0: We gaan voor de laatste keer naar volharding. Martin Achten, 3-0. Met nog 2-3 minuutjes te gaan volgens mij.
1: Ja, het is nog steeds 3-0. En ja, Avanti heeft de handdoek in de ring gegooid. Terwijl volharding nog eigenlijk toch wel 2-3 opgelegde kans kreeg met een counter. Dus ja, als ze wat doeltreffender waren geweest, hadden ze ook gewoon 4-5-0 kunnen staan. Maar goed, volharding heeft het goed afgestraft. En Avanti die heeft meer tegen zichzelf in de voetballen. Want ik ben bang dat dadelijk in de bestuurskamer de scheids wel een gebeten hond zal zijn. Maar goed, als je dan de stap... hier weer een stiftballetje van Michael, de nieuwe speler van Volharding voorlangs. Maar wat ik even terug, tot Avanti toch met 7 gele kaarten. En er zijn er 7, zelfs alleen maar door het praten. En eentje door een cynisch applausje naar de scheidsrechter toe. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg voor de stand van zaken hier op het speelveld. En Volharding is helemaal niet meegegaan in het spelletje. Wat ze eigenlijk toch goed gedaan hebben en knap gedaan hebben. En ze blijven voetballen. En nu nog steeds. Er wordt van de zijkant ook goed gecoacht om toch iedereen te benadrukken dat de 90 minuten er nog niet op zitten. Maar goed dat het hier gespeeld is. Dat is in ieder geval. En Volharding pakt zo zijn tweede thuisoverwinning. En Arbestein, want als je de rust of de tussenstanden ziet dat Arbestein flink achter staat, is Volharding daar ook mede koploper met HVV Helmond. Dus nee, dat geeft een burgerboet hier in Veelensbeek. En dan kunnen we met een gerust hart volgende week naar Gelderop.
0: Nou, prima. Nou, dan sluit het zo af bij Volharding. Dankjewel, Martin. 3-0 overwinning. Goed om je toch weer een keer even te horen vandaag.
1: Dank u.
0: Gaan we naar Juliana Mil, want daar is het nog wel spannend. Jan van der Wiel.
2: Ja, heel spannend, maar toch heeft Juliana dus de spanning al een beetje uitgehaald. Want ik ga even kijken dus naar invaller Marinus Klop. Dus die hier voor Juliana dus de 3-1 binnenkopt zojuist. En meteen wordt er bij Juliana ook gewisseld. Gaat Westerwey gaat eruit. Ik moet ook eerlijk zeggen, hij wordt door de trainer wordt hij omhelst en van het veld afgedragen. Ja, West was vandaag toch een klasse apart in alle duels. Maar een 3-1 stand. Dus dat geeft in ieder geval Juliane dus moed. Want ik moet ook zeggen, dus van de kansen dus om die 3-1 te maken, dus die zijn aan de orde geweest. Alleen dus veel te ruw in de afwerking. Ballen hoog over het doel. Kijk. Dus als je dus in de aanval zit, in ieder geval die ballen dus binnen de 4 palen, binnen de 3 palen. Maar dus van. En dan kun je dus naar aardig in de problemen komen. Dus in ieder geval, Juliane leidt hier dus met een stand dus van 3-1 in het voordeel van de Blauwwitte.
0: Met nog een minuut of 10?
2: We schrijven de 79e minuut. Dus als we goed rekenen, is het 11 minuten.
0: Ja, inderdaad. Komen we straks nog een keer terug bij jou, Jan. Dankjewel.
2: Jojo.
3: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh. This is the remix.

0: Ja, we krijgen Huub Thijssen even niet te pakken, net wel gesproken. Maar op de een of andere manier lukt het even niet om die verbinding goed op te zetten. Vandaar dus nog even geen tafeltennis. Wat ik wel kan melden is dat de wedstrijd afgelopen is tussen Volharding en Avanti 31. Daar is de einduitslag 3-1 geworden. Dus toch nog een, ja, moet ik zeggen, een eretreffer voor Avanti. Maar de 3 punten dus voor Volharding. Als het goed is hebben we nu Huub Thijssen aan de telefoon. Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Kijk, jullie hadden met de mannen een wedstrijd tegen Skila 2 uit Leiden.
1: Ja, dat klopt helemaal. En het was een spannende wedstrijd, weer van 5 uur spelen.
0: Mm-hmm.
1: En het ging goed gelijk op, alleen de mannen uit Leiden van Skila waren wel sterker als die van rest was. Dus we verliezen met 7-3 de eerste nederlaag van deze najaarscompetitie.
0: Ja, ja. Terecht? Of?
1: Nou ja, terecht. Er waren een drietal partijen bij die waren zo'n kantelwedstrijden. Die moet je een beetje mee hebben dat je dus de laatste punten maakt. Maar die van ons maakt de laatste punten niet door niet slim te spelen. Dus ja, dat vlieg je uiteindelijk terecht.
0: Oké, ja, zonde.
1: Zonde, ja goed. Maar goed, volgende week mogen ze naar Ede toe en dan mogen ze zich revancheren van dit is een misstap.
0: Mm-hmm. Maar ze doen wel mee voor plaats 1 en 2.
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Dat is wel positief. De jeugd, hoe doen die het?
1: De jeugd, ja, we hebben op dit moment de jeugd van ons. Die spelen derde divisie. Die zijn kampioen geworden in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Afgelopen seizoen. Die spelen dus in de derde divisie. En die waren gisteren aan het spelen tegen de koploper. En ze spelen dus 5-5. Dus dat is op zich ook niet slecht. Ze zijn tweede in de derde divisie als jeugdteam de kampioen van Nederland zijn geworden. Dus dat is goed.
0: Dat is niet verkeerd, nee. Inderdaad.
1: Nee.
0: Oké, dankjewel Huub voor deze bijdrage. Wij spreken jou volgende week weer en nog een fijne zondag.
1: Hetzelfde. Oké.
0: Dankjewel. Hoi. Gaan we nog even naar Jan van der Wiel, want daar is de spanning ook uit de wedstrijd, zie ik voorbij komen, Jan.
2: Ja, de spanning is uit de wedstrijd. Het was een aanval dus over rechts en daar was Andy Veld die een, ik mag het niet vergelijken, maar een soortgelijke aanval als Ruben van Bommel dus een voorzet gaf. Dus, en op links liep Loekwerts invaller, dus die stond koud in het veld. Die kon die bal zo binnenwerken. Ja, het was een prachtige voorzet. En ja, in een eerder verband hebben we elkaar al gesproken. En toen kwamen we allebei tot de conclusie, laat de beste dan maar winnen. En ik denk dus dat Juliana daar deze middag heeft laten zien. Van op de juiste momenten dus de score openen. Dus van ja, het was weliswaar Hapse Boys dus die de score openden. Maar lang hebben ze niet van die voorsprong kunnen genieten. En het was mede dus door het fanatisme dus van Juliana vandaag. Zeker in de tweede helft aan de dag legde. Dus dat was betoverend om te zien. Maar de stand hier dus met de 87e minuut. Is de stand hier nog, 87 minuten is de stand hier 4-1. En dan moet er op zijn minst de kou uit de lucht zijn.
0: Ja, dankjewel Jan voor jouw bijdrage voor vandaag. Mocht er nog iets wijzigen, dan hoor ik het graag. En anders dan hou het op 4-1.
2: Jo.
0: Dankjewel Jan van der Wiel. Gaan we zo dadelijk naar alle einduitslagen. De meeste zijn al binnen, maar we wachten nog op een aantal uitslagen. Dus dat zal zo dadelijk wel goed komen. Eerst nog een plaat van Smokey Robinson.

De Birds hoorde je met een oud plaatje. We gaan even kijken naar de einduitslagen in het voetbal. Want we hebben al veel bij elkaar. We krijgen net de melding door van Jan van der Wiel. Daar is de wedstrijd afgelopen. Eindstand 4-1. Dus Juliana Mul wint. We gaan eerst naar de vierde. Wat gaan we eerst doen? Laten we eerst even de vierde divisie C erbij pakken. Nee, dat laten we niet doen, want dat is nog niet alles compleet. We gaan naar de tweede klasse H. HVV Helmond wint van Gelderop 3-0. Volharding tegen Avanti 31, 3-1. Budel tegen EFC 4-2. Oorschot vooruit tegen Heze 4-0. RPC tegen Stiphout vooruit 6-1. Reuzel Sport tegen Averstein 5-2. En tot slot Rode tegen NWC 4-3. Wat betekent dat voor de stand? Kijken we voornamelijk even bovenin, want daar staat Volharding. Ja, ze staat op de tweede plek met 7 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. HVV Helmond aan kop met evenveel punten, maar net iets beter doelsaldo. Zeg ik dat goed? Ja, ze hebben iets meer doelpunten voor dan tegen. Het doelsaldo is bij beide plus 4. Goed, derde klasse A. Daar speelde Vestland tegen WEC 2-2. Mariehout tegen Volkel 5-0. Schijndel Venhorst 3-0. Prinses Irene Sparta 25-0-0. En FC Uden tegen Velox 0-1. Eén wedstrijd nog niet afgelopen. Nooit gedacht tegen EVWC 0-0. Is nog niet afgemeld. We zien EGS in deze pool op de derde plek staan. Zij komen later nog in actie. Ze hebben 2 keer gewonnen. 6 punten. Bovendien nooit gedacht. En Sparta 25 met beide 7 punten uit 3 gespeelde wedstrijden. Dan de derde klasse B, de klasse van Olympia 18. Daar PEC 20 tegen Heijen 3-0, Lierop ZSV 1-1. Olympia 18 tegen DSV 4-0, ASV tegen Helden 2-0. 3-3 werd het bij United tegen Venlo en Blerik tegen Mifano 1-0. 1 wedstrijd nog niet helemaal afgemeld, maar de winst gaat naar Bruheze. Want Fiji 0-4 tegen Bruheze 0-4. Kijken we even naar de stand. Zien we DSV op de tweede plek. Ze hebben nu 3 gespeeld, 6 punten. Bovenaan ZSV met 7 punten uit 3 wedstrijden. Kijken we iets verder naar beneden. Op 6 staat Heijen. Ook 6 punten uit 3 wedstrijden. Olympia 18 krabbelt op en pakt de eerste 3 punten. En komen op de 9e plaats met 3 punten uit 3 wedstrijden. En dan hebben we ook nog SV United. Pakt een puntje vandaag en is 1 na laatste met de 13e plek. Zo dadelijk de vierde klassen. We gaan nog eerst naar een plaat van Coldplay, of Foreigner met Cold as Ice.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Nee, geen streeknieuws. Dat doen we na het nieuws van 5 uur weer. We gaan even uitslagen doornemen. En dan hebben we het over de vierde klasse F. SVOC tegen Milheser Boys 2-1. Kronenberg tegen Meldersloo. Dat werd 1-3. IJsselstein Hedelsom 4-2. DEV Arsen tegen SSS 18 werd uiteindelijk 5-2. En Metric Leunen 2-1. Excellent tegen Maasduinen, ook dat werd 2-1. Dan heb ik de vierde klasse G voor jullie. DWSH tegen Vostenbosse Boys 1-2. De Zwaluw tegen Agathus 0-3. Milsbeek tegen VBC 0-1. Constantia SES uitslag voor Herman iets minder, denk ik. Het werd 2-2. En Vios 38 tegen Vesta 19, 2, 5. Juliana Mil won tegen Hapse Boys met 4-1. Dan heb ik de vijfde klasse E ook een heel eind compleet. Sandbeek Bavos 2-3. Astantia tegen Odilia Peel 3-2. Vitesse 08 speelde tegen Holtheesmakt 5-0. De Mortel tegen Middenpeel 1-1. En SV Oosterum tegen Gassel, dat werd 2-0. Zo dadelijk hebben we nog de uitslagen van de andere sporten. We gaan nog eerst even naar een plaat van ABBA.

ABBA met Gimme, Gimme, Gimme. We gaan nog even wat overige sporten doornemen. De uitslagen daar. Spio tegen Waterproof in het waterpolo werd 4-6. En de heren uit Boxmeer van BZNPC een uitwedstrijd tegen Zwemsport Parkstad werd 9-8. Handbal, Manuel heren 1 tegen Rapidas Meos heren 3 werd 37-27. MHV, dames 1 tegen Westlandia hadden we al vernoemd, 27-25. De dames van Manuel wonnen van Swift met 22-21. En dan hebben we ook de dames van HVW. Ook die wonnen met 1 puntje verschil. Het werd 26-25 bij handbal, de thuiswedstrijd moet ik zeggen, tegen handbal Someren. Dan hebben we een aantal volleybaluitslagen. Die staan even op een ander scherm, dus die pakken we hier even. Nuvolk dames 1 tegen Havok dames 1. Dat werd 3-1. Volilek en IJssel dames 2 tegen Vokala dames 1. 1-3. Vanos dames 1 tegen Skunk dames 2. 3-1. En dan hebben we nog Tjok 82. Kuik dames 1 tegen Polaris dames 2. Dat werd 1-3. Nog een paar uitslagen bij de heren. En dat zijn VC Hero heren 1 tegen Vokala heren 1, 1-3. Shock 82 heren 1 tegen Civitas heren 2, 1-3. En Polaris heren 2 tegen Avans Activia Havok heren 1 werd 1-3. Dan nog de hockeyuitslagen. De dames eerst, Sint Oederode Vendraai, hoorde je eerder deze uitzending al, 2-1. Drunen tegen Civicum werd 1-2. Scoop tegen Boxmeer 1-2. En dan hebben we nog drie uitslagen bij de heren. En dat zijn Milo tegen Boxmeer. En ja, we zien dus Boxmeer de eerste keer onderuit gaat deze competitie. We hadden vandaag geen Ben Pieper, want die was niet aanwezig bij die wedstrijd. Milo wint met 3-2. Dan Drunen tegen Civicum 0-3. En tot slot Son tegen Vendraai 4-5. Dan nog een aantal veldkorfbaluitslagen. Des uit Vierlingsbeek wint van Klik. En niet zo min, ze winnen met 19-4. SVOC speelde tegen Altior en verloor die wedstrijd met 8-16. Oranje-Wit uit Leunen tegen Prinses Irene werd 10-6. Merslo speelde uit bij De Horst en kwam tot een gelijkspel, 10-10. En eerder deze uitzending al hoorde je dat Pilkorf had gewonnen tegen SVO met 16-8. Nou, tot zover zondagmiddag live. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering vanaf 2 uur. Ik wens je nog een fijne zondagmiddag en tot volgende week.

0: Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
0: De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De 55-plus-show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Goedendag. Vandaag hebben we een interview met de directeur van Omroep Land van Kuik, Raymond Jansen, met een dubbele S.
2: Zo is dat.
1: Goedendag, Raymond.
2: Hey.
1: Raymond, je bent inmiddels al een paar jaar directeur van hoofdredacteur bij Omroep Land van Kuik. Ja, bijna 2 jaar, want je bent in januari begonnen.
2: Zeker, januari 2025.
1: Kijk, dat bedoel ik. En als je dan terugkijkt, wat trof je aan bij de Omroep waar je aan moest beginnen?
2: Nou, wat ik aantrof was eigenlijk wat je noemt een traditionele lokale omroep. Dus een omroep met alleen maar vrijwilligers. Met medewerkers die, hoe zal ik het netjes zeggen, geen 25 meer zijn.
1: Ja.
2: Zeg ik het dan, doe ik dan niemand pijn als
1: nee,
2: ik het zo formuleer?
1: Nee, helemaal correct.
2: En waar eigenlijk heel veel de nadruk lag op radio maken. Iets minder op televisie maken. En heel weinig nadruk op echt het journalistieke aspect.
1: Oké, dan heb je de opdracht om het te
2: naar de avonduren en naar de weekends verhuisd. Nou, we zijn er nog niet wat dat betreft. En daar moeten we ook echt naar gaan kijken. Dus ik ben zelf groot liefhebber van radio. Dus ik wil het zeker niet afschrijven. Maar ik wil wel, voordat we beslissingen nemen, afwachten hoe het er straks echt uit gaat zien.
1: Want ik zie ook, en ik hoor ook, en ik zie ook, en ik lees ook, dat er tussen 4 en 6 een programma op vrijdagmiddag gekomen is.
2: Zeker.
1: En voorheen hadden we Stichting Wels in Ouderland verkuikt. Dat was op de vrijdagmorgen.
2: Klopt.
1: Dat was altijd de vrijdagmorgen. En ja, nu komt er een nieuw programma op vrijdagmiddag tussen 4 en 6.
2: Ja.
1: Dan denk ik van ja, waarom niet?
2: Waarom niet wat?
1: Stichting Wels in Ouderland verkuikt op vrijdagmorgen gewoon rechtstreeks.
2: Nou, omdat we op werkdagen tussen 4 en 6 nog een gepresenteerd programma hebben. Er zit van maandag tot en met donderdag zit Jan Debe daar met zijn eindemiddagshow. En eigenlijk elke grotere omroep heeft op vrijdagmiddag een apart vrijdagmiddagprogramma. Hè? BNR heeft een Friday Move. En al die commerciële stations hebben vaak echt een programma dat wat meer naar het weekend toe werkt. En daarom hebben we ervoor gekozen om een programma te maken, Het Land aan Tafel, wat ook een beetje naar het weekend toe werkt.
1: Ben je een beetje bang dat die mensen dan niet professioneel genoeg met journalistiek?
2: Nee, het heeft er niks mee te maken. Dat heeft er echt niks mee te maken.
1: Okay.
2: Waar het mij om te doen is dat die programmering op werkdagen, hè, dus de drive-time uren zoals we dat noemen, hè, de uren dat mensen in de auto zitten en naar hun werk of naar kantoor of naar huis rijden, dat herkenbare blokken zijn. Maandag tot en met donderdag, Jan Debe. Vrijdagmiddag, Het Land aan Tafel met Patrick Huisman, Erik Dankbaar. Vanmiddag ook weer trouwens.
1: Ja, ja, precies. Raymond, en dan gaan we direct weer naar een plaatje luisteren. Heel eerlijk, is er in jouw toekomstbeeld van de professionalisering van de streekomroep nog voldoende ruimte voor vrijwilligers die gewoon overdag ook een radioprogramma zouden kunnen maken?
2: Dat is heel specifiek. Overdag zeker, als dat horizontaal kan, absoluut. Dus als er een vrijwilliger opstaat die zegt, ik wil elke ochtend van 6 tot 9 op drivetime de ochtendshow presenteren, dan gaan we maandag koffie drinken als die er is. En zo zijn er wel meer mogelijkheden. Maar ik vind het criterium van horizontale programmering vind ik daarin wel belangrijk.
1: Ja, ja.
2: Dat is 1 aspect. Het 2e aspect is, ook dat staat in de nieuwe mediawet, professionaliseren betekent beter worden. Beter worden betekent dat je een andere kwaliteit kunt leveren. En die kwaliteit die moet ook gevraagd mogen en kunnen worden aan de vrijwilligers. Dus ook vrijwilligers die op een belangrijk uur

0: De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Omroep Land van Kuik.
1: Goedendag luisteraars. We zijn in gesprek met de directeur van Omroep Land van Kuik, Raymond Jansen. En we hebben al diverse onderwerpen gehad. En nu gaan we het over hebben over onafhankelijkheid en de toekomst. Je vindt journalistieke lokale, zo moet ik het zeggen, hè, vind je erg belangrijk. Ja. Maar Omroep Land van Kuik volgens jou ook de waakhond worden van de lokale politiek.
2: Zeker. Zeker. En dat moeten we. Dat is eigenlijk de taak van de lokale omroep altijd al geweest. Maar omdat het, omdat de financieringsstroom geregeld was, zeg ik dan maar heel even, heel abstract, via het Rijk, via de gemeente naar de lokale omroep, was die onafhankelijkheid moeilijk te zoeken. Want als je aan de ene kant geld krijgt van een wethouder die ook moet controleren of hij zijn werk wel goed doet, ja, dat is ingewikkeld. Mm-hmm. Nou, onderdeel van die stelselwijziging is dat het geld straks direct vanuit het Rijk, dus direct vanuit Den Haag, naar de lokale omroepen komt. Dat betekent dat die gemeentes daar helemaal tussenuit zijn. Dat maakt het makkelijker om kritisch te kunnen zijn naar de politiek, naar een college, naar een burgemeester, naar een wethouder. En makkelijker om te kunnen zeggen, jullie doen het niet goed en daar moet verbetering in komen. Want dat is natuurlijk gewoon primair de taak van de journalistiek, om ook die lokale democratie te bewaken.
1: Maar is het nog altijd de taak van de journalistiek om dingen die niet goed gaan of waar discussies over zijn aan te kaarten? En nooit eens projecten die goed gaan of die eens in een schijnwerp te zetten?
2: Volgens mij zeker. Dat gebeurt denk ik ook
1: volop.
2: Maar
1: meestal hoor ik alleen maar dat ze niet meer eens zijn, dat ze niet uit kunnen komen en dat die aan de kant gezet wordt en dat die partij uit elkaar gevallen is en ja, dat ze niet samenwerken.
2: Maar is dat de schuld van de journalistiek of van de politiek zelf?
1: Ja, jullie schrijven het.
2: Ja, maar de politiek veroorzaakt het. Nee, kijk, natuurlijk moet er een goede balans zijn tussen goed nieuws en slecht nieuws. Want als we, zeker in deze tijd, als de hele wereld in brand staat, alleen maar negatieve berichten lezen, dan worden we ook ongelukkig van. Daarom gaan we vandaag bijvoorbeeld ook bellen met een elektricien uit Kuik uit mijn hoofd, die aan een wereldkampioenschap heeft meegedaan en daar een hele grote prijs heeft gewonnen. Dat soort berichten maken we ook. En die vinden we ook belangrijk. Of ja. Een groter interview dat collega Dion heeft gemaakt met pastoor. En dat was leuk geweest als ik zijn naam even kwijt.
1: Ja,
2: ik ben zijn naam even kwijt. Maar een heel mooi verhaal heeft gemaakt over een pastoor die eigenlijk geen pastoor wilde worden, in Afrika heeft gewerkt en teruggekomen is. Prachtige verhalen. Dus die moeten we ook maken.
1: Ja.
2: Maar een deel van de taak van de journalistiek is ook kijken wat gaat er niet goed. Want als wij als inwoners van Land van Kuik niet in het gemeentehuis kunnen kijken en niet weten wat daar besloten wordt, dan kan alles. En ik zeg niet dat het fout gaat, maar dan kan er wel alles. En het is de taak van de journalistiek om daar kritisch op te zijn.
1: Nou, daar sluit wel mooi aan op mijn volgende vraag. Als de gemeente een besluit neemt waar jij als hoofdredacteur er helemaal niet mee eens bent, ga je dat ook tegenin?
2: Nee, want ik ben als hoofdredacteur geen enkele actieve partij in de politiek. Ik ben alleen maar als hoofdredacteur het chefje van een aantal redacteuren waarvan wordt verwacht dat zij die politiek kritisch volgen. Hè? En wij hebben sinds januari Patrick Huisman aan boord. Patrick is een hele ervaren politiek verslaggever. Ik heb zelf ook wat ervaring in de politieke journalistiek. En die gaan wij dan onafhankelijk mogelijk proberen zo'n besluit te benaderen. En onafhankelijk, zeg ik even met opzet, dat is iets anders dan neutraal, hè, of objectief. Want objectiviteit, dat bestaat niet. Hè. We vinden allemaal dingen. En objectiviteit, dat is iets... Dat zijn ook keuzes. En neutraal kan al helemaal niet. Dat vind ik van die moeilijke termen. Het belangrijkste kenmerk van journalistiek is de onafhankelijkheid. Dus ik ben geen lid van een politieke partij als journalist. Of ik heb niet een belang bij een andere maatschappelijke club. Als ik journalist ben, dan moet ik onafhankelijk kunnen opereren naar elke partij, of het nou de SP is of Forum voor Democratie, en alles daartussenin, dat moet dezelfde manier benaderd worden.
1: Ja.
2: Betekent niet dat ze op dezelfde manier aandacht krijgen, omdat partijen die kleiner zijn vermoedelijk wat minder aandacht krijgen dan partijen die wat groter zijn. Maar we maken altijd onafhankelijke keuzes.
1: Dat maakt het iets gemakkelijker voor het geld. Want in 2000... Nee, nou het zo stellen. Jij zei straks een keer van, we zijn niet meer afhankelijk van de wethouder in verband met het geld.
2: Mm-hmm.
1: Vertel even, hoe zit het met het geld van de...
2: Nou, vroeger was het zo dat het geld voor de lokale omroep uit het gemeentefonds kwam. Dat kwam bij BZK, hè, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam dat. En dat werd doorgestuurd via de gemeente. Nou, die gemeente die moest dat dan doorsluizen aan de lokale omroep. Maar die deed dat niet altijd, of die deed het niet altijd helemaal. Of, nou ja, en bovendien, daar staat dan een soort afhankelijkheidsrelatie af. Daar willen we vanaf. Nou, met die professionalisering is ook gezegd, er moeten betaalde krachten kunnen komen. Nou, daar moet je geld voor hebben, want anders kun je geen salarissen betalen. En dus is gezegd dat moeten wat grotere bedragen voor gereserveerd worden. Uniek in Europa. Nergens in Europa is op dit niveau de journalistiek nu zo geboord met een mediawet, met een stelsel dat daar speciaal voor aangepast is. Echt uniek. Dus dat we dit hebben is sowieso al winst. En dat dat geld dus dan straks op dezelfde manier komt als Omroep Brabant zijn geld krijgt of de NOS zijn geld krijgt, dat is alleen maar winst. Want dan wil je ook en wel voor wat voller aangezien. En je weet dat je in ieder geval niet een soort van afhankelijkheid hebt van die wethouder die gaat over jouw portefeuille.
1: Ja, ja. Vanaf 2028 verandert er erg veel voor de lokale en regionale omroepen. Wat gaat de inwoner van Landverkuik daar daadwerkelijk van merken?
2: Nou, die gaat meer en betere verhalen op radio en televisie en op de website voorbij horen komen. Dus alle kanalen waarop we nu actief zijn, daar wordt gewerkt aan professionaliteit. Dus er komen meer betere verhalen, professionele verhalen. Moeten dat per se professionals zijn? Nee, maar de basis voor de journalistiek moet gelegd worden door een aantal. Bij ons zijn dat vier mannen helaas alleen nog maar die daar aan werken. Dus die journalistiek die moet een professionele grondslag, fundament, basis hebben. En daaromheen kunnen vrijwilligers hun bijdrage leveren op een manier waar we een invulling aan kunnen geven.
1: Is het ook wat je een beetje als toekomst ziet, dat je dat allemaal goed kunt samenwerken met radio, televisie, de website, de sociale media of een combinatie daarvan?
2: Nou ja, die kanalen die je noemt, die zijn allemaal belangrijk. Hè? Als stel dat we alleen maar de website zouden hebben en geen Facebook, dan missen we de helft van het bezoek, bij wijze van spreken. Ik heb cijfers niet helemaal paraat, maar een groot deel klikt op een linkje op Facebook om op onze website te komen. Dus mm-hmm. dat is sowieso een belangrijk aspect daaraan. Dus die carriers, zoals we dat noemen, hè, de manieren waarop we op de website komen, ja, die blijven wel belangrijk. Hoe de rol van radio en televisie eruit gaat zien, ja, daar moeten we echt dus nog even wachten tot die praktische invulling van die wet eruit.
1: Ja, want je zegt wie de jeugd heeft in de toekomst.
2: Zeker.
1: Met andere woorden, hebben jullie ook projecten, of gaan jullie projecten opstarten richting op de jeugd? Gaan jullie naar scholen toe?
2: Ja,
1: of?
2: Ja, nou, wat we gaan doen is in ieder geval, kijk, de grootste doelgroep waar iedere lokale omroep zich op moet gaan richten is de leeftijd 35-65. Nou, ik maak mezelf wijs dat als je 65 bent en je wordt 66 en je bent al luisteraar van deze omroep, dan blijf je wel, denk ik. Want dan weet je wat je krijgt. En als dat je aanstaat, dan blijf je wel luisteren. Dus het grootste aandachtpunt zal in aanloop naar 28, maar zeker na 28 ook zijn, om te kijken, kunnen we die luisteraar van pak een beetje 2034 er ook bij krijgen. Nou, die vertonen een heel ander gedrag wat betreft de mediaconsumptie. Die kijken amper lineaire televisie. Radio luisteren doen ze alleen als ze in de auto zitten, als dat niet ook al Spotify aanstaat, ja, et cetera. Dus we zeggen, eigenlijk moet je daar unieke content voor maken. Dus bijvoorbeeld content die niet liggend is, zoals een televisiescherm, maar staand is, zoals je mobiele telefoon. Nou, als je een videootje maakt die staand is, dan moet je een ander kader maken dan wanneer je een liggende. Dat soort dingen, daar denken we over na. Om bijvoorbeeld ook via Instagram of TikTok of dat soort kanalen, om daar, zoals we dat noemen, unieke content voor te maken. Dus ook met onderwerpen die jongeren aanspreken. In plaats van alleen maar jongeren onderwerpen die misschien wel niet interessant zijn voor die doelgroep, voor die luisteraarsgroep.
1: Nou, dan komt de vraag die zeer moeilijk te beantwoorden is. Misschien beantwoord je hem ook wel, neem niet. Als je 5 jaar vooruit kijkt, hoe zie je de omroep Landverkuik dan?
2: Nou, dan zie ik in ieder geval een stevige organisatie. Hè? Want we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over wat de luisteraar, de kijker, de gebruiker ziet. Maar er gebeurt achter de schermen natuurlijk ook een boel. Hè? Want ik ben ook bezig samen met mensen om een bedrijf te bouwen. Hè? En dat klinkt heel theoretisch. Maar ja, het heeft ook te maken met salarisadministratie, ziekteverzuim, noem het allemaal maar op. Huisvesting, wie maakt de prullenbakken leeg? Nou, hele praktische dingen komen er ook bij kijken. Ja. Dus ook daar wordt aan gewerkt. Dus dat fundament dat moet steviger worden. Ja, en het bereik, hè, bijvoorbeeld met 90.000 inwoners die in een fusiegemeente wonen, hebben we echt nog wel wat winst te behalen. En daar moeten we en de jongere doelgroep bij hebben. En dan moeten we ook die groep die we nu hebben op een goede manier blijven bedienen. Dus daar zit de groei. En daar zitten ook de mogelijkheden.
1: Oké. Okay. Onze laatste vraag.
2: Ja.
1: Raymond,
2: ja.
1: Wanneer zeg jij, nu hebben we bereikt wat we wilden bereiken, en kunnen de inwoners van Landverkuik zeggen, dit is onze omroep?
2: Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Want wanneer ik het vind en wanneer de inwoner dat vindt, dat kan wel een heel ander uitgangspunt zijn. Kijk, die inwoner die is een mediaconsument. En Ik ben niet die doorsnee. Ik woon niet in deze gemeente. Daar vind ik nog niet het grootste bezwaar. Maar ik ben natuurlijk journalist van huis uit. Ik lees op zaterdag 4 kranten. Dus ik ben geen doorsnee gebruiker. Maar als de inwoner van Land van Kuik berichten leest die hem raken, die op hem van toepassing zijn of op haar van toepassing zijn, waarvan hij ook bijblijft van hey, verrek, dat is gemaakt door Omroep Land van Kuik. Dan ben ik wel blij. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld Omroep Brabant. Ja, Brabant is geloof ik de tweede provincie van het land qua oppervlakte. Die zijn natuurlijk amper in deze regio. Ik hoop niet dat ze luisteren, dan worden ze boos op me misschien. Maar
1: Heel veel... samen dingen.
2: Doen ook samen dingen, dat is waar. Maar heel veel van wat zij doen gebeurt niet in onze gemeente. Dus met andere woorden, als een doorsnee inwoner van Land van Kuik doorheeft dat wat wij maken veel meer betrekking heeft op hun directe leefomgeving dan wat bijvoorbeeld Omroep Brabant laat staan de NOS maakt, nou, dan ben ik wel heel tevreden, ja. Okay. Maar daarin kun je natuurlijk altijd groeien. En dan is eigenlijk, mijn opdracht is vooral, zet een professionele organisatie neer waarbij journalistiek belangrijk is. Nou, dat vind ik dan een mooi uitgangspunt. En als dat dan over 5 jaar, oh god, dat is een hele tijd ook nog wel, hè. Als dat dan met alle kanalen is die we nu ook gebruiken, dan is dat meegenomen. En als dat niet zo is, dan zal er een reden voor zijn om dat niet meer zo te doen.
1: Oké. Okay. Hey, mag ik jou heel hartelijk danken?
2: Zonder dank.
1: En dan spreken we elkaar binnenkort een keer. Nou, dat gaat over maanden heen dan. Maar dan horen we hoe het er echt voor staat, hè?
2: Absoluut. Nou, ik heb niks gejokt, hè. Dus wat ik nu verteld heb, zo staan we er ook echt voor.
1: Ja, oké. Okay, ik bedoel die van het Rijk uitkomt. Ja?
2: Helemaal goed.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel. Joep.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Een goedemorgen, Mientje.
3: Ja, goeiedag, Henk.
2: Ja, ik moet goeiedag zeggen, maar goed.
3: En Martin ook wel, want die
2: zit natuurlijk ook. Martin is er altijd bij. Zonder Martin ga ik niet deur, hè?
3: En al diegenen die natuurlijk zitten te lusteren.
2: Precies. Hé, ik zag dat jij jouw verhaaltje heel mooi ook in de Boeksmeersweekblad had staan. Zeg
3: je
2: goed?
3: Ja, dat is de traditie. Dat,
2: ja, want er stonden er 4 in op rij.
3: Ik heb iedere 14 dagen dat... en dat afspraak is ook om dat in dialect te blijven doen. Dus toen ik met pensioen ging bij de omroep... werd ik door de redactie benoemd als huisdichter.
2: Kijk,
3: dus op 1 voorwaarde dat het in dialect is.
2: Leuk.
3: Maar ze hadden een foutje gemaakt. Ik weet niet of je dat gezien had.
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb wel moeite om het dat dialect te lezen.
3: Maar bij het gedicht waaronder mij stond... daar hebben ze heel per ongeluk, wie het overgetikt heeft, weet ik niet. Maar daar hebben ze, mijn openingszin, hebben ze in het Nederlandse gedicht erboven gezet. Dus dat...
2: Oh, nee, heb ik inderdaad niet gezien. Nee,
3: ja,
2: nee. Ja. Ja, maar je bent natuurlijk super scherp in.
3: Ja, zeker.
2: Ik ben zeer benieuwd wat we vandaag te horen krijgen.
3: Nou, rondvlucht boven Boeksmeer. Vanaf hoog turen mijn ogen, zoeken tussen groen en steen. De plets waar ik als kind vliegerde, rende in de wind. Ik zie de trein van iedere keer. Den haan op de toren van de kerk, die schittert in de najaarszon. Waar hierop zie ik de Maas en het Veer. Schepen liggen zij aan zij in de sluis. In Zambik herken ik het oude kloosterhuis. In Marseille de fabriek, nou poppenhuis clean. En waar hierop, dan moet toch echt de dierentuin zien. Ik zie de meulen waar Riekevoort zo trots op is. Visvijver de sprong en een mens die er vist. Ik zie de dorpen. Ieder met zijn eigen pracht. Gemeentegrens waar ons het leeën waagt. Dan zie ik het gemeentehuis van Boeksmeer verstoon. De weier, de oude gracht met zijn gele eenden. Hoog boven verlang ik naar beneden. Om terug naar mijn mooi Boeksmeer te gaan.
2: Heel mooi, heel mooi. Want ja, ik denk dat het inderdaad precies zoals jij het omschrijft. Dat het er fantastisch uitziet als je dat inderdaad zo van boven allemaal zou kunnen zien.
3: Ja, inderdaad. En ook wel blij als je beneden bent.
2: Zo is het. Hey, hartstikke fijn. Bedankt. En nog een hele fijne dag en week. En tot de volgende keer.
3: Ja, jullie ook allemaal. Houdoe.
2: Dag Mientje. Bedankt. Hè. Dag.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
6: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt 1 gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlenen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. The country.

En je hoorde Coldford met Chicken and Biscuits. Allison Krauss en Union Station. En die komen van Illinois. Mama Cried.

En dat was de First Coast Bluegrass. De First Coast Amelia Island, Florida. Daar komen ze vandaan. De volgende, die komen uit Syracuse, New York. Of de volgende, hij komt daar vandaan. Jeff White, Six White Horses.

Jim, Jesse en de Virginia Boys van Carfax in Virginia. En die hoorde je met Are You Missing Me? We gaan naar Crossfield, Texas. Curtis Potter, Sweet Memories.

Van Tulsa, Oklahoma hoorde je Joe Diffie met There Goes the Neighborhood. Van Oklahoma naar Spalding in Nebraska. Jim Glazer, When Will It Be My Turn?

En je hoorde Curly Putman van de staat Alabama met dat Runaway Woman. En we gaan naar Josh Logan van Kentucky. Dead and gone, zoals de sheriff in Anderson County said when they found a woman with 22 bullet holes. Man, is she dead. En Josh Logan gaat het zingen. Dead and gone.

Josh Logan, Dead and Gone. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein Bordevol traditionele country, back to back. Mijn naam is Jonas van Omroepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En we nemen afscheid via Tim Holcomb en zijn trainsong.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen vier dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. Die migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
2: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond.
2: Een 17-jarige jongen is zondagmiddag overleden bij een motorongeluk aan de Lange Linde in Katwijk. Hij botste met zijn motor tegen een boom. De straat is afgesloten voor onderzoek. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden niets meer doen. Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval. Het onderzoek loopt nog.
1: Igor van den Burg zoekt oude laptops voor zijn laptopproject van de Nadig Charity Foundation, dat scholen in Ghana ondersteunt. De stichting renoveert ingezamelde laptops en voorziet ze van een Linux-besturingssysteem. Dit biedt leerlingen in Ghana toegang tot digitale middelen. Voor meer informatie en donaties bezoek www.nadig.nl.
2: Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich gezamenlijk zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. In schriftelijke vragen aan het college vragen zij onder meer om duidelijkheid over de leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen die meer levendigheid naar het centrum kunnen brengen. Dat de partijen gezamenlijk schriftelijke vragen indienen is uitzonderlijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

0: internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in Het Land aan Tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik.

0: De absolute koningin van de funk en soul, Chaka Khan, is na haar duet met Snoop Dogg terug met een nieuwe fantastische plaat. In haar nieuwste single Curious Subject duikt ze in de spanning en de intrige van een geheimzinnige aantrekkingskracht. Met Chaka's ijzersterke herkenbare stem en een heerlijke groove pakt ze ook nu meteen weer in.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Crystal Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Crystal Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
10: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het helder en droog. Later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog. Later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond.
2: Een 17-jarige jongen is zondagmiddag overleden bij een motorongeluk aan de Lange Linde in Katwijk. Hij botste met zijn motor tegen een boom. De straat is afgesloten voor onderzoek. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden niets meer doen. Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval. Het onderzoek loopt nog.
1: Igor van den Burg zoekt oude laptops voor zijn laptopproject van de Nadig Charity Foundation, dat scholen in Ghana ondersteunt. De stichting renoveert ingezamelde laptops en voorziet ze van een Linux-besturingssysteem. Dit biedt leerlingen in Ghana toegang tot digitale middelen. Voor meer informatie en donaties bezoek www.nadig.nl.
2: Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich gezamenlijk zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. In schriftelijke vragen aan het college vragen zij onder meer om duidelijkheid over de leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen die meer levendigheid naar het centrum kunnen brengen. Dat de partijen gezamenlijk schriftelijke vragen indienen is uitzonderlijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij.

internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Een heerlijke dosis nostalgie en frisse nederpop van de heren van IOS, wat staat voor Is Ook Schitterend, in samenwerking met Nienke Leone. In Noorderlicht nemen ze je mee in de betoverende zoektocht naar magische momenten en de warmte die je vindt bij elkaar, zelfs in de koudste nachten, die er binnenkort ook weer aankomen.

Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloud-omgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond.
2: Een 17-jarige jongen is zondagmiddag overleden bij een motorongeluk aan de Lange Linde in Katwijk. Hij botste met zijn motor tegen een boom. De straat is afgesloten voor onderzoek. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden niets meer doen. Het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval. Het onderzoek loopt nog.
1: Igor van den Burg zoekt oude laptops voor zijn laptopproject van de Nadig Charity Foundation, dat scholen in Ghana ondersteunt. De stichting renoveert ingezamelde laptops en voorziet ze van een Linux-besturingssysteem. Dit biedt leerlingen in Ghana toegang tot digitale middelen. Voor meer informatie en donaties bezoek www.nadig.nl. Alle 9 politieke partijen in de gemeenteraad van Land van Kuik maken zich gezamenlijk zorgen over de toekomst van het centrum van Kuik. In schriftelijke vragen aan het college vragen zij onder meer onduidelijkheid over de leegstand, de toekomst van het voormalige gemeentehuis en maatregelen die meer levendigheid naar het centrum kunnen brengen. Dat de partijen gezamenlijk schriftelijke vragen indienen is uitzonderlijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
4: Sinds februari 2023 is Marieke Moorman burgemeester van Land van Kuik. Hoe kijkt zij terug op de eerste 3,5 jaar? En zijn 33 verschillende kernen inmiddels echt één gemeente geworden? En wat doet ze aan actuele zorgen over veiligheid en dienstverlening? Dat bespreken we in het Land aan tafel. Op de oneven uren te zien bij Omroep Land van Kuik TV.

0: noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het land van Kuik,
0: 94.0 FM.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Britse topvocalist Sam Smith brengt je opnieuw kippenvel. De nieuwste single Constant Companion bezingt Sam die ene vertrouwde steun en toeverlaat die altijd aan je zijde blijft. Zelfs in de donkerste momenten. Een emotionele, gelaagde ballad vol ziel en warmte.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.